0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Micha, Lose My Life.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden, lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week, Micha, Lose My Life.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. En in supermarkten werd toen juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
2: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de VriendenLoterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
4: Radio Oost.

zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
5: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer die heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lela Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lela Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Sleep ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Radio Oost.

0: de scheidsrechter en de discjockey. Ze hebben de krachten gebundeld. En elke zaterdagochtend zitten ze voor u klaar. Bas, ben je er klaar voor? Bert, ben je er klaar voor?
1: Nou,
0: oké, here we go!
1: Zo, het is 8:10. Leuk dat je luistert naar radio's. En Bas, ik heb je 6,5 week niet gezien.
2: Het is ongelooflijk. Mensen denken altijd van, ja, jullie zien elkaar. Vakantie is vakantie. We hebben elkaar echt 6 weken niet gezien, hè? Ja,
1: een beetje appcontact hebben we tussendoor gehad. Maar voor de rest hebben we elkaar 6,5 week niet gezien.
2: Maar elke keer als ik jou appte, dan was het ook, ik zit op het strand in Griekenland.
1: Ja,
2: toch?
1: Nee, Kreta ben ik geweest. Daar ben ik mee begonnen. Toen Kreta, ben met de Zwarte Cross geweest. En het beste festival aller tijden, Tomorrowland.
2: Tomorrowland, dat is mooi, hè?
1: Ja, Tomorrowland is
2: Ik zag
1: mooi.
2: Die beelden bij jou voorbij komen. Die socials is echt vet, hè?
1: Ja, dan de Zwarte Cross is gaaf.
2: Ja, maar dat is even een stapje next level, hè?
1: Nou ja, dan
2: op
1: is...
2: Op een andere manier.
1: Even op voetbalgebied even uitleggen. Dan is de Zwarte Cross KKD.
2: Ja.
1: En Tomorrowland is dan...
2: Champions League.
1: Ja, Champions League, denk ik.
2: Ja, mooi, hè?
1: Ja. Zwarte Cross wil ik daar niet mee tekort doen, hè? Want dat vind ik ook een fantastisch festival.
2: Dat moet ik zeggen, want het was echt weer gezellig daar, hoor. En wat ik. Daar zijn we natuurlijk het weer mee met de Zwarte Cross, maar het was ook gewoon. Ja, die sfeer die daar hangt is wel lekker altijd, Bert, hè? Toch?
1: Nou, ik zag een filmpje van je. Je moest daar gewoon een cafeetje doen, maar jij bent gewoon maar gaan zingen, toch? Of niet? Maar er zit toch niemand op te wachten, toch?
2: Nee, we moesten zo'n avond doen om een beetje een verhaaltje te doen. Maar ja, dan zit echt... Ik denk, ik ben maar gaan zingen, inderdaad. Ja. Geen stem meer over.
1: Ja, de hele zaal op de kop.
2: Ja,
1: maar
2: leuk.
1: Zo hoort het toch ook?
2: Zo hoort het ook. Dat is ook wel een beetje een Zwarte Cross.
1: Ja.
2: Maar ik vind, het is wel weer voorbij gevlogen, die 6 weken, toch? Ja. Eerst denk je, oh, lekker 6 weken vooruitzicht wel.
1: Maar ik had er wel moeite mee vanochtend.
2: Ja, vond je het ook lastig?
1: Ja, nee, ja. Normaal op zaterdagochtend ben je helemaal gewend om lekker andere dingen te doen. Vorige week werd ik wakker, lekker koffietje erbij, om me even verkennen.
2: Ja, om is mooi. Je hebt op de camping nog even gestaan, toch?
1: Ja, Reinier Paping, dat beeld is afgelopen week volop in het nieuws geweest. En vorige week, vrijdagavond, stond ik daar nog even voor. Werd er nog een kindje uitgelegd wie Reinier Paping was.
2: Ja.
1: Dat verhaal heb ik helemaal meegekregen.
2: Ja.
1: Toen ben ik nog even downtown om gegaan. Dat was hartstikke leuk ook.
2: Al steden toch, zeiden ze. Wat is dat dan, zeggen die kinderen? Die kennen ze helemaal
1: zeker,
2: niet, hè?
1: Zeker.
2: Maar om is mooi. Ik vind altijd, als je er langs rijdt ook, je ziet al die caravans alweer staan aan het water. Heerlijk. Maar jij zit dan echt in zo'n tentje, hè?
1: Ja, nou nee, eerst begin ik in een hotel. Ik moet eerst wel goed slapen voordat ik in de tent lig. En de rest van het weekend gewoon lekker in de tent.
2: Ja.
1: Op de camping.
2: Ja, ik ben zo'n beeld, denk ik. En dan zie ik jou die rits openmaken morgen. En denk ik, daar komt hij, hoor.
1: Nou, ik heb met mijn hoofd lekker buiten geslapen, hoor.
2: Ben je Ben van den Burg?
1: Ik vind het wel heerlijk. Dat vind ik wel heel erg heerlijk.
2: Dus een matrasje en dan gewoon...
1: Matrasje en dan matrasje in de tent en hoofd buiten de tent.
2: Nou, dames en heren, gaan we weer voor zitten. Het wordt weer zo'n uitzending.
1: Nee, echt.
2: Heb je weer een verdwaalde uil gezien?
1: Nee. Ik heb geen verdwaalde uil gezien. Ja. Dat vind ik wel heel lekker.
2: Heerlijk is dat, hè?
1: Ja. Maar heb jij nog een beetje vakantiegevoel gehad, Bas?
2: Nou ja, ook wel een beetje. Kijk, ik ben nog wel even een beetje Gran Canaria geweest. Maar voor de rest ook wel veel thuis geweest. En ik moet zeggen, als je toch ook al, als je geen verplichting hebt, is ook wel lekker, hoor.
1: Ja.
2: Lekker buiten bezig kan zijn en niks geen... Ja, heerlijk. Ja, ik denk dat jij dit keer meer weg bent geweest dan dat ik ben geweest.
1: Ja, je bent nog even bij de Oranje Zomer geweest. Jij aan tafel.
2: Ja, ben ik ook nog even geweest. Was het is een heel ander programma natuurlijk, maar het is VI is volgens mij pas 24 augustus weer terug, zijn ze weer terug, die mannen. Dus ik vond het heerlijk. Maar het, we zitten er alweer in, hè, Bert.
1: Zitten we alweer in?
2: Ik zag vanmorgen je auto al staan. Ik denk, we gaan weer.
1: Maar jij bent met een andere auto, want jij was er eigenlijk al.
2: Ja, ik was er al, maar ik had mijn motor was vastgelopen van mijn andere auto.
1: Zo.
2: Dus die staat nu in België, die krijgt een nieuwe motor in. Dus je gaat van een pick-up zit ik nou in een Clio. Maar dat lijkt perfect.
1: Ik zou toch een keer, als je het hebt over een motorprobleem, ik zou toch een keer proberen elektrisch.
2: Oh ja. Ja, precies. Gaan we die discussie lekker krijgen hier, dames en heren.

0: fire. The ring of
1: Johnny Cash, Ring of Fire, de Bas en Bert ochtendshow op deze zaterdag. Leuk dat je erbij bent trouwens.
2: Ja, heb trouwens een vraagje. Ben je wel gevlogen vanuit Nederland trouwens of niet? Ben je vanuit het buitenland gevlogen?
1: Nou, ik ken mensen, want vorig jaar ben ik wel vanuit Duitsland gevlogen.
2: Ja.
1: Net over de grens, maar ik ben nu vanaf Amsterdam gevlogen.
2: Oh,
1: ja.
2: Nou, dat is ook lekker.
1: Want, hoor, ja.
2: Ja, ik zat net te kijken in de krant, want in de krant stond een heel groot stuk van dat een gezin ook vanuit Nederland naar bijvoorbeeld Barcelona wil vliegen. Maar dat het gewoon vanuit België gewoon met die vliegtax, dat het gewoon zoveel scheelt dat je gewoon met een gezin 1200 euro goedkoper hebt.
1: Ja, Düsseldorf en Brussel wordt
2: ja, ook
1: vaak gekozen als vertrekplek.
2: Ja. Ja. Blijft toch.
1: Ja, maar goed, ik doe altijd alles wel in. Ik ga naar een rijstbrood. Zeg, ik moet volgende week in Malia of Stalis zitten.
2: Maar zoek het
1: niet
2: even
1: uit wat. Zoek het even. Waar moet ik zijn en hoe laat?
2: En maar zo is het ook.
1: Maar je kan ook via Groningen vertrekken, hoor ik wel eens.
2: Ja, Groningen is perfect, ja, Eelde.
1: Wij wonen eigenlijk wel in het midden, want je kan naar Düsseldorf, je kan naar Wezen.
2: Ja, Wezen kan ook nog, ja.
1: Ja.
2: En toch gaan er nog veel vanaf Eindhoven en zo.
1: Die Eindhoven ook wel regelmatig gedaan. Vorig jaar ben ik vanuit Wezen, vanuit Düsseldorf. Ben al een keer vanaf Köln naar Sevilla gevlogen.
2: Köln, ja, kan ook, ja. Keulen kan ook, ja. Oké, okay, nou, dus jij hebt gewoon
1: Amsterdam.
2: Amsterdam,
1: ja. Dames en ik heb de auto geparkeerd ergens in Aalsmeer. Op een industrieterrein.
2: Oh, echt?
1: Allemaal goed voor elkaar. Goed. Niks mis mee.
2: Verlossen.
1: Het is, heb je vandaag al... Je moet er vandaag wel echt even extra aandacht aan schenken. Hè? Het is vandaag Internationale Kattendag, hè, Bas?
2: Oh, dan moet ik even alle vijf langs gaan. Is het Kattendag?
1: Ja, het enige huisdier dat bij je woont, dat door jou wordt gevoerd en toch doet alsof je te gast bent.
2: Nou, ja, het is wel... Ja.
1: Maar hoeveel heb je er? Want ik zag vijf.
2: Tommy, Molly, Klatten. Mindy en Mickey. Nee, maar je bent echt gewoon gast in je eigen huis. Want ze komen eraan bij jou. Want je bent de hele dag vragen ze aandacht. Het is echt...
1: Ja, bij jou denk ik.
2: Het is wel heel gezellig. Ja. Terwijl katten onderling helemaal niet naar elkaar bij jou. Maar puur aan jou. Zo van, hallo, gebeurt er nog wat? En als je s'avonds naar bed wil en ja, er liggen er al vier. Dan lig je soms wel eens aan het voeteind.
1: Ja, wat gebeurt er dan met de vijfde?
2: Ja, nee, die springt daar bovenop je. Met andere woorden, daar ga je van de kant. Nee, het is echt volle bak. Ja.
1: Vandaag dus Internationale Kattendag bestaat sinds 2002... en is bedacht om aandacht te vragen voor het welzijn van katten. Maar laten we eerlijk zijn, bij veel katten thuis hebben vooral de baasjes aandacht nodig.
2: Ja, klopt.
1: Ja? Ja. Maar ben je meer kattenmens dan hondenmens? Want je hebt geen hond, hè?
2: Nee, ik heb geen hond. Maar dan moet je natuurlijk wel elke dag een paar keer mee weg. En katten kun je laten lopen. Maar ik moet wel zeggen, als je in de asiels en zo... Er zitten wel veel katten, hoor. Ook veel jonge katten, kittens. Dus ja, ik zou zeggen, mensen na de vakantie... Als je echt een leuk huisdier wil, kijk even bij het asiel.
1: Het is ook Happiness Happens Day vandaag.
2: Wat zeg je me nou? Ja, wat is dit nou weer dan?
1: Ja, een dag waarop je iets kleins voor een ander kunt doen. Bijvoorbeeld een kop koffie betalen.
2: Zal ik even een broodje voor je halen, Bert?
1: Ja, dat soort werk. Iemand laten voorgaan of thuis gewoon een keer niet zeggen. Dat had je toch zelf ook kunnen zien.
2: Ja. Happy. Oh, ja. Nou, nooit van gehoord ook.
1: Dustin Hoffman is vandaag jarig. Die wordt 89. Oh, die Edge van U2. Die heb ik nog gezien trouwens op Tomorrowland.
2: Ja.
1: Die kwam even bij Martin Garrix meespelen.
2: Ja,
1: die Edge van U2 wordt 65. En Roger Federer.

0: wat vragen stellen over knaken, hoor.
1: Oh ja, knaken.nl is failliet, hè? Ja. Daar heeft hij ons geadviseerd om bitcoins te kopen. Nou. Ja, nee, dat klopt. We gaan even Rutger van Barneveld bellen. En die natuurlijk met zwoele zomernacht. Dan is hij natuurlijk echt, die gaat overal als een speer. Hè? Ja. Dat zagen wij al heel lang, hè, dat talent van hem.
0: Ik zie hem nu alweer lopen in de catacombe. De hele tijd achter jou aanlopen.
1: Ja, bij was een ster.
0: Nee, bij de Mega Piraten.
1: Daar zijn we, ja.
0: Toen stond hij in het opwarmprogramma.
1: Ja. Ja, ik denk dat hij nu in andere programma's staat.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, wie gaan we nog meer bellen? We hebben nog.
0: We proberen even Frans Veuring wakker te maken.
1: Zeker.
0: Want Fesi, wij waren de eerste die Fesi draaide hier op radio's in de Bas en Bert ochtendshow.
1: Ja.
0: En Frans, die wordt nu ook opgepikt door de landelijke zenders.
1: Ja, geweldig.
0: En zometeen pakt hij hem of pakt hij hem niet met Frans Veuring. En een van jouw collega's van Vandaag in Zuid, redacteur, die heeft een mooi boek geschreven over Estefana Polman.
1: Ja.
0: Gerben Engelen, die komt vanochtend even bij ons op visite.
1: En?
0: Ja, we hebben Ilona terug.
1: Ilona is terug, onze nieuwslezeres. Nou, Ilona, echt fijn dat je nu elke zaterdag ook weer terug bent bij ons. Ilona, weet je dat al? Of,
2: Nee, dat wist ik nog niet. Dat is nieuw.
1: Is dat nieuw?
0: Ja, maar leuk dat je er bent, Ilona.
1: Ja, we zijn heel blij dat je terug bent, hoor.
2: Ja, ja. Ik heb vanochtend gelijk het alarm aangedaan.
1: Nou, ze kwam binnen. Ik kreeg vanmorgen al een telefoontje om, wat is het, 7:00. Waar ben je? Ik zeg, waar ben je?
0: Ja.
1: Heeft ze weer, ja. Ze waren natuurlijk direct uitgelogd op alle kanalen. Dus alle alarmen gingen hier af.
0: Daar was ik gisteren al bang voor. Toen ik hoorde dat jij onze nieuwslezer zou zijn. Ik denk van nou, volgens mij hoeft ze weinig te doen. Kan ze gewoon met de armen over elkaar gaan zitten. En een beetje vrolijk lopen doen bij ons. Want je kan in geen enkel systeem. Maar is het goed gekomen?
2: Ik kan wel in de systeem. Ja, ik mocht niet naar binnen.
1: Nee.
2: Maar, ja, en toen was de verrassing voor Bas ook een beetje weg. Hè? Want toen belde ik mij en dacht, wat moet Ilona nou voorbij?
1: Ja. Nee, Ilona, niet opnemen had ik er nu van gemaakt. Dus denk, ja. Ja,
0: ik had na 6,5 weken had ik afgelopen maandag hetzelfde. Kwam iemand bij me van, goh, morgen gaan we weer op de radio beginnen. Maar we hebben alles veranderd. Kon ook nergens in.
1: Kon nergens in.
0: Nee.
1: Nou, dus ik weet niet hoe.
0: Komen door de mannen van de techniek. Hè, want,
2: heerlijk.
0: Dat zijn de grootste vrienden van ons. Van de Bas en Bert Ochtendshow.

0: Tino Martin hoorde je voorbij trekken. Jij liet me vallen. Het is 8:50. Je luistert naar de Bas en Bert ochtendshow op deze eerste zaterdag. Nee, het is de tweede zaterdag in augustus. Ja. Dat kan zomaar, hè. We zijn net terug van vakantie. Leuk dat je luistert, trouwens. Je kan meepraten met dit radioprogramma natuurlijk, want de radio-step staat wagenwijd open. 06-4567-1331. Ilona Dijkman, terug van weg geweest. En vanaf nu onze vaste nieuwslezer is op Radio Oost in de Bas en Bert ochtendshow.
1: Die is lang weg geweest. Die zal heel wat nieuws hebben nu, Bert. We kunnen even rustig gaan zitten. Ja, nu, hoor.
2: Ik heb 15 kantjes.
1: 15 kantjes. Nou, Ilona, ga je gang, dames en heren.
2: Nieuws van het afgelopen jaar. Ja, daar gaan we.
0: De highlights.
2: Een felle brand vannacht bij een boerderij aan de Stokkemerbroekweg in Markelo. Brandweerkorps uit Markelo, Diepenheim, Goor en Holte hielpen bij het blussen. Maar de boerderij moet helaas als verloren worden beschouwd. Volgens omwonenden zouden er Poolse arbeiders wonen. En voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. En je had het er straks over Ommen, Bert. Ja. Maar heb je het gezien? Voor de derde keer is het standbeeld van tedenstochtwinnaar Reinie Paping vernield.
0: Ja, hoorde ik gisteren.
2: Dat hoorde je, ja. Heb je het ook gezien?
0: Ik heb het niet gezien, maar vorige week... Ik kan je nog even een foto laten zien. Vorige week heb ik nog een fotootje gemaakt van het standbeeld.
1: Hoe kun je dat nou niet zien? Jij sliep buiten.
0: Om een by night. Nee, vorige week vrijdag, het is afgelopen woensdag bij de Bussing is het gebeurd.
2: Ja, nou, de gemeente die vindt het natuurlijk niet heel erg leuk. Heel erg jammer zelfs en bizar, noemen ze het. Paping die won de Elfstedentocht in 1963. En het beeld staat er sinds 2013, 50 jaar na zijn overwinning. Het werd ook al twee keer eerder vernield. De gemeente laat het beeld opnieuw herstellen en gaat ook camerabeelden bekijken in de hoop de daders te vinden.
0: Ja, het is gewoon een soort van heiligschennis.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Het staat helemaal nergens op.
2: Ja. En in Oldenzaal is het behoorlijk gezellig de afgelopen dagen. In de stad is het jaarlijkse Boeskool is lus in volle gang. Een week vol muziek, optredens en allerlei activiteiten in de binnenstad. Maar ook iets heel moois dit jaar, Bas en Bert, heb je het gezien? Ze hebben een badeentjesrace.
1: Wat zeg je me nou?
2: Ja, ze hebben een badeentjesrace.
0: Hadden wij ooit willen doen, hè?
1: Ja, badeentjesrace, leuk. Ja. Ja. Maar hoe werkt het dan? Dan moet je...
2: Nou ja, ze kunnen. Je kan voor €5 kun je een badeentje kopen. Het leuke ervan is dat het naar een goed doel gaat. Die je dan zelf kan kiezen of een lokale onderneming. En vandaag verwachten ze dat er zo'n 4000 eendjes gaan glijden over de speciale baan die ze gemaakt hebben aan de Marktstraat.
1: Oh, dat is wel heel leuk. Ja.
0: En worden die dan. Nee, dat zal dan wel niet met water gebeuren in deze fase. Van het weer.
2: Normaal zou het met. Dat is een goede vraag.
1: Oh, met de droogte.
0: Ja, door de droogte. Ja, de brandweer kan toch niet gaan spuiten.
1: Nou, ik had van de week. Zet ik 's morgens om 7:00 de kraan aan bij de geiten. Om de waterbak te vullen. Ik kwam er 's avonds om 8:00 pas achter. Oh, dat was ook weer. Dat was ook niet
2: handig. Dat er niks uitkwam of dat hij nog liep?
1: Dat hij nog liep.
0: Hij liep nog wel.
1: Hij liep nog wel. Nou, ik moet zeggen, de waterdruk is echt wel. Het is minder hoor. Het is echt minder.
2: Douche je ook korter dan? Douche jullie korter? Ja, zeg je niet.
1: Ja, misschien wel. Ja. Ja, douche je ook echt met zo'n zandloper? Jij lijkt me wel iemand die een zandloper in de douche hebt. En dat die dan omdraait. Ben jij zo iemand?
2: Nee, ik ben niet zo iemand. Maar dank dat je me zo inschat.
1: Nee, omdat jij van de natuur en zo bent. Ik denk, nou, die doet, let daarop.
2: Ja, maar zal je zonder, dan haal je zand uit de natuur voor in zo'n zandloper en zo. Nee.
1: Oh, zo ver gaat het.
0: Nou, het klopt dat ik deze week iets korter douche.
1: Ja.
0: Ja, weet je waarom?
1: Nee.
0: Ik krijg nieuwe tegels in mijn badkamer. Oh.
1: Zo. Nou. Iemand die sowieso heel kort doucht, denk ik, hè, is onze weerman Gert. Gert, goedemorgen.
3: Ja, ik zet de zandloper wel hoor. Nee.
1: Ben je zo'n lange douche?
3: Ik ben geen lange douche. Nee. Maar dat is niet zozeer omdat ik dan met de waterrekening hou, maar ik heb er geen geduld voor.
1: Nee, en omdat je denk ik heel veel in de regen loopt, hè?
3: En ik loop veel in de regen, dus ik ben al zo schoon, dat klopt, ja.
1: Dus voor de mensen die jou gemist hebben, je bent de enige weerman die altijd regen voorspelt.
3: Ja.
1: En, die hebben wij.
3: En een paar weken lang hebben we elkaar niet gesproken. En vervolgens heb je droge zonnig weer. Ja. Er zit dus wel een verband tussen.
1: Ja, nou kom maar door met het weer. Het zal wel weer minder worden.
3: Nee. Kijk ik nu naar Overijssel, dan ligt het er onbewolkt bij. Nou, wel een frisse nacht trouwens. Want ik kreeg een paar temperaturen door. Bijvoorbeeld Heino 6,6. Kanemie station Twente 5,9 met 2,2 op de grond. Ginnemuiden 10 graden. Holten 9,1. En Haaksbergen 7,4. Mooie slaaptemperaturen. Maar die temperatuur loopt momenteel alweer op. En vandaag een mooie dag, droog. Ja, mooi. Langzamerhand ga je natuurlijk een beetje twijfelen aan die term, droog. Maar vooruit droog weer, zonnig weer. En die temperatuur gaat weer flink oplopen. Ik denk in de kop van de provincie graad of 25. In Salland 26 en Twente 27. Met weinig wind en een zwak briesje ergens uit een zuidoostelijke richting. Misschien wordt die zelfs later veranderlijk. En dan vanavond blijft het nog lang zonnig. Vannacht koelt het weer af met opnieuw temperaturen die, waar je het huis lekker koel mee kunt houden. Zo'n 11 tot 12 graden en weinig wind. En morgen overdag, min of meer hetzelfde. In ieder geval de start, flink wat zon, droog, snel oplopende temperaturen. Ik denk toch op veel plaatsen zo in de provincie tussen de 28 en 30 graden hebben die tropische grens weer te pakken. Het is wel wat zo dat er in de loop van de dag, zo rond het middaguur, wat middelbare bewolking kan ontstaan. Maar ik heb een teleurstelling voor je. Het blijft droog, dus er komt geen regen uit. Het is wel zo als die bewolking wat gaat samenklonteren, ja, dan kan die temperatuur net een graadje lager uitvallen. Maar al met al opnieuw een zomers weekend voor de boeg.
4: Dit is niet goed, Bert, hoor. Volgens mij heeft hij een zonnesteek. Dit is niet goed. Komt er echt geen regen, Gert?
3: Er komt echt regen aan. En hoe ver je ook kijkt. Hè, want, en het is hard nodig. Hè, want als je kijkt naar de afvoer van de Rijn. Die bij Lobbit binnenkomt. De stand van de Rijn moet ik zeggen. Had ik begrepen dat hij heel erg laag stond. Zo laag had hij op 6 augustus nog nooit gestaan. De laagrecord ligt in november 1947. Daar zitten we nog niet. Maar in november zit je in de herfst. Heeft er natuurlijk veel minder water nodig natuurlijk. Maar het zou maar zo kunnen zijn dat we ook nog eens een record op dat gebied gaan bereiken. Zeker als je naar de weersverwachting kijkt voor maandag tot en met donderdag, vrijdag. Dan blijft het eigenlijk, al die dagen blijft het droog. Er zitten wel wat nuances in. Maandag, dinsdag noordenwinden. Dan komt er weer wat frissere lucht binnen tussen aanhalingstekens. Bijvoorbeeld maandag zit je op 4, 25 graden. Misschien 20 nog 26 graden. Dinsdag 3, 24 graden. Maandagochtend zwak front, wat wolkenvelden. Ook ruimte voor de zon. Ik denk dus op de meeste plaatsen droog. Dinsdag zeker droog, want dan komt er een nieuw hoger drukgebied aan. En woensdag, donderdag en vrijdag gaat die wind weer naar het zuidoosten toe. Komt die warmte terug met waarschijnlijk een piek op de donderdag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden.
4: Zo. Lek, ik zie Jolona kijken. Die denkt, oh, ik ga de bikini weer aan doen.
2: Oh, ik ben zo klaar met de hitte.
4: Hoezo? Echt?
2: Ik functioneer maar niet boven de 23 graden, joh.
4: Echt niet?
2: Nee.
4: Maar heb jij ook niet zo'n klein badje achter thuis waar je even in gaat zitten, zodat mensen daar op gepaste tijden jou kunnen zien zitten?
2: Ik ga niemand zien.
0: Gert, ja. Heb jij je eclipsbril al klaar liggen?
4: Oh ja.
0: Komende woensdag.
3: Ik heb nog niet klaar liggen, nee. Nee? Goed dat je dat zegt. 12 augustus volgens mij. Ja. En dat is s'avonds staat hij volgens mij.
4: Uurtje of 10 of zo?
2: Nee, het 8.
3: Acht uur. Hè. Ergens voor zonsondergang nog. En dan hebben we dus aanstaande moeders. Zeg je, dat is waarschijnlijk ook zonnig weer. Dus misschien wel goed om te melden. Dus dan kunnen we hem ook zien. En volgens mij ergens tussen de 80% en 90%. In die totale verduistering, dat is dan boven. Moet je maar naar Spanje toe. Dat is een smalle band. Daar is het echt helemaal verduisterd. En ja, mensen die dachten, dat heb ik zelf nog nooit meegemaakt. Mensen die het wel meegemaakt hebben. Ja, dat schijnt echt heel indrukwekkend te zijn. Dat je zo midden op de dag, nou ja, in dit geval dan 's avonds, dat die zon helemaal verdwijnt. En dan gaat de natuur ook reageren. Ik heb wel eens van iemand gehoord, het wordt voor een groot deel donker. De vogels die worden stil. Sommige planten die gaan sluiten. En ja, dat heeft toch wel een bepaald effect. Ik denk, wat gebeurt hier?
0: Dus ja, want jouw collega Margot Ribberink gaat er naartoe, hè?
3: Ja, die gaat er naartoe. Ja, die zit in Spanje. Daar gaan ook een aantal mensen mee. En dan hopen ze natuurlijk het gebied te vinden waar het onbewolkt is. Want dat is natuurlijk het spannende. En een flink aantal jaren geleden, met het jaartal even kwijt, ergens volgens
0: 1999.
3: Mij. 1999. Kijk, hier. Daar hebben de mensen die het archief helemaal in hun hoofd hebben. 1999. Toen had je ook een 100% verduistering, bijna 100% verduistering in Nederland. Dat was minder op de dag ergens in augustus volgens mij. Maar ja, toen was het bewolkt. En ja, dat is dan wel heel jammer om dat zo mee te maken. Maar aanstaande woensdagavond, ja, dan is het met de kennis van nu helder.
0: Oké, dankjewel. Gert, heb je nog een liedje voor ons?
3: Ja, ik heb de laatste paar weken wat zomerhits opgezocht. In dit geval Paloma Blanca van de Zwarte Beker Selection 1975.
4: Ah, dit is echt niet goed bij die Gert, hoor. Dit gaat helemaal verkeerd bij die bal.
0: Heerlijk, vrolijk liedje. Dankjewel, Gert.
3: Ja, oké.
0: En we spreken elkaar, hè.
3: Gert Voerman. Hoi.

0: Coco en Acapulco, je hoorde de Four Tops voorbij trekken hier op Radio Oost, 13 voor 9.
1: Ja, en ik moet zeggen, Gert was natuurlijk wel heel positief net met het weer. Dat het allemaal zo lekker weer blijft. Maar het brengt ook wel veel negativiteit. Hè, want alle kranten staan er vol van. Hè, op de voorpagina. Help, mijn boot zakt. Zelfs de woonboot, zeg maar. Ook hier bij Wijk bij Duurstede staat een grote foto op de voorpagina bij de Telegraaf. Die staat er bijna helemaal droog.
0: Want de brandweer maakt zich ook grote zorgen over de toenemende natuurbranden. Dat is vanochtend toch wel de belangrijkste gemene deler op de voorpagina, toch?
1: Ja, je zag ook al foto's, ik weet niet waar je gezien hebt op internet, van hele havens die gewoon leeg lagen. Dat de boten gewoon zeg maar op het beton lagen.
0: Ja,
1: het is ongekend.
0: En Tubantia schrijft of heeft aandacht voor het omstreden fatbikeverbod in het centrum van Enschede.
1: Nou.
0: De krant noemt de invoering ervan een prestigestrijd. Ondanks waarschuwing van juristen zette de gemeente het verbod door. Waarschijnlijk volgt begin volgend jaar de eerste rechtszaak over de maatregel.
1: Ja, maar dat wordt helemaal niet gecontroleerd. Ik loop geregeld daar in het centrum. Ze schuren gewoon door de stad heen met die fatbikes. En dan rijdt er een keer een handhaving langs. Er gebeurt echt helemaal niks. Dus het is puur voor de bühne volgens mij dat ze gezegd hebben, je mag het centrum niet meer in. Want er wordt helemaal niet op gecontroleerd. Tenminste, ik zie die dingen alleen maar door de stad heen racen.
0: Ik zat laatst gewoon 's ochtends vroeg een broodje te eten in Rijs. Dan mag je ook niet met de fiets het centrum in.
1: Oh.
0: En dan zie je mensen twijfelen. Die komen dan aan fietsen. Ja. Maar gewoon van de 10, 7 die fietsen gewoon. Ja.
1: Ja, echt hè?
0: Maar goed, dat is op de fiets.
1: Ja, maar die bikes jongens, het is echt. En van de week reed ik ook ergens en dan komt er zo'n. Gewoon de post wordt bezorgd. Ook op die elektrische scooter. Je hoort ze helemaal niet aankomen. Hè? Ik vind het best wel. Doe mij maar gewoon het geluid hoor. Ja, jij bent helemaal van het elektrisch. Maar ik heb gewoon liever gewoon. Boom, boom, boom.
0: Hey, wat ga je doen vandaag? Laat het ons even weten via de Radio Oost. Dat vinden we leuk. 06-4567-1331. Zometeen.
1: Ja.
0: Grunne Jopie.
1: Grunne Jopie met de tuintips, hè.
0: En deze man zit 30 jaar in het vak en dat viert hij dit weekend.

0: Leef nu het kan, Jan Smit, 30 jaar in het vak.
1: Ja, wat een feest, hè, als je dat zag. Ik zag de beelden en wat één groot festival leek het wel. Ja,
0: ik zag gisteren een artikel in de Telegraaf staan, maar er mist toch wel iets. Want Jannes heeft eigenlijk Jan Smit weer in het zadel geholpen samen met Willy Oosterhuis. Ja. Want dankzij de Piratenfeest werd Als de Nacht Verdwijnt een hit in Nederland. En de rest is geschiedenis.
1: Ja, dat klopt. Eens.
0: Ja.
1: Ja, wat ook bijna geschiedenis is geworden, Bert, is omdat we zo lang niet hebben gesproken.
0: Ja.
2: Groene Joop. De tuin in met Groene Joopie.
1: Joop, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Hoe is het met je 6 weken
3: ja,
1: in de boord?
3: Heel goed, jong. Heel goed.
1: Ja?
3: Ja, prima.
1: Heb je het een beetje doorstaan, de warmte?
3: Ja, nou, ja, ik heb het niet zo heel erg hier aan. Ik vind het wel lekker altijd. Een beetje, ja, nou, ook niet in de zon is, hè.
1: Kun je dan wel wat doen met je werk? Want het gras groeit niet, er gebeurt helemaal niks.
3: Dat klopt, maar er zijn al die dingen die gebeuren. Moet snoeien en dingen verplanten of weet ik wat. Ja, is altijd, mensen zijn altijd bezig. Ik heb nog heel veel plantjes binnengekregen. Daar ben ik druk mee aan verkopen. En dat, ja, gaat hartstikke leuk.
1: Veel
3: nee, maar er zijn altijd mensen die bezig zijn. De mensen die wat sproeien en zo. Dus nee, gaat altijd door.
1: Ja, ja, nee, dat is wel waar. Maar nu, met dit weer, stel je wordt weer wakker vanmorgen. Je kijkt naar het gras. Dat is helemaal bruin al geworden,
3: ja,
1: natuurlijk.
3: Ja, drama. Het is, maar het valt nog wel mee, hoor. Ik ben toevallig vanweek nog in, bij Om geweest. Er was veel en veel groener als hier. Ik vind nog wel mee van sommige plekken.
1: Maar dat gras herstelt zich altijd, Joop.
3: Ja, ja, en als ze eenmaal door is, het, een groot probleem is altijd als het gras op een gegeven moment echt doorgaat, dat je allemaal onkruid krijgt, hè? Dat zie je ook heel veel gezonde, dat er heel veel onkruid begint te groeien. Nou, daar moet je dan straks aandacht aan schenken. Als het echt weer begint te groeien, dan moet je het onkruid even een keer doorspuiten of zo. Of eruit halen, weet ik wat, dat is natuurlijk een heel klus, maar ja.
1: Ik zag ook trouwens, Joop kan het ook, ik zag op internet ook voorbij komen, nemen die mensen helemaal een geel gazon en dan spuiten ze het gewoon groen.
3: Ja.
1: Kan dat ook?
3: Heb ik ook al.
1: Wat is dat voor spul?
0: Crash painting.
3: Ja,
1: ja. Het gras, de buren allemaal, ja, de bruin gras hebben.
3: Gezien, maar ik vind echt, nee, dat was ook een ladiekoek. Voor mij spoelt ook zo weer weg. Ik heb er geen ervaring mee. Maar ik heb het daar ook iemand gezien. Het is helemaal groen gespoord nat.
1: Oh.
3: Maar ik vind echt helemaal niks, nee.
1: Maar wat kun je dan wel doen in de tuin, Joop, als je vandaag even naar buiten wil?
3: Ja, opruimen, ja, god, dat valt wel. In tuin valt er wat te doen. Het is nooit dat het niks is. Waar ik het even over heb, Mo.
1: Oh, okay.
3: Dahlia's. Dahlia's ken je wel, hè. Dat zijn dus van die knolletjes die dus in de grond stappen in het voorjaar, in april, mei, zeg maar.
1: Mooi roze ook,
3: en dan waren gigantische grote bloemen, man, dat. Maar dahlia's kun je dus ook heel mooie kleine knolletjes afhalen en aan de buurman geven. Of aan je zoon of aan je dochter geven, of van een andere familielid. Maar nu dus doen, moet je nu dus gaan kijken, maar van dahlia's staan, dan moet je hem een stokje bij steken. Als je een maandje verder bent, dan kun je die hele kleine knolletjes afpeuren, zodat jij hem volgend jaar ook hebt.
1: Aha.
3: Snap je? Dus nu dus bekijken, zijn er ontzettend veel soorten in, allerlei kleuren zijn er, ook hoogte, klein en zijn er wat bij die wat 2 meter hoog worden. Dan kun je dus heel goed knolletjes afpeuren, zeg maar, als je een maandje verder bent. En dan moet je nu dus gaan selecteren welke je hebben wil.
1: Dus je moet nu even, zeg maar, als je dus ergens woont in een wijk, ga je de buurt in, dan ga je weer mensen in de tuin even kijken of ergens een dahlia zijn, dan ga je stokken steken in al die tuinen, Joop.
3: Ja, nou ja, je zoekt weer heel veel natuurlijk. Maar gewoon bij je familieleden. Zo iemand die dus dahlia's heeft, dan gaat er even kijken en of maakt er een foto van dat je weet welke het is. Want als je maat verder bent, dan zijn die dahlia's een stuk minder en dan kun je misschien wat voor kleur dat zal zijn. Dus dan moet je toch weten, dan moet je toch geselecteerd hebben van welke je hebben wil, hè?
1: Dat is wel een goede tip dit weer, hè, Bert?
3: Ja.
1: Even
3: dan
1: bij
3: moet je
1: de buren.
3: Dus nu een stokje erbij of een foto maken dat je weet welke je hebben moet. En dan kun je over een maand, anderhalf maand kun je er een knolletje afpeuren. Dan heb jij hem volgend jaar ook.
1: Gouden tip, Joop. Hoe is dat?
3: Ja, echt gouden tip. We sparen allemaal geld. Ja. En ja, dahlia's zijn trouwens geen dure knollen. Het zijn altijd heel knolletjes die altijd een paar euro kosten.
1: Oh.
3: Maar dat komt om alles wat makkelijk te vermenigvuldigen is altijd goedkoop.
1: Oké. Okay. Hoe zit de politiek, Joop?
3: Ja, ik heb maar liefst 6 weken vakantie gehad. 6 weken recessie. Ik heb wel allerlei dingen gedaan, dingen onderzocht en zo.
1: Oh.
3: Maar ik ben er niet gewend dat je 6 weken vakantie hebt. Dus
1: gewoon doorbetaald ook.
3: Ja, maar goed. Ik ben er al die drugszaak mee. Ik heb niet stil gezien. Ik heb al die dingen gedaan, al die dingen uitgezocht. Ik heb nog bezoekjes gebracht aan deze en gene. Nee, ik heb niet stilgezeten. Nee, dat niet.
1: Maar moet je ook al langskomen bij 50 jaar huwelijk en zo? Doe je dat ook?
3: Nee. Dat
0: is nog geen loco
3: voor de burgemeester. Nee.
1: Ik kan me voorstellen, het is liever groen.
3: Ik ben geen 30. Nee, ik ga heel laag in de rij. Ik ben 20 of zo.
0: Tot volgende week, hè. Doei.
4: Hoi. Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op Toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op Toyota.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
14: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
13: Stel je voor, Een heerlijke spa-ervaring? Gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
15: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
13: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
21: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
22: Ah, nee.
21: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
20: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Radio Oost.

0: uit de jaren 80. De Gibson Brothers en Gesera Mivida. Het is 8 over 9. Leuk dat je luistert naar de Bas en Bert Ochtendshow.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
2: Ja, terug maar weg geweest, hè? 6 weken lang, Bert. Hè?
0: Ja.
2: Het is ongekend, hè? Mensen hebben ons wel gemist, maar we krijgen heel veel berichtjes terug. Leuk dat jullie weer terug zijn. En leuk dat we weer naar jullie kunnen luisteren op de, en kijken op de radio. En ja, ik ben ook wel een beetje benieuwd. Jij ook eigenlijk wel, wat mensen een beetje aan het doen zijn toch vandaag?
0: Ja, wat doe jij op dit moment? Laat het ons even weten. Nou, Henk van Amerongen, fijn dat jullie terug zijn. Goedemorgen, mannen. Onderweg met mijn moeder naar Burgers Zoo.
2: Oh, dat is ook leuk. Radio.
0: Groetjes, Marije.
2: Burgers Zoo.
0: Nou,
2: dierentuinen vind ik ook altijd leuk.
0: Ja, ik ook. Ik reed onlangs nog vanuit België langs de Beekse Bergen.
2: Beekse Bergen, ja.
0: Nou, misschien even rechtsaf, maar we zijn toch doorgereden. Erik is vandaag te vinden op het Luttebergsfeest.
2: Oh,
0: we gaan
2: nog
0: wat mensen vragen ook naar de Boeschool natuurlijk. Want de Boeschool is los. Groot feest in Oldenzaal ook vandaag.
2: Geert, een groot feest is dat. Geert zegt van goedemorgen Bas en Bert, fijn dat jullie weer terug zijn. Ik heb mijn vaste zaterdagochtendduo wel gemist. Nou, is wel aardig. Wat doe je dan vandaag? Ik ga straks even naar de fysio voor een week een massage. Dan een paar nieuwe stekkers halen. Ja, je hebt het zelfs wel nodig hebben. Mijn BMW-speakers weer teruggeven naar mijn ex. Oh, dat is ook. Nou, dan moet je daar weer naartoe. Dat is ook lekker dat je even langs je ex moet op zo'n zaterdag. Gadverdankie. En kijk, even kijken. En verder niks gepland. Nou, ja, dat zou ik ook niet doen na die ex. Dat zou ik verder niks meer plannen natuurlijk. Nee.
0: Nou, wat doe jij vandaag? Laat het me even weten. Hey, ja. Bas, vanaf 7:30 zagen we elkaar weer. Sinds 6:30.
2: Bijzonder emotioneel en vanaf moment. Ik zag een traantje bij je.
0: Ja. Vanaf 7:30 vanochtend heb je het maar over één iemand.
2: Ja. En dat is eigenlijk wel, ja, die ik echt gemist heb. En dan zit ik van de week weer in te tunen bij jou. En denk, waar is ze nou? Marjolein.
0: Ja, nee, ja, Cor en Marjolein. Maar goed, ik zal het even uitleggen. Ja. Het programma wat ik nu doe op door de week bij radio's heet nog Zomer in Overijssel. Dus ik heb alle ingrediënten nog niet meegenomen.
2: Aha.
0: Want mijn nieuwe radioprogramma gaat heten Bed bij Oosten. Elke dag van 9 tot 1.
2: BBO?
0: Ja, BBO.
2: Bert bij Oost. Is dat nieuw weer?
0: Ja, weer nieuw. Ja, ik ben niet zo van de programmanamen. Het is gewoon Radio Oost.
2: Bert bij Oost.
0: Ja, Bert bij Oost gaat dat heten, ja.
2: Hé, hey, Bertje, hoe is het bij Oost?
0: Ja, dat. Nou, daar is het van afgeleid. Ja,
2: perfect.
0: En ook Wolter Kroes heeft ooit wat voor me ingezongen. Dat heet ook Bert bij Oost. Dus vandaar die programmanaam. Maar Marjolein.
2: Die mis ik toch al. Ik denk, waar is ze toch?
0: Marjolein.
3: Hallo. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Marjolein. Mis jij Bas ook zo?
3: Ja, tuurlijk. Ja, we zien regelmatig wel Bas voorbij komen op de televisie. En hij is lekker bruin geworden en hij ziet er goed uit.
2: Ziet er goed uit.
0: Vrouwen kijk Marjolein. Daar meteen naar. Ja. Lekker bruin geworden.
2: Maar jij dan, Marjolein? Want waar zit je toch?
3: Wij zitten gewoon op Nijverdal.
2: Oh.
3: Bas. En ik krijg van veel mensen, krijg ik gisteren nog... He, we horen de Rotterdamse stem van Marjolein niet meer.
2: Nee, ik ben het er helemaal mee eens hoor.
0: Ja, ik ben het ook met je eens. Maar Marjolein, ik doe nog een weekje zomer in Overijssel en dan bij Bed bij Oost. Dan ga ik jullie sowieso door de week nog bellen. Maar wellicht dat we jullie straks na 11 nog even kunnen bellen voor de verjaardagskalender.
3: Ja,
0: is dat goed?
3: Tuurlijk Bas. Tuurlijk Bas en Bed. Maar ik heb Stef Eckel gezien.
0: Ja.
3: Die is morgen jarig.
2: Oh, even kijken. Of die
0: tot zometeen dan, hè?
2: Hoe is het met Cor eigenlijk? Dat was wel lullig als we die vragen naar Cor, hè?
0: Oh, dus, op de radio ga je wel naar Cor vragen.
2: Ja, even, dat is wel lullig. Hè. Cor, hoe is het?
4: Goed hoor, prima.
2: Oh, gelukkig. Ik hoor zijn stem. Ja, nee, dat is het.

0: If You Let Me Stay, de eerste muzikale kennismaking met Terrence Swann Darby in de jaren 80. Zometeen gaan we even contact zoeken natuurlijk met Rianne Harperink, dierenarts.
1: Dierenarts, ja. Ja, want ook die heeft natuurlijk wel, ja, vakantie gehad natuurlijk, maar het gaat wel gewoon door, hè.
0: Heb je nog een vraag voor onze dierenarts? Stel hem even via de radio, staat 0645671331. Dus 0645671331. En we gaan natuurlijk ook nog even een vraag stellen over de internationale kattendag.
1: Kattendag, ja.
0: Dat is het vandaag.
1: Ja.
0: Ga je de katten nog extra verwennen dan,
1: nou,
0: Bas?
1: Nou, je het zegt, moet ik straks wel even langs de winkel, ga ik wel even wat lekkers voor ze halen.
2: Ja. De vraag. Van vandaag.
0: Je hebt geen zin in dat feestje, wil eerder weg van je werk of heb iets totaal vergeten. Of komt iedereen wel eens. En dan heb je ineens een heel goed verhaal nodig. Wat is jouw beste smoes die jij ooit hebt gebruikt?
1: Zo.
0: Ik voel me ineens niet zo lekker. Zo van, ik zie het even niet meer zitten, baas, kan ik weg.
1: Mijn kat zit vast in de boom.
0: Dat vind ik wel een heel goed
1: excuus. Dat is een goeie, hè?
0: Ja. De oppas kan niet.
1: Oh, de oppas komt niet.
0: Ja.
1: Ik heb lekkage in de keuken.
0: Ah.
1: Dat is ook een goeie.
0: Ja. Ik moet nog even ergens langs. Kom je daarmee weg? Zo van, hey Jan Willem. Ik moet nog even ergens heen.
1: Dat is ook zo vaag. Ja. Nee, daar kom je niet meer weg met. Nee.
0: De klassieker heb ik ook wel natuurlijk. Ik had je bericht helemaal niet gezien, joh.
1: Oh ja, dat kan ook nog. Ja. Dat kan ook nog, ja.
0: Maar heb jij er eentje voor ons? Een goede smoes. Dus... wat was jouw beste smoes om ergens onderuit te komen?
1: Ja, laat het even weten.
0: Ja.
1: En laat nog even weten wat je vandaag gaat doen. Hè? Want dat is ook, vinden we ook leuk. Natuurlijk, zoals bijvoorbeeld, we krijgen heel veel binnen. Dus Rietje zegt ook van, ik ga lekker even ontbijten met mijn kleindochter. Nou, dat is het ook wel lekker weer voor op zo'n zaterdag. Heerlijk toch? Ik ga vandaag eens even lekker wat dingen kopen voor het voetbal. Even voor het weekend, zegt Gerben Hilbrink. Want het begint natuurlijk ook weer het seizoen. Vandaag met onze zoon een rugnummer van het shirt en Weghorst erop laten zetten. Weghorst, ja. Heeft nog niet gescoord, hè, bij Twente.
0: Ja, toch. Vorige week wel. Fenix Faros.
1: Oh ja, Fenix Faros heeft hij eentje gescoord, ja. Dus even bieten koken en straks naar de braderie in Scheerwolde. Is ook heel erg leuk, denk ik, om te doen.
0: Ja, de braderie in Scheerwolde.
1: Ja, er zijn veel braderieën en dat soort dingen. Heb je in Ommen, heb je dat niet gezien? Want hebben ze ook altijd van die mooie markten.
0: Ja, de Bissing hebben ze daar op woensdag. Nee, ik ben vorige week vrijdag ben ik in Ommen geweest. Zaterdag en zondag.
1: Oh ja.
0: En ik heb wel iets gedaan wat eigenlijk niet mag.
1: En dat is?
0: Ja, ik heb gebarbecued op een plek waar het eigenlijk niet mocht.
1: Ja, veel parken zijn nu sowieso.
0: Zo'n Albert Heijn barbecue.
1: Oh, zo'n weggooien.
0: Dat werkt goed.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zo'n weggooien dingen.
0: Ja, ik ben helemaal verslaafd eraan.
1: Ja. Nee, barbecue is leuk, hè?
0: Ja.
1: En het lekkerste barbecue is de speklap.
0: Ja, als het klaar is. Dat is het allerleukste voor de barbecue. Maar ja, op de camping stond ik ook weer af te wassen. Ik zeg, wat is hier nu? Ja, wat is hier nu sexy aan?
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar zie je veel mannen afwassen of toch ook...
0: veel mannen ook.
1: Ja.
0: Ja,
1: wel hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Maar het zijn vaak wel leuke gesprekken die daar zo'n wasbaan...
0: Ja, maar heel veel mannen die lopen dat doelloos zichzelf een beetje te vervelen ook. Die zitten met gedachten ergens, heel ergens anders, veel mannen.
1: Ja, dan is zo'n afwas wel lekker, want dan ben je toch even weg bij de vrouw. Je zit toch 24 uur bij elkaar, hè?
0: Ja.
1: Dan gaan we even afwassen.
0: Ligt aan bij wie je bent natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is waar. Dat is wel zo.

0: half tien zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Maar eerst...
1: Dit is dat dierenrubriekje waar iedereen over praat. Bij de koffieautomaat.
0: Ja, op Internationale Kattendag moeten we natuurlijk wel even contact zoeken met Rianne. Goedemorgen, Rianne.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Heb jij eigenlijk katten, Rianne?
2: Ja, ik heb er drie. Ja.
3: Oh, hoe heten ze?
2: Olly, Kiki en Brammetje.
3: Olly, Kiki en Brammetje.
0: Kiki vind ik een mooie naam. En Brammetje ook.
2: Ja, die heeft mijn dochter bedacht. En Brammetje heette al zo.
3: Hoe roep je Brammetje dan als je binnen moet komen?
2: Ja, Brammetje.
3: Ja, dat is echt wel. Dat is echt zo. Mensen gaan een stem. Doe ik ook altijd hoor. Tommy, kom maar.
2: Ja, dat doe ik dus ook.
3: Ja, dat is heel erg.
0: Jij bent dierenarts, dus jij weet het. Maar ik heb in een... ik lag op het strand en las ik iets over katten en honden. Katten schijnen intelligenter te zijn dan honden. Klopt dat?
2: Nou, dat weet ik niet helemaal zo. Ik denk dat er wel verschil in zit. Nou ja, in die zin... je hebt echt sommige honden die echt ook super slim zijn. Die zelf deuren open kunnen maken. En dus echt van alles kunnen bedenken. En ik zie ook wel een beetje het verschil, denk ik... qua IQ tussen onze katten.
3: Oh.
2: Althans, de een is echt veel slimmer dan de ander. We hebben onze Brammetje bijvoorbeeld...

0: heeft drie poten, maar die kan nog heel goed klimmen. En die klimt dan bij ons boven.
1: Wat een apart
0: op de, via de boom op het afdak, vlakbij mijn dochters kamer. En dan gaat hij voor het raam zitten, miauwen, en dan wil hij naar binnen.
2: Ah.
0: Kijk, dus dat, en dat heeft onze Kiki bijvoorbeeld nog nooit gedaan. Die snapt dat denk ik niet.
1: Ik heb ook één kat die vangt helemaal geen muizen. Die pakt die muis af van die andere die hem heeft gebracht. En dan komt hij miauw naar me toe van, ik heb een muis.
0: Terwijl oh ja, dat is ook wel slim. Ja, die laat gewoon andere voor zich werken.
2: Ja, een andere het werk laten doen.
1: Precies.
2: Hé, hey, Rianne, volgens mij krijg jij op dit moment ontzettend veel honden in je praktijk die gestoken worden door insecten.
0: Ja, klopt. Ja. En veel, ik krijg er en we bellen ook, in ieder geval de eigenaren bellen, dat de hond gestoken is op het moment dat vaak is het wel in het snoetje of in de voedseltjes en dat doet echt wel pijn. En soms krijgen ze ook een allergische reactie. Dan merk je dat de kop bijvoorbeeld gaat zwellen en ook dat de tong dik wordt. En dat is wel gevaarlijk, want dan kunnen ze echt benauwd worden.
2: Ah, en wanneer een hond of kat wordt gestoken in de tong, wat moet je dan doen als eigenaar?
0: Nou, dan zou ik wel echt gauw bellen, want dan gaat die tong waarschijnlijk sowieso wel opzwellen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat hij in zijn, op zijn snoet gestoken wordt of in een poot. En ook dan kun je allergische reactie krijgen en zwelling van de kop en de tong. Als je op een andere plek is gestoken aan de tong, dan kun je eerst kijken of die... of dat gebeurt. Dat gebeurt wel snel hoor. Dat is wel binnen 10 minuten het geval als ze een allergische reactie krijgen.
2: Ah, oké.
1: En nog over die vliegen gesproken, want met paarden ook. Hè. Wat vind jij nou het beste middel om te helpen tegen al die vliegen bij die paarden? Je hebt wel van die vliegenspray en zo, maar ja, dat is maar heel even toch?
0: Ja, dat werkt maar heel even. En ik pak ze zelf helemaal in.
1: Oeh, echt in zo'n netje helemaal?
0: Ja, pyjama aan en echt zo'n kap op. Ook voor de ogen, maar... Wij wonen op een boerderij en daar hebben ook veel koeien, dus ook veel vliegen. Ik heb ook wel zo'n vliegenvanger staan, buiten zo'n goot met zo'n zwarte bal. Dat helpt ook wel wat, maar ik vind dat inpakken toch het beste werkt.
1: Maar het is heel raar, hè? Want als je paarden ziet lopen, die hebben vol vliegen, maar dan zie ik bijvoorbeeld de schapen en de geiten lopen, die hebben echt bijna niks.
0: Nee, ik denk dat het met temperatuur en geur te maken heeft. En bij schapen heb je natuurlijk ook wel... wat dikkere vacht, ook wel wat bol. Het is wel anders qua structuur. Ik denk dat we minder voelen. Maar als schapen hebben natuurlijk wel eens maden.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus die, dat is wat minder natuurlijk. Dus maar dat komt vooral omdat ze dan mest achter blijft zitten. Rond de aarde, zeg maar.
2: Rianne, je hebt afgelopen week nog een opvallende ingreep gedaan, hè?
0: Ja, ik heb wel meerdere dingen gedaan, moet ik zeggen. Maar we hebben onder andere een grasaar uit een... dat is een soort graspriet met daaraan soort weerhaakjes. Zit een soort een aar, dus echt van die zaadjes met weerhaakjes. En die kunnen zich echt naar binnen graven bij een hond. En dan zie je dat hij in één keer een bult krijgt. En dan gaat ontsteken en dan maak je die bult open en dan komt daar echt een zo'n aar uit. Soms zit dat echt nog zoek hoor. En soms kan het ook zijn dat het bijvoorbeeld onderin het teen, dat hij daar binnenkomt en dan uiteindelijk naar boven klimt en bij het bovenbeen bijvoorbeeld weer uitkomt.
2: Ah, oké. Okay. En wat heb je nog meer gedaan dan? Wat heb je nog meer gedaan dan?
0: Nou, we hebben nog blaarstenen verwijderd bij een kat, bij een poes. Dus dat, bij een poes komt het niet zo vaak voor. Vorige week mijn collega nog een keizersnede gedaan bij een poes, dus ja.
2: Oh,
0: en
2: de
0: reguliere operaties ook. Ja, zeker. Ja, gaat gewoon helemaal door. Ja.
2: De plaatselijke huisarts van die sprak ik vaak op zaterdagochtend tijdens het koffiegesprek bij de plaatselijke fietsmaker. Die zei altijd in de zomermaanden zijn de mensen het minst ziek. Geldt dat ook voor dieren?
0: Nou, ik zie wel heel veel honden met diarree op het moment.
2: Ja.
0: Volgens mij zijn nu ook veel mensen met buikgriep. Het is vast niet hetzelfde virus, maar ik denk dat dat wel mogelijk met warmte en stress te maken heeft. Het is wel misschien ietsje rustiger, maar ik denk dat dat komt omdat veel mensen op vakantie zijn.
2: Ah, oké. Okay. Ja, nee,
1: jij komt dus de plaatselijke huisarts tegen bij de plaatselijke fietsenmaker?
2: Ja, altijd ja. Ja, voordat ik dit radioprogramma deed, dan kwamen best wel mensen. Dan kreeg je dat soort antwoorden altijd. Oh, en dat soort verhalen. In de zomermaanden zijn mensen gewoon in de regel minder ziek.
1: Ja.
2: Ja, omdat ze dan niet naar het werk hoeven. Je hebt heel veel van die mensen die op maandagochtend wel eens vaker ziek zijn dan normaal.
1: Dat is waar. Heb jij nog ergens last van Ilona? Nee, denk ik, vraag het even aan Rianne, misschien nog ergens hulp bij nodig hebt.
3: Nou ja, je had het over de paard. Als je paard een allergische reactie heeft op zo'n insectenbeet, gaan ze schuren en gaat het kapot. Wat kun je dan het beste doen?
0: Ja, dan kun je dat het beste behandelen door echt bijvoorbeeld crème te smeren. Maar het ligt een beetje aan of daar bijvoorbeeld een bacteriële infectie mee speelt. Want als je echt een allergische reactie die zeg maar voortduurt, dat is zomereczeem. Dat is een reactie op hele kleine mugjes. En dat is iets wat niet overgaat, zeg maar. Daar kun je niet iets tegen geven. Hadden we maar iets wat er goed tegen werkte. Maar dat is het beste is om dat te voorkomen. Dus dat je zo'n beestje dan helemaal inpakt met een goede deken, zodat hij niet gestoken wordt.
2: Oké. Okay. Nou, dankjewel. En dat mensen volgende week
1: een vraag... Begin in één keer te jeuken nu overal. En weer een.
2: Als je volgende week een vraag hebt aan onze dierenarts Rianne Harprink, laat het ons even weten. Dan gaan we hem aan haar stellen. Dankjewel, hè.
0: Graag gedaan. Succes.
2: Hoe staat het met je zoontje? Is hij alweer aan het voetballen of hoeft hij nog niet te voetballen?
0: Ja, hij begint er. Ja, dat gaat het. Ja, en hij heeft wel goed geoefend thuis. Dus,
2: Oké, we houden hem nou net in de gaten.
1: Ja,
0: helemaal goed.
2: Dankjewel. Dag Rianne.
0: Graag gedaan. Doeg.
2: 7:30, de Bas en Bert Ochtendshow. Leuk dat je luistert. Zometeen gaan we even bellen met Chris Woerts.
1: Chris Woerts, ja, zeker. Ja. Die heeft overal een mening over.
2: Ja, vriend van de show. Zometeen. 7:30. Het regionale nieuws. Ilona.
3: Op sportpark Rieler Enk aan de Nico Bolkesteinlaan in Deventer is vannacht een auto uitgebrand. De politie komt graag in contact met mensen die vannacht iets verdachts hebben gezien op of rond het sportpark. En nieuwe PostNL-regels leiden in Ommen tot een stroom aan klachten. Klanten klagen over te late of helemaal niet bezorgde pakketten. En ook pakketbezorgers zelf trekken aan de bel vanwege onhaalbare routes, hoge werkdruk en structureel overwerk. En Tubantia meldt dat Hogeschool Saxion in Enschede stopt met hun TikTok-account.
2: Ja,
3: ze vinden de privacy- en veiligheidsrisico's te groot. Andere instellingen twijfelen nog. Universiteit Twente blijft voorlopig nog wel op het platform. Meer nieuws vind je natuurlijk op oost.nl of in de Oost-app.
2: Ben je van een TikTok?
1: Ik heb wel TikTok, maar ik moet eerlijk zeggen, nou je het zegt, denk ik van, ik moet daar ook een keer wat op zeggen. Ik doe het eigenlijk meest via Instagram, maar Jij ook wel, ja, toch?
2: Ah, af en toe een keer op TikTok, maar ik ben niet echt een TikTok.
1: Jij dan, Ilona?
3: Nee, mijn kinderen mogen ook niet op TikTok.
2: Nee?
1: Hoezo niet?
3: Ja, niet. Ik vind het ook inderdaad. Ik heb ooit eens in coronatijd zo'n TikTok-account gehad, toen ik me kapot verveelde.
2: Ja.
3: Die probeerde ik te verwijderen, maar dat lukt zelfs niet.
1: Maar je bent toch ook van het social media? Jij zit ook veel op Instagram.
3: Maar Facebook heb ik echt een bloedhekel aan.
1: Ja.
3: Dat vind ik dus, dat past gewoon niet bij mij, dat platform.
1: Maar waarom mogen, jij mag wel op Instagram en je kinderen mogen niet op TikTok. Wat is dat voor iets?
3: Ja, het zijn wel echt twee verschillende dingen.
1: Want?
3: Nou vind ik Meta ook niet zo geweldig. Maar
2: Snapchatten dan, mogen ze dat wel?
3: Ja, mijn oudste die heeft dat wel. Maar die heeft wel een beperking erop zit. Tot een maximaal een uur per dag.
2: Een uur per dag.
3: Heb je dat wel eens gezien van die pubers die snappen?
1: Ja, maar
3: best een
1: strenge ouder.
2: Ja, joh.
3: Die zit dan op de bank en dan... Ja. Krijg ze een smiley en lachen ze een beetje en dan klik. En dan denk ik, wat is nou aan het doen?
1: Jij lijkt mij heel streng.
3: Ik ben echt een heel nare moeder. Klopt, Bas.
1: Dat denk ik echt. Ik denk dat zij heel streng is.
2: Ze is wel streng, maar ze meten niet.
1: Nee, maar hoe ze hier

0: De zomer straalt door je radio met de nieuwe single van de 3J's. Je zit in mijn hoofd.
1: Ja.
0: Je hebt ze gisteren nog even gesproken, hè?
1: Ja, ik was nog even bij Radio 5, bij Daniel Dekker, hè. Lunch, even meelunchen daar. En dan was de 3J's ook. Ja, dat klopt, ja. Ja, nee, wat jij zei, ze gaan een beetje een andere kant op, hè?
0: Ja, iets meer.
1: Iets meer
0: het theater uit richting de feesttent, ja, heb ik indruk.
1: Maar wel goede muziek, hè, altijd.
0: Ja, ik vind ze zo goed. Jan Dulles is misschien wel een van de beste zangers van Nederland.
1: Ook eens, ja. Als je praat over een van de beste, ja, toch wel mensen met een mening in Nederland, dan hebben we toch, hè? Die man heeft overal verstand van.
0: En een goede marketeer ook.
1: Hij is een goede marketeer. Chris Woerts, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, mannen.
1: Chris, hoe is het?
2: Lekker. Ik zit lekker naar buiten te kijken. Boekjes te kijken aan de waterweg. Het wordt een hele warme dag, dus ja, ik ben er klaar voor.
1: Lekker, hè?
0: Chris, ik heb een vraag aan jou, want jij gaat ook over voetbalrechten. Kun jij mij uitleggen, wij van Radio en TVO's waren echt dicht bij de beelden van Twente tegen Ferencvaros. Waarom het dan op het laatste moment toch spaak loopt en dat een andere partij ermee vandoor gaat?
2: Ja, je hebt pas de rechten als je handtekening hebt.
0: Ja.
2: En ik heb begrepen dat de ESPN meer geld heeft geboden uiteindelijk om het om toch de wedstrijd uit te zenden. Het gaat bij rechten altijd om geld, om cashgeld. En ik denk dat zij zo'n 25 miljoen cash hebben betaald plus de productie. Ja, zo. En dan ben je kwijt.
0: Ja, ja.
1: Wij Joost dat graag willen hebben.
0: Wij zijn wel dichtbij geweest. Ja, we hebben in het verleden wel vaak Europese wedstrijden uitgezonden.
1: Ja.
0: En nu is het wel soms de mogelijkheid, omdat andere tv-stations en.
1: Maar het was nu bij ESPN, toch?
0: Ja, bij ESPN.
2: ESPN heeft terecht gekocht. Ja.
1: Achteraf was het niet zo heel erg, toch? Die wedstrijd tegen Ferencvaros was.
0: Nee, maar als je dan een keer een live wedstrijd die ergens om gaat, dat je die kan uitzenden als regionale omroep, dan was dit de mogelijkheid geweest.
1: Twente scoort altijd toch wel, Chris, hè? Qua kijkers, hè?
2: Twente is na Feyenoord, Ajax, PSV de vierde club van Nederland. En als je kijkt naar achterban en naar bereik, dan zou je ze kunnen zeggen, maar dan worden ze in Brabant heel erg boos, dat eigenlijk Twente de derde club van Nederland is.
1: Ja,
0: dat geloof ik wel.
1: Hoe kijk jij naar Twente, Chris, nu? Met deze constructie, met Van der Brom en...
2: Nou, wie is de baas bij Twente? Hè? Van der Brom is in ieder geval de baas niet. Ik denk dat Ten Hag de informele trainer is van FC Twente. Die bemoeit zich overal mee. Die geeft al zelfs interview op het veld voorafgaand aan wedstrijden.
1: Ja.
2: En volgens mij moet hij zorgen dat er een selectie staat die goed is. En moet zich nergens mee bemoeien. Maar volgens mij vindt hij het nog veel te leuk om op het veld te staan. En ja, als ik directeur van Twente was, zou ik zeggen, joh Erik, ga je lekker in je hok zitten, haal de spelers en bemoei je nergens mee.
1: Ja, is wel lastig, denk ik, voor een trainer, toch, of niet?
2: Heel lastig voor een trainer. Het is eigenlijk Van der Brom, is het loopjongetje van Ten Hag. Zo komt het over bij het grote publiek, hè?
1: Ja.
2: En het valt mij een beetje tegen dat Van der Brom, dat toch een karakterjongen is, die heeft gezegd tegen Ten Hag, pleur jij lekker op.
1: Ja.
0: Ja. Ja, volgens mij werkt het ook beklemmend voor ook de selectie. Wanneer de technisch directeur continu aanwezig is bij wedstrijdbesprekingen, heb ik hem laten vertellen. Hij is echt overal mee bezig.
1: Ja.
0: Ik heb al een verhaal gehoord dat Ten Hag een keer gezegd heeft tegen Van der Brom. Goh, ik heb al wat oefeningen uit mijn Manchester United tijd. En een dag later werden die trainingen gedaan door John van der Brom. Ja.
2: Ja, tot de gek voor woorden, weet je. Kijk, Erik is een hele dominante man. Die denkt dat hij de wijsheid in pacht heeft. Dat denken de meeste trainers overigens. Maar je moet je niet als een sulletje laten behandelen door je technisch directeur. Dus Van der Brom moet gewoon zeggen, joh, ga jij lekker pleur, lekker die kleedkamer uit. Je hebt helemaal niks te vertellen. Want de spelers weten niet meer wie de baas is. En als je niet weet wie de baas is, dan komt het tot muiterij.
0: Ja, maar Ten Hag is natuurlijk wel een vakman. Alleen ja, op mij komt het ook wel heel erg, tenminste ik kijk van de buitenkant, beklemmend over.
1: Maar komt het dan nu, is bijvoorbeeld zoals nu met Lammers, waar die uitgesproken heeft dat derde spits is. Is het dan Van der Brom die dat vindt? Of is het dan de club die zegt van we willen eigenlijk wel af van Lammers? Hoe zal dat gaan dan?
2: Hij vindt Lammers helemaal niks. Dat blijkt wel, want het is eigenlijk een hele goede spits. Hè? Het is best, hij is balvaardig, hij is technisch. En hij kan wat meer scoren, maar het is gewoon een hele goede voetballer. En hij wordt nu gedegradeerd tot een derde rangs speler die nooit invalt.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat kan eigenlijk niet. En dat doet ook natuurlijk heel veel met de waarde van die speler.
1: Ja.
2: Die is nu nul waard, weet je. Dat is lekker slim van Twente. Nee, ik kijk met stijgende verbazing naar hoe de hazen lopen binnen de club. Want dat geeft een slecht gevoel over het verloop van de rest van de competitie. Kijk, de afgelopen 6-0 is geen graadmeter. Dat was tegen bal op dag 3 niveau. Maar het gaat nu echt beginnen. Dus ik ben heel benieuwd hoe zich dat de komende maanden gaat ontwikkelen. Mijn voorspelling is dat Van de Bron op deze manier de kerst niet gaat halen.
0: Ja, we hebben het altijd over respect. En ik denk van ja, ik kan me voorstellen dat mensen er bijvoorbeeld niet in Sam Lammers zien zitten. Maar dan ga je toch met respect met elkaar om. En dit is gewoon, dit vind ik, tenminste, kijkend vanaf de buitenkant, respectloos.
2: Ik speel het zijn beste. Ja. Niemand is mee op.
0: Ja.
2: En Twente heeft zo'n grote mond altijd over rechtvaardigheid en eerlijkheid en eerlijk zaken doen. Dan moet je dat ook op het veld uitstralen. En niet zo'n jongen laten zwemmen. Dan ga je zitten, jongens. Ontbind contract. Laat hem gaan. En dan kan hij ergens anders plezier maken. Maar dit staat helemaal nergens op.
0: Ja, want hij is best een van de best betaalde spelers. Hij heeft nog een contract tot het einde van het jaar. En nu die derde spits is, Chris, dan is hij toch ook gewoon veel minder waard?
2: Hij is niks meer waard.
1: Ja.
2: No.
1: Ja, dat weet de clubs natuurlijk ook nu. Die gaan hem proberen te halen, toch?
2: Ja, clubs gaan natuurlijk proberen te onderhandelen met Twente. Want dat blijft wel een gedeelte speler, denk ik. En hij zou met licht een keer zien dat hij wel gaat scoren. Mm-hmm. Dan kun je wel voor je kop slaan. Ja. Maar ik vind dat Erik ten Hag heeft Van de Bron zijn contract verlengd beter door druk van buitenaf en de prestaties in de laatste maanden van de competitie. Maar eigenlijk vindt hij helemaal niks. Maar zeg het dan van me.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat jij misschien wel gelijk gaat krijgen, maar ik hoop het niet voor John.
2: Ik heb zelden ongelijk, Bert.
1: Chris Woerts heeft altijd gelijk, Bert.
0: Nou, ja.
1: Nou, behalve met dat knaken.nl. Nou,
0: laten we het daar niet over hebben. Dat heeft ontzettend...
1: Chris Woerts zegt tegen Bert Verlossen, Bert, je moet bij knaken.nl moet bitcoins kopen. Nou, Bert is gaan kopen, knaken.nl failliet. Nou, Chris.
2: En Chris ook.
1: En Chris ook. Ja. Nee, dat is ongekeerd.
0: We lachen erom, maar eigenlijk moeten we erom huilen, Chris.
2: Heel hard huilen, ja. Heel triest. Zeker dat er zoveel mensen benadeeld zijn.
0: Ja.
2: Je begint met goed vertrouwen en ze hadden ook een vergunning van de DNB, de Nederlandse bank. Maar ja, je weet nooit helemaal wat er mis is gegaan, maar het voelt me wel zwaar voor doel gezet.
0: Ja, nee, daar kan ik me iets bij voorstellen.
1: Merk jij dat nog wel, Chris, als er iets afgaat bij jou?
2: Ja, ik zeker, Bas, zeker. Ja, bij jou niet, want jij doet ongeveer 5 snabbels per dag.
1: Nou, we moeten door.
0: Chris, het lijkt me leuk dat je deze week of wanneer je een keer in de buurt bent, even langskomt.
2: Ja, ik ben binnenkort, ik ga eerst even op vakantie. Ik doe nog een paar weken oranje zomer bij Talpa. En dan ga ik op vakantie en dan heb ik nog een aantal spreekbeurten bij jullie in de buurt.
1: Ja, Chris zit veel hier, hoor.
2: Ik doe heel veel spreekbeurten. Het is echt een Basse vaarwater.
1: Ja, die zit veel hier, ja. Dat klopt.
2: Ja, heel veel. Dus het is heel goed. Dan kom ik zeker een keer langs.
0: Nou, het is goed. Dankjewel.
2: Komen ook de handbaldames weer langs, of niet?
1: Ja, die handbaldames komen ook langs. Ja.
0: Daarover gesproken. Estefana Polman gaan we zo meteen bellen. En Gerben Engelen is onze gast. Zo
1: die is onze gast.
0: 10 en 12. Ja. Dus,
2: Gerben, wereldgozer.
0: Ja, zeker is hij dat.
1: Wereldgozer, zegt Chris. Ja.
0: Zo meteen na 10 de dag, Chris. Fijne vakantie.
2: Oké, goeie.
1: Hoi.
3: Can't you see?

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
11: Het is machtig mooi, man.
10: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
11: Je komt de leukste luidjes tegen.
12: Een praatje maakt je dag.
13: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
14: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
15: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
16: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was een van de drie doden een kind en ook raakten drie mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
20: 3, 2, 1! Final Sale Week in Design Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Design Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
21: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
23: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
22: En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
25: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Het is 9:10. Je luistert naar de Bas en Bert ochtendshow hier op Radio Oost en de Dire Straits en de Sultans of Swing.
1: De Bas en Bert ochtendshow.
0: Ik moest even denken aan Klaas Samplonius, helaas niet meer onder ons. Ja. In Radio Tour de France. Maar jij bent er niet geweest in het Mediapark met André van Duin en Ferry de Groot.
2: Nee.
0: Je bent fan van André van Duin.
2: Nee, oh, dat was echt, ik zag de beelden, hè? Geweldig, hè? Toch?
0: Zeker.
2: Ja, dat is mooi, dat is mooi. André van Duin, ja, ik, toch wel een held, hè? Toch?
0: Ja, ja, zeker. Ferry de Groot ook.
2: Ja, dat zeker weten.
0: Deze week was Willem Ruijs 40 jaar geleden dat hij overleed. Ook zo'n grootheid natuurlijk. En Ferry de Groot werkte natuurlijk ook vaak samen met Willem Ruijs en André van Dijk. We hebben een gast.
2: We hebben zeker een gast, ja. En we hebben een gast, echt, nou. Ja. Hè, Gerben? Ja, het is echt wel een gast die hier zit, hoor.
0: Hè? Gerben Engelen, je bent de schrijver van de biografie van Estefana Polman. Want dat is natuurlijk de bekendste handbalster van Nederland. En je hebt alles op papier gezet. Haar levensverhaal, alles erop en eraan. Gerben, even de eerste vraag. Wat ontdekte jij over Estefana waarvan je dacht, dit weten veel mensen helemaal niet van haar?
2: Ja.
3: Nou, ik denk vooral de mensen die Estefana kennen van televisie en van het handbalveld, die zien haar toch als een vrolijke meid die eigenlijk alles van haar af laat glijden. Maar dat is stiekem helemaal niet zo, hoor.
2: Niet?
3: Als je er wat beter kent, dan zie je dat ze wel degelijk over dingen nadenkt en wat dieper gaat dan ze op het eerste ogenblik en op het eerste ogen wil doen vermoeden.
2: Dat had ik niet gedacht. Jij wel?
0: Een topsporter, ja, dat moet er wel een beetje in zitten, wat jij zegt. Ja, anders kun je geen topsporter zijn, namelijk.
3: Exact, je hebt dat nodig. En ze is stiekem ook wel streng, hoor.
0: Ja?
2: Oh, ja. Ook naar Rafael wel.
3: Ook naar Rafael, ja.
0: Maar ze is hier in Overijssel begonnen, toch?
3: Ze komt uiteraard uit Arnhem, dus daar is ze begonnen met handballen. Maar hier in Overijssel inderdaad is ze begonnen met de regiotraining. Dus als je naarmate je wat beter wordt, ga je naar een regioselectie. Ja, en die was hier in de buurt van Raalte.
0: Ja, Raalte, het bolwerk samen met Dalsen natuurlijk.
2: Ja, in Overijssel.
0: En vroeger hadden we nog Deurningen en ook Hengelo. Dus wat dat betreft. Nou, leuk dat je er bent. En mogen we Estefana zo meteen ook nog even bellen?
3: Natuurlijk gaan we doen. Ze zit klaar, denk ik.
2: Oh.
0: Zometeen gaan we bellen met Estefana Polman. En leuk dat je er bent. Heb je tijd tot 12 uur om even mee te kletsen?
3: Ik blijf gewoon zitten.
2: Hij is een drukke man, hè? Maar hij doet niet alleen maar schrijven. Je bent ook een bezige bij, toch?
3: Ja, zeker. Maar voor de Bas en Bert ochtendshow. Zo. Pure cult, daar maak ik tijd voor.
0: Nou, maar dat is ook wel. Wat is jouw relatie met Estefana? Want jullie komen uit dezelfde regio.
3: Ja, we komen allebei uit Arnhem, geboren en getogen. Dus dat is sowieso ons eerste raakvlak. En daarnaast heb ik als verslaggever voor Ziggo Sport ook veel handbalwedstrijden verslagen. En daar kwamen we elkaar dus ook weer tegen.
0: Dus je bent collega van Raymond Koning.
3: Ik ben collega van Raymond Koning, hier ook wel bekend bij RTV Oost.
0: Zeker, die werkt af en toe nog voor ons. Raymond Koning was natuurlijk de handbal- en volleybalverslaggever van Nederland.
3: Zeker weten, ja. Raymond deed dan het commentaar en ik mocht dan langs het veld proberen wat interessante vragen te stellen aan de spelers en speelsters.
0: En wat zei Raymond, want die heeft het boek natuurlijk gelezen. Heb je al een reactie gehad van Raymond Koning?
3: Ja, hij heeft het gelezen op vakantie. Dus dat is altijd de beste plek natuurlijk. Ja. In volledige ontspannenheid. Hij was enthousiast. Ja, ik had hem natuurlijk al meegenomen in het schrijfproces. Ik spreek hem regelmatig. Maar hij las het met een glimlach.
0: Ken je Raymond Koning?
2: Nee.

0: Johnny Lyon Dallas. Dat is ook de Johnny Lyon van Sofietje natuurlijk. Gerben Engelen vandaag bij ons te gast tot 12 uur. En hij heeft natuurlijk de biografie over het leven van Estefana Polman geschreven.
1: Ja, gewoon zeker. Estefana, toch?
0: Zij ja, ze meteen ja tegen je?
1: Ja, heb jij niet onder druk moeten zetten?
2: Nee, ja, kan ik niet op de radio zeggen. Maar nee, ze zijn meteen ja.
1: Oh echt? Of wist je iets over haar?
2: Ja. Ja.
1: Ja, dat moet haast wel, toch?
2: Komt in deel 2.
0: Ja, ze hebben over jou ook een biografie geschreven.
1: Ja, ook bij, hebben we ook bij Over Amstel gedaan. Ja, ook bij Johan op tafel.
0: Ja, ja. Heb je dat ook, heb je ook meteen ja gezegd?
1: Ja, nou ja, goed. We hebben ook dat doen we gewoon. Het was hartstikke leuk. En net wij zeggen, als je dan bij VI omhoog wordt gehaald, dan is het ook wel...
2: ja, dat
1: scheelt
2: mee,
1: natuurlijk wel heel erg, hoor. Ja, en nou, Johan die zegt, fantastisch boek. Of hij het gelezen heeft, weet niemand. Maar hij zegt het wel, dus het is toch fantastisch. Ja.
0: We hebben Estefana aan de telefoon.
2: Oh, kijk. Gezellig.
0: Goedemorgen, Estefana.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Zaterdagochtend. Hoe ziet normaal 10:30? Wat ben je aan het doen?
3: Nou, ik zit nog gewoon in mijn kloffie. Ik zit te wachten tot jullie me bellen.
1: Oh, nou.
0: Hoe spannend is het om je eigen leven ineens terug te lezen in een boek? Of heb je het nog niet teruggelezen?
3: Nee, ik heb het niet teruggelezen. Ik heb het gewoon zo één keer verteld. En ik vertrouw Gerben helemaal. En die heeft dat gewoon fantastisch opgeschreven. Tenminste, wat ik moet geloven, hè?
2: Ja, ja, ja. Dit bandje neem ik mee naar huis.
3: Ja.
0: Maar je moeder heeft toch het boek wel gelezen, toch, Estefana?
3: Ja, die heeft natuurlijk wel alles feitelijk goed gecheckt. En ik vind het een beetje, toch een beetje awkward of zo, om jezelf dan te lezen. Ja, je weet je verhaal. En ik ga er gewoon vanuit dat Gerben dat goed opschrijft. En hij heeft me heel lang gevolgd. Het is niet, het gaat niet over een jaartje, jaren. Dus daar heb ik volste vertrouwen in.
0: Ja, kende je moeder ook alle verhalen?
3: Nee, ik moest er wel een paar uitleggen.
0: Welke moest je uitleggen bijvoorbeeld?
3: Nou ja, ik hou ook wel eens van een drankje bij het WK voor het, bij het WK toen we wereldkampioen werden. Ja, toen moest ik het toch even uit, daar was ze wel bij. Maar dat, het zo, dat ik zo'n kater had de volgende dag, ja, dat wist ze ook niet.
2: Ja. Voor de wedstrijd tegen Noorwegen, de grootste angstgegner van Nederland.
3: Ja, wonnen we wel, hoor. Even voor de duidelijkheid, mensen, we wonnen hem wel.
2: Ja, zeker. Voor het eerste 10 jaar eindelijk gewonnen. Dus dat was het medicijn, het recept.
3: Ik denk dat ik dat gewoon elke wedstrijd had moeten doen daarna.
2: 1 of 2 glaasjes wijn. Ja. Als de fles dan toch open is, ja.
0: Ik heb meer mensen die dat hebben gedaan. Bert Konteman bij Glasgow Rangers dronk als altijd tijdens de lunch een wijntje. En die dronk ook wel een avond van tevoren een wijntje. Theo Jansen.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Dus.
1: Ik heb het één keer, toen ik jong was, sport ik Sparta Feyenoord de derby. Gaf ik 3 rode kaarten en de avond ervoor was ik ook in Index geweest. Dat s'avonds later, die wedstrijd was s'avonds om 4:30. Niet gedronken, dat wel, maar wel 3 rode kaarten. Gelukkig waren ze goed, maar sindsdien doe ik het nooit weer, hoor. Die kan ik je vertellen, dat doe ik nooit weer.
0: Maar toen was er nog geen social media, denk ik, want anders...
1: Nee, anders hadden ze me wel ergens zien hangen daar, nee.
0: Maar Estefana, je hebt ook veel in Overijssel gehandbald, hè? Want Overijssel is best wel een handbalprovincie.
3: Ja, vroeger. Met Selectie Oost.
0: Ja. Hoe was dat? Waar moest je naartoe? Naar Raalte?
3: Ja, naar Raalte en naar Haarlem. En ik moet wel zeggen, ik kwam als stadse meisje bij de boerinnen. Mag ik dat zo zeggen?
0: Ja, dat mag. Gewoon zeggen wat je denkt en wat je wil zeggen.
3: En dat was wel... dat was op het begin een beetje gek natuurlijk, want het was 1 grote kliek. Maar dat was wel te gek. Daar is het wel allemaal begonnen. Daar is het... Goed geworden, ja.
0: Ja, want je was heel jong toen je in het eerste team handbalde. Was dat ook al bij de selectie? Dan? Toen was je volgens mij dan de allerbeste? Of ging dat niet op leeftijd destijds?
3: Nou ja, ik kwam als stadsmeisje daar terecht. En de enige positie dat nog vrij was op de cirkel. Dat zeg je waarschijnlijk niet zoveel.
0: Ja.
3: Maar dat was niet mijn positie. Maar ja, daar moest ik dan maar gaan staan, want de rest was al verdeeld. En uiteindelijk, toen ik daar 1 jaar of 2, toen had een andere coach wel gezegd, nou, nu is het de tijd dat je gewoon op je positie gaat spelen. Maar ik moest me echt inburgeren in dat team, ja.
0: Een inburgeringscursus in Overijssel, dat is wel leuk.
3: Ja, mooi, hè?
0: Maar zo hebben jullie elkaar ook leren kennen, toch, Gerben? Heb je ook dankzij het handbal leren kennen?
3: Ja, Gerben deed al bij Ziggo, deed hij de wedstrijden analyseren, zeg ik het goed, Ger?
2: Ja, zeker.
3: En daar hebben we elkaar leren kennen. Hij deed net alsof hij er heel veel verstand van had.
2: Ja, dat doe ik nog steeds, hoor.
3: Nee, dat is nooit meer weggegaan.
0: Maar heb je wel meteen ja gezegd van, joh, dat moet een biografie over mijn leven komen als handbalster?
3: Nou ja, ik vond het eerst dat ik dacht, hoezo ik? Weet je wel, een beetje gek ook. Weet je, dat ik denk, nou, over mij, dat valt nog niet veel te schrijven. Maar daarna wel echt heel gaaf. Tuurlijk zei je ja, dat is wel iets wat je op je lijstje kan afstrepen. Ja, er ligt gewoon een boek van je in de winkel. Ja, ik vind het nog steeds heel bijzonder als ik dan langs de winkel en dan zie ik dat boek liggen. Dan denk ik, ja, dat is gewoon voor mij. Ik vind het wel heel erg bijzonder. Ook wel iets om trots op te zijn.
0: Ja, waar ben je het meest trots op? Op de reacties van de mensen of dat je gewoon alles verteld hebt?
3: Kijk, leuke reacties zijn altijd leuk natuurlijk. En ik heb heel veel leuke reacties gehad. En ook gewoon, ja, dat er gewoon een boek ligt. Ja, dat is toch wel iets heel geks.

0: Ja, want jullie hebben er best wel lang over gedaan, hè? Want je hebt niet even een weekje bij elkaar gezeten.
1: Nee, zeker niet. Nee, we zijn eind 2022 al begonnen. Dus we hebben er bijna 4 jaar over gedaan. Maar uiteraard niet iedere dag of iedere week. Estefane speelde natuurlijk in Denemarken eerst. En daarna ging ze naar Roemenië. Dus daar heb ik er een paar keer opgezocht. En op de momenten dat ze dan hier met het Nederlands team terug was, hebben we proberen mee te lopen.
0: Ja, ze is mediageniek. Dat vind ik zelf persoonlijk. Is ze ook boekgenie?
1: Wat mij betreft wel, ja. Als je mediageniek bent, ben je in principe ook boekgeniek. Want dat betekent dat je wat te vertellen hebt. En dat mensen ook graag naar je kijken en luisteren. Dus dan zit er zeker ook een boek in.
0: Ja, zie je dat ook?
2: Wat heerlijk deze veren, jongens. Ja. Omdat het de zaterdag.
0: Maar zie je dat zelf
1: factuur
0: ook?
1: Komt straks, hoor.
0: Zie je dat zelf ook zo? Heb je altijd wel wat te vertellen ook?
2: Nou ja, wat te vertellen. Ik vind mijn leven vrij saai, maar mensen vinden het blijkbaar leuk.
0: Ja, waarom vind jij jouw leven saai dan, Estefana?
2: Nou ja, als je topsporter bent, en nu doe ik eigenlijk helemaal niks meer. dan ga je trainen, dan zit je eigenlijk in een soort ritme. Ja, voor mij is het niet heel, voor mij is het eigenlijk gewoon heel normaal. Ja, je gaat trainen, je komt thuis, je gaat eten, je gaat even rusten, je gaat weer trainen, je gaat eten. Nou, dan heb je ook nog een gezin die daartussendoor loopt. Nou ja, het is eigenlijk toch gewoon een heel normaal, leven, ja. Ja, ik vind het niet iets speciaals.
3: Goede promotie ook voor het boek. Dit.
1: Ja, ik wou zeggen, dit gaat lekker dit. Gaat lekker, Estefana, zo moet
2: ik
1: zeggen.
2: Nee, dat gaat wel.
1: Het vliegt er winkel uit, zeggen. Stop. Ja, dat ze allemaal zo'n exemplaar meenemen.
2: Oké, dan zou ik zeggen, ik ben misschien niet de normale professional geweest. Ik ging altijd, ik kleurde wel een beetje buiten de lijntjes en ik zocht altijd wel de grens op. En dat is wel wie ik ben.
1: En ik heb ook geprobeerd om dat normale leven zoveel mogelijk uit het boek te houden. Je komt juist mee bij de momenten dat je Estefana niet ziet. Hè? Op zo'n televisieravond of bij de verjaardag van haar dochtertje. Dat zijn juist momenten die mensen denk ik leuk vinden om te lezen. Hoe stelt ze zich daarop? Hoe gaat het er daaraan toe?
3: Heel goed, Gerben. Gerben is alles aan het redden wat er nu te redden valt.
1: Ja, ik probeer maar de meubelen te redden.
2: Heb ik het weer
1: voor zover mogelijk is. Heel interessant boek.
0: Ja. Estefana, dat buiten de... Dat vind ik wel. Dat vind ik wel een leuk gegeven. Buiten de lijntjes kleuren. Heeft je dat ook gebracht waar je nu bent als topsporter en als vrouw?
2: Absoluut. Dat denk ik wel. Ook wel heel veel shit gebracht. Ook wel in situaties gekomen dat je soms ook denkt, ja, S, waarom nou? Ook wel heel veel van geleerd. Maar ik denk juist als je af en toe een beetje buiten het lijntje, dat je daar juist heel veel van leert. In slechte en goede, hoe noem je dat? Het is natuurlijk niet altijd goed om buiten de lijntjes te kleuren. Dat moet ik ook vertellen.
0: Nee, dat snap ik. Maar je moet wel je eigen weg volgen, denk ik, in het leven.
2: Ja. Kijk, je kan veel zeggen, maar ik heb altijd mijn eigen pad gevolgd en altijd op gevoel gekozen. En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan.
0: Dat vind ik heerlijk om te horen. Dat jij ook een gevoelsmens bent. Ja, zo kom je ook wel over. Maar dat je ook heel veel gevoelsbeslissingen... Heb je dat ook in je topsportcarrière wel eens gedaan? Van, goh, je kon naar club A en club B. Neem je dan een beslissing op gevoel?
2: Ja, altijd. En dat is wel... op het begin van mijn carrière moest ik naar het buitenland. En toen kwam Denemarken. En eigenlijk kwamen er 2 clubs. In die zin waar ik interesse in had. Dat was de topclub. En er was een clubje, een beetje zo dat familieclub. Ja, je kon naar de top, maar daar heb ik niet voor gekozen. Ik ging voor de minuten, ik ging voor 60 minuten spelen. En dan gewoon dat het gezellig was en dat het echt zo, knus. En dat was ook het gevoel. En dan kan iedereen zeggen waarom. Ze hebben mij ook allemaal veroordeeld toen de tijd van, waarom doe je dat? En waarom ga je een league lager spelen dan de hoogste league? Maar ja, dat was toen mijn gevoel en dat heb ik altijd gedaan. En uiteindelijk... goed gekozen. Omdat uiteindelijk als je gevoel goed is, is de keuze altijd goed. Maakt het niet uit. Ook al gaat het mis, dan is het nog steeds een goede keuze. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, heb jij alles uit je carrière gehad achteraf?
2: Daar zijn natuurlijk de meningen over. Ik vind van wel, kijk, je had kunnen zeggen, ik had meer prijzen kunnen winnen. Ja, had ik kunnen doen, maar ik koos nooit voor de veilige weg. Ik koos altijd voor clubs waar ik dacht, oké, daar is nog werk aan de winkel. We gaan dat samen opbouwen. En dus als je vraagt, had je meer uit kunnen halen? Ja, ik had meer prijzen kunnen winnen. Maar daar heb ik nooit voor gekozen. En ik heb er alles uitgehaald. En ik denk juist ook als mens dat ik er alles uit heb gehaald. Want het is natuurlijk niet zomaar... Kijk, als je naar de top gaat, is het vaak makkelijk. Weet je, je wordt kampioen. Of weet je, je staat straks in de Final Four Champions League. Maar daar heb ik nooit voor gekozen. Nooit voor de veilige weg.
0: Ja, hoe trots is Rafael op je boek?
2: Ja, die is ook begonnen, maar ik denk dat die over 2 jaar...

0: een keertje uitleg. Dus die is nog even bezig. Dus als je hem over 2 jaar belt, dan heeft hij daar wel een antwoord op, denk ik.
1: Had hij wel hij lijkt me ook iemand die gewoon, want je was van de week jarig, die gewoon je verjaardag vergeet. Of vergeet hij dat niet?
0: Ja, nou, hij dat vergeet hij niet, maar dan gaat hij op Instagram posten, maar dan post je helemaal niet, want dan doet iemand anders voor hem. Dan zie ik er een tekstje bij staan en dan denk ik, jezus, Raf, je had ook even zelf gewoon een tekst kunnen verzinnen.
2: Ah, jullie zijn wel een leuk stel samen. Wel aan elkaar gewaagd.
0: Hij is hartstikke lief.
2: Zo komt hij wel over, ja.
1: Ja, joh, zeker.
0: Ja. Dat is hij ook.
2: Hey, wat hoop jij dat iemand die jou alleen kent als die vrolijke uitgesproken handbalster na het lezen van dit boek beter begrijpt van je?
0: Nou ja, je hoeft me niet beter te begrijpen. Dat hoeft helemaal niet. Maar gewoon dat je denkt, nou, dit is een leuk boek. Lekker weglezen, leuke verhalen. En je hoeft me niet, je weet ik veel.
2: Wat
0: een kutvraag eigenlijk.
2: Oh, bedankt.
0: Nee, weet ik niet.
2: Nou, ik ga me eens even goed voorbereiden op Estefana Polman, dan krijg ik het op je orde.
3: Ongelooflijk. Doe je het daarvoor op de zaterdagochtend.
0: Ja, ik hoop mensen dat het gewoon leuk vinden om het lekker weg te lezen. En het hoeft ook niet het is geen boek waar je wijzer van moet worden, maar gewoon dat het lekker, dat je op een vakantiebedje ligt in de zon en dat je denkt, nou, wat een leuk boek. Weet je, dat je gewoon denkt, ja, dit is ook wel wat ik van haar dacht dat ze was. Ja. Zo dan. Ja.
2: Wat je denkt van, goh, wat een gaaf mens. Want...
0: Ja. Ja, nou, dat hoop ik wel.
1: Germen, heeft ze het wel een beetje zo goed neergezet nog? Of zeg je, want je zie je heel bedenkelijk. Kijk eens, deze.
3: Nee, ik ben beducht op ieder woord nu. Nee, maar ik denk, in het begin, waar gaat het naartoe? Maar uiteindelijk ben ik wel tevreden met de afronding van dit gesprek.
2: Estefana, dankjewel. En over 2 jaar gaan we je even terugbellen.
3: Ja, Rafael dan, hè?
2: Om te vragen wat Rafael ervan vond. Ja.
0: Nou, dat zou ik zeker doen. Jongens, veel plezier nog.
2: Is goed. Jij ook, en succes met je boek.
3: Fijne dag. Fijne zaterdag.
0: Dankjewel.
2: Blijf in de media, hè?
0: Yeah.

0: Babysitter Circus hoorde je voorbij trekken in de Bas en Bert ochtendshow op deze zaterdagochtend. 7 over half 11 op Radio Oost. Het nieuws.
1: Ja, we gaan het toch nog even hebben over de droogte, Bert. Want de waterschap in Overijssel houden de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten. Maar door de aanhoudende droogte en warmte kan er minder zuurstof in het water zitten, wat slecht is voor planten en dieren. De vraag is dus ook of je, als je zieke of dode vissen ziet, dit te melden bij waterschap Vechtstromen of WDO Delta. En wist je dat je kerstboom dit jaar zomaar wat kleiner kan uitvallen?
0: Oh, ik dacht een beetje verkoeling. Laten we het over een kerstboom hebben.
1: Over de kerstboom, ja. Heb jij een nep of een echte?
0: Ik heb geen kerstboom.
1: Helemaal? Kijk, nee. Nou ja, dan heb je dus ook geen probleem.
0: Nee.
1: Maar ja, door die droogte groeien die bomen dus gewoon langzamer. Dus ze zijn sowieso kleiner. En de vraag is maar of er genoeg zijn. Kwekers uit Harbrinkhoek, Losser en Lemselo die doen hun best. Dat melden ze aan Tubantia om toch voldoende kerstboom te hebben.
0: Ik doe wel aan kerst hoor. Dat mensen niet denken van goh, wat een ongezellige kerel. Maar
1: ik wou het niet zeggen, maar je doet wel aan kerst.
0: Ik heb gewoon geen zin om zo'n ding op te tuigen.
1: Ja, nou, ja, dat kan ook. Je kunt ze tegenwoordig ook kopen die ze gewoon uitklapt.
0: Nee.
1: Nee, oké. Wel lichtjes?
0: Dat is nepgezelligheid. Ja, ik heb wel lichtjes. Ja, tuurlijk.
1: Kijk je een beetje naar uit al naar de kerst?
0: Nee.
1: Mooi bericht.
0: Nee.
1: Midden van de zomer. Nou, mocht je nog wat willen doen vandaag, in Dalfsen is het Blauwe Bogendag. Het hele dorp staat vol met kraampjes. Er is muziek en de kleedjesmarkt. En het thema is Spanje. Lekker warm.
0: Ja.
1: En er is dus ook lekker Spaans eten.
0: Oké, heeft de plaatselijke VVV even gebeld van goh, je bent op de radio, kun je dat even vermelden?
1: Ja, nee, ja. Het is een beetje slow nieuws. Ja. En het is wel lekker weer.
0: Ja, nee, dus dat is zo. Maar er is best veel te doen. De Boeskool is er in Oldenzaal. Hellendoorns feest is er volgens mij. In Luttenberg hebben ze feest. En in Dalfsen de Blauwe Boog, die is van die Blauwe Boog afgeleid zeker.
1: Klopt.
0: Als je Dalfsen binnenrijdt, die eyecatcher.
1: De Blauwe Boog.
0: Oké, dankjewel.

0: Gerben Engel is er, de biograaf van het boek van Estefana Polman. Zullen we zometeen eens even een bekende Nederlander bellen die ook met Estefana gewerkt heeft?
1: Ook, ben benieuwd. Ja, tuurlijk. Ja. Altijd goed.
0: Daar zit jij aan te denken, Bas. Welke bekende Nederlander zou jij graag willen bellen?
2: André van Duin.
0: Nou, misschien gaat ons dat lukken. 9 over half 11, je luistert naar radio's. Leuk dat je luistert met nu Georgie Michael.

0: is Estefana altijd zo vrolijk. Estefana Polman, want die hadden we zojuist eens aan de telefoon in de Bas en Bert ochtendshow.
1: Ja, bijna wel. Bijna ja. Wel. Natuurlijk, het blijft een mens. Het blijft gewoon Estefana. Dus ook zij heeft er mindere momenten. Maar grotendeels is ze vrolijk.
0: En was zij ook de leider van het Nederlands team? Of ja. Een informele leider?
1: Nou ja, beide eigenlijk. Zowel informeel, ook naar buiten toe natuurlijk. Ze heeft wel echt als boegbeeld voor die sport veel betekend. Maar in het veld zeker. Ze stond op de spelmakerpositie. Dus bij haar begon ook iedere aanval.
0: Ja, daar kon ze ook wel mee omgaan, hè, met het boegbeeld zijn.
1: Ja, ja, dat moet je inderdaad maar kunnen. En zij ging dat het ging haar heel natuurlijk af. Gewoon de omgang met de media ook. En het vrij spreken voor camera's. Dat draagt natuurlijk wel bij. En dat mensen graag naar haar kijken.
2: Ja, omgang met belangrijk, hè. Ook voor die sport wel, dat je zo iemand hebt die daar zo uitsteekt.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar de gemiddelde voetbalscheids zegt, dan zet hij voor de camera, daar komt niks uit.
2: Nee, oké, maar het is...
1: je hebt helemaal gelijk.
2: Nee, maar ik vind wel, met haar bijvoorbeeld ook, dat vind ik echt wel... die heeft het handbal ook wel echt wel echt een boost gegeven, vind ik hoor. Door het hele voorkomen en alles.
1: Uiteraard ook in combinatie met alle prestaties vanaf 2015. Sowieso. Maar helemaal terecht wat je zegt, je hebt iemand nodig die dan ook dat omzet in gewoon in goed wil en dat mensen graag blijven kijken. En zij is zo iemand.
2: Ja, zoals jij dat een beetje hebt bij RTV Oostbed.
0: Hoe? Wat?
2: Zoals jij dat een beetje hebt. Zo.
0: Wat heb ik?
2: Een Bert van Losser.
1: Een Bert van Losser effect.
0: Nee, dat denk ik niet. Nee. Ja. Ik heb altijd harder moeten werken dan iemand anders om ergens te komen.
2: Ja.
1: Is dat zo?
0: Ja, zo ervaar ik het wel, ja. Ja. Zeker bij Oost. Ja, zeker.
1: Ga je er hartstikke goed af?
0: Ja, nee.
1: Mensen luisteren graag naar je. Je krijgt nu een nieuwe show.
0: Ja, nee, de Bert bij Oost.
1: Ja, Bert bij Oost. Goed,
0: dat kan ook gewoon Radio Oost heten. Voor mij, ik ben niet van
1: programma. Ja, maar heet Bert bij Oost.
0: Ja, nee, maar nu kom ik...
1: dat vind ik ongemakkelijk.
0: Ja, dat vind ik ongemakkelijk. Nee, maar ik heb altijd wel... Ik heb nooit iemand hoeven te bedanken, maar ik heb er wel harder voor moeten werken. En ik ben niet echt zo'n type van die belt... Hey, hallo, hoe is het?
1: Nee.
0: Ik ben ook geen diplomaat.
1: Maar uiteindelijk ben je er wel gekomen.
0: Ja, zeker. Ja. Maar gewoon... Puur toeval. Voetbalverslaggever ben ik geworden omdat jouw biograaf weg was. Ja. Ineens, Eddy van der Leij. En toen hadden ze voetbalverslaggever. Dus dat kan ik ook wel. Dat heb ik toen wel gezegd.
1: Toen heb je dus wel je vinger opgestoken.
0: Ja, toen wel.
1: Ja. Nou, als de juiste momenten ergens zijn, dat is ook belangrijk.
0: Ja, dat is volgens mij het allerbelangrijkste.
2: Vind ik wel. Is ook zo.
0: Ja. Zometeen gaan we even Edwin Rutte bellen.
1: Oh, leuk.
0: Ja, want daar heeft Estefaan ook mee gewerkt. Hè?
1: Deze vuist op deze vuist.
0: Ja. Ja, nee, jeugdsentiment.
2: Ah, is toch mooi. Dat was echt mooi.
0: Ah, er komen hier heel veel mensen. Ik ga met bijna niemand op de foto, maar met oma Willem ben ik op de foto gegaan. Ben met Freek de Jong op de foto gegaan en met Herman Vinkers. Zometeen dus, de film van oma Willem. Want Edwin Rutte heeft samengewerkt met Estefana. Zometeen hoor je zijn verhaal hier op radio. Het is 11.

0: Frans-Duits op Radio Oost. En je denkt dat je alles mag van mij. Voor de mensen die fan zijn van Fred Kerkhoff, die komt zo meteen naar 11.
1: Ja. Met zijn nieuws. Ja, we zitten nog in opstartfase. Nee, maar Fred komt zo. Nou, toch?
0: We zitten nog even een beetje te puzzelen van waar we waar alles neer moeten zetten. Gerben, je hebt met Estefana overal over gesproken. Ook over haar jeugdhelden.
2: Jazeker. Ja.
0: En één van haar, was Edwin Rutte een jeugdheld?
2: Jawel, zeker. Het is natuurlijk een beetje voor haar tijd, want ze is nu 34 geworden. Maar vooral wat ik begreep was het verhaal, maar dat moeten we zo meteen misschien maar aan meneer Rutte zelf vragen. Dat zij toen haar dochtertje geboren werd, altijd boven de wieg stond met deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist.
0: Nou, we hebben hem aan de telefoon hoor. Ook mijn jeugdheld. Want wij zaten natuurlijk bij oma voor de tv te kijken naar Edwin Rutte, de film van Oma Willem. En we hebben Edwin Rutte nu aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Dag lekkere rakkers, Sam. Zo die zit, hè?
0: Ja.
1: Oh, heerlijk is dat.
0: Ja, je stond nog met Wipneus en Pim. Heb je nog op het podium gestaan?
3: Man, toch, wat was dat fantastisch. Ja, dat heb ik vorig jaar ook nog gedaan. Maar in 2004 was het op Parkpop.
0: Ja.
3: En dat was al 20 jaar na ongeveer zonder 120.000 mensen. En ik kwam op, ik wist niet wat ik zag en vergat te zeggen, joepie de poepie. En toen zei ik, wat zijn jullie groot geworden. Ja. Uit wanhoop, ja. Edwin... Ja, joh, nee, die jongens die zijn zo fantastisch.
0: Ja, ook. Zeker. Edwin van der Schip woont in Goor in onze provincie.
3: Ja, nou.
0: Ja.
3: Even naar... jongen, die doet ook heel goed werk voor zijn eigenlijke job. In een huis met mensen met een beperking. En ze zijn gek op hem. Het is zo'n empathische, leuke man. Enig.
0: Ja, nou, leuk om je aan de telefoon te hebben. Maar we hebben het over Estefana Polman. Die hadden we onlangs aan de telefoon. Half uurtje geleden. Jij hebt in haar tv-programma gezeten. Beter laat dan nooit.
3: Ja, zeker. Dat was heel erg leuk. Met Frits Barend en Ad Visser. En
1: die huisman.
3: En Henny Huisman, wat denk je wat? Ja hoor, en dat was vreselijk leuk zoals ze dat allemaal deed hoor.
0: Ja, want hoe komt Estefana op jou over?
3: Wat zullen we zeggen? Gezellig.
0: Ja?
3: Hartelijk. Nou en op. Ze is heel open, neemt geen blad voor de mond. Dat wil helemaal niet zeggen van dat ze brutaal is of weet ik veel wat. Geen blad voor. Je weet gewoon hoe het stuk in elkaar zit. En... bovenal een geweldig warm hart. En kan geweldig ook naar de ander kijken in de vragenstelling. En verder altijd een goed humeur. En we delen ons genoegen voor Zaanse mayonaise.
0: Ja, Zaanse mayonaise. Maar jij staat ook in het boek. Ben je tevreden over de uitlatingen die Estefana heeft gedaan over je?
3: Ik zou je nog eens wat anders zeggen. Ik ben op het ogenblik met vakantie. En omdat ik bij jullie in het programma zat, ben ik in twee winkels geweest. Alles uitverkocht.
1: Kijk, dat hoor ik graag. Dus,
3: ja, natuurlijk. En dus ik weet het niet. Dus zodra ik weer ergens ben. En ik vind het onzin om dat met een e-book te doen, hoe leuk het ook is. Maar je wil echt zo'n boek van vlees en bloed in je handen hebben. En de foto's. Dus nee hoor. Ik zag wel een geweldig leuk interview in de Volkskrant. In de bijlage van de Volkskrant. En hoe ze daar over de moeder en ook over dat boek praat. Dat ik dacht van nou, dat is een... Dat is een turnpager, hoor, dat boek. Dus ik red me naar de winkel.
0: En nou, goed teken dat het overal uitverkocht is.
1: Als het maar snel wordt aangevuld.
4: Ja. Wat doet trouwens oma Willem op een zaterdag zoals vandaag?
3: Nou, oma Willem... Wat oma Willem doet, weet ik niet. Ja, het is mijn 30 jaar jongere een-eiige tweelingbroer. Dus
1: zeker.
3: Ik weet heel goed wat hij doet. Die zit op het ogenblik op vakantie in zijn vakantiehuisje in Friesland.
1: Oh, heerlijk. Okay,
0: nou.
3: Met natuurlijk nog wat kleine werk.
0: Dankjewel, hè, want we moeten naar de reclame.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Grote ontwikkelingen Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
10: Allianz Direct.
11: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
12: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets, heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
13: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van €80.000. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
16: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep, 20 minuten van Enschede.
17: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op Wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
18: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
19: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
20: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
21: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
23: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
22: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
25: Ik doe het voor gezonde nieren.
26: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
27: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
28: Radio Oost.

0: Maniac, Michael Cimbello. Weet je wie hiermee stopte trouwens op Tomorrowland?
1: Nee.
0: Dimitri Vegas, zonder Like Mike dit jaar, want die is ziek. Maar Dimitri Vegas draaide dit liedje als laatste.
2: De Bas en Bert Ochtendshow.
1: Het schema al waar je naartoe wou bij Tomorrowland. Wist je al echt...
0: Elke dag kijk ik even. Ik heb even gekeken bij de Bingo Players. Want Cry Just a Little. Bingo Players is toch een Overijssels liedje ook. En die stonden weer op het podium. Want een van de twee van de Bingo Players is overleden. Nu doet die andere het met een MC. Was hartstikke gezellig. Zaterdagmiddag om 3:00 stond ik ergens...
1: Maar kom je nou veel nieuwe mensen tegen? Want sta je dan bij elkaar en begin je tegen andere mensen af? Zit je echt, je bent helemaal je eigen bubbel?
0: Nou, ik heb met Mexicanen gesproken. Met mensen uit IJsland. Met Brazilië. Met Duitsers, met Belgen, met wat Nederlanders.
1: Oké.
3: Okay. Dus, ja, vraag jij ook niet af hoe Bert zich dan gedraagt bij zo'n optreden? Ja, nee, ik me nu in te beelden. Hoe staat Bert?
1: Want Bert lijkt mij niet uitbundig.
3: Nee.
0: Nou, ik heb wel even gedanst bij de Bingo Players.
1: Hoe dans je? Alleen met je handen?
0: Ja, ja.
1: Of
0: hoe
1: dans je danst? Met je benen?
0: Ja, hoe het danst, ja.
1: Maar ben je dan echt heel uitbundig?
0: Een uurtje Martin Garrix, dat vind ik echt geweldig. Krijg ik echt kippenvel. Dat gaat hartstikke goed.
3: Bed los.
0: Ja, dan ga ik bed van los. Gaat dan
3: van lossen.
0: Ja.
3: Ja, nog steeds lossen.
0: Ja, ja.
1: Mocht iemand daar beelden van hebben gemaakt, heel graag.
0: Nee, maar ik vond ook wel mooi Paris Hilton.
1: Ja.
0: Die draaide ook. En die had echt een volle... Ja, het was echt vol op de stage van Paris Hilton. Maar ja, die show...
3: Dat was het ook goed.
0: Ja, die was goed in elkaar gedraaid door iemand anders, denk ik. Ze heeft zo'n piepstemmetje, dat viel me wel op. Ze zingt ook natuurlijk. Maar dat vond ik ook wel even. Dat wilde ik ook even zien. Daar ben ik ook geweest op Tomorrowland. Dat was hartstikke leuk. Dus ik kan het iedereen aanraden om daar een keer naartoe te gaan. En weet je wie ik daar tegen ben gekomen op zaterdagmiddag?
1: Nee.
0: Jack de Gier.
1: Jack de Gier.
3: Ongelooflijk.
0: Ja. Maar Jack, die had geen kaarten. Maar die heeft op het laatste moment nog kaarten weten te bemachtigen. Heeft echt een fortuin betaald om van Amsterdam naar, naar Boom te komen. Dat was wel even leuk met Jack. Leuke verhaal ook.
3: Je komt nog eens iemand tegen.
0: Ja, en Jack zit trouwens komende maandag in de Oosttribune. Maar ben je nooit geweest, Tomorrowland?
3: Nee.
0: Zwarte Cross wel, toch?
3: Ook niet, maar dat ook staat niet. Wel heel erg op mijn lijstje. Dus daar moet je echt naartoe
0: ook
3: gaan.
0: Naartoe gaan.
1: Fantastisch.
0: Ook hartstikke
3: misschien mooi. Volgend jaar met de Bas en Bert Ochtendshow.
0: Ja.
3: Dat zal naar Tomorrowland.
1: Ja, leuk. Is het trouwens wel, want je kunt ons ook volgen op tv natuurlijk. Is het boek wel duidelijk in beeld, vraag ik mij dus even af. Want kijk, ik zie mezelf dus niet meer op die camera. Ik zie alleen Estefane Polman. En er zit nu iemand die... er moet bewijs worden gelegd dat we te veel reclame maken. En er worden foto's nu gemaakt.
3: Oh nee, toch?
1: Ja, dit gaat ons geld kosten. Het publiek over op geld kosten dit, hoor.
0: Het staat wel goed, Bas Nijhuis en Estefane Polman.
1: Ja. Ja. Het is niet vaak dat ik zo lang achter Estefane kijk. Ik kan er even voor in kijken.
0: En Gerben, hoe reageerden de mensen op het feit? Want Gerben Engelen bij ons te gast in de Bas en Bert Ochtendshow, schrijver van de biografie van gewoon Estefane. Hoe reageerden de mensen in jouw directe omgeving op het boek?
3: Ja, positief. Ik weet niet of die altijd even objectief zijn, maar die vonden het. Die hebben het met plezier gelezen.
0: Ja, je bent journalist, sportjournalist. Ben je van nature ook schrijver? Of ben je...
3: Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, ik ben begonnen dus inderdaad bij Omroep Gelderland. Als verslaggever en daarna naar het Hilversums gegaan. Dus bij Vandaag Insight zit ik nu.
1: Maar hoe kom je daar terecht? Hè? Is het gewoon solliciteren of is het ook via?
3: Bij Vandaag Insight.
1: Ja.
3: Nou ja, ik ben ooit, ik zat heel kort te vertellen. Ooit dacht ik van, ik wil in de sportjournalistiek gaan werken. Hoe ga ik dat nou voor elkaar krijgen? En toen ben ik een keer bij de radio bij Wilfred Gené langs geweest. Bij de Friday Move. Ik zeg van, wat jij doet, dat vind ik ook mooi.
0: BNR.
3: Ja, bij BNR inderdaad. En toen zei hij, dan moet je gewoon een keer een mailtje sturen. En dan komt het allemaal goed. Maar ja, uiteraard niks meer gehoord. Dus 3 maanden later ging ik weer langs. En zei hij, ken je nog? Stuur even opnieuw een mail en dan komt het goed. Nou, toen kreeg ik daadwerkelijk een mailtje terug. En zo mocht ik stage gaan lopen bij het productiebedrijf.
1: Ja, mooi hè?
3: Zo kan het gaan.
0: Heb je ook bij BNR gewerkt?
3: Ik heb niet bij BNR gewerkt, nee, dat niet. Nee,
0: wel een leuk programma trouwens dat hij daar heeft.
3: Ja, Friday Move, ja zeker.
1: Ik ook.
0: Ja, en hoe is Bas eigenlijk? Is Bas altijd Bas?
1: Nou...
3: Achter de schermen, bij Vandaag in Sight.
0: Ja, zelfs als Bas, voor...
3: Bas is altijd Bas. Ja.
0: Ja.
1: Ze hebben altijd wat te zeuren over mijn kleding en over alles.
3: Ja, dat valt ook mee, toch?
1: Nee, valt mee.
3: Ja, nee, het is altijd leuk om met Bas een voorgesprek te doen. Vaak op de maandag met voetbalbeelden. De ene keer heeft hij er meer zin dan de andere keer natuurlijk in zo'n gesprekje vooraf.
0: Ja, is dat zo?
3: Ik weet nog wel, we waren op Curaçao. Dat is een goed verhaal. En toen had ik een voorgesprek met Bas. En hij zou daarna moest hij gaan duiken.
1: Ja.
3: Nou, ik heb nog nooit zo lang voorgesprek gehad. Want hij hoopte gewoon telkens dat het duiken uitgesteld zou worden.
1: Schrikkelijk, hè? Nee, dat vind ik echt helemaal niks te duiken. Later is er iemand omgekomen, hè, met duiken.
3: Ja.
1: Zo. Nou, dat zou niet maar gebeuren.
3: Misschien wel een beetje gelijk dat het gevaarlijk was.
1: En zij hadden allemaal weer dingen bedacht. Maar je moet op de bodem zitten met gele en rode kaarten. En al die poppenkast, die bedenken hun allemaal. En dan kun jij het uitvoeren en dan ga ik als
0: maar
1: je wel.
0: Maar jij bent zelf ook wel zo.
1: Jawel, jawel, jawel. Maar wat ik wel mooi vind op de reactie, dat is echt heel veel creativiteit. Ze verzinnen, altijd verzinnen jullie wel weer iets geks of zo, wat er dan weer in één keer in beeld voorbij komt. Ja, ik vind het wel. En het kan daar ook, hè?
3: Het kan al hier, ja.
1: Jullie kunnen daar ook alles doen. Dan komt er in één keer weer die man uit het water lopen met zijn grote slurven tussen de benen. Dat kan bij VI, maar dat is voor jullie natuurlijk ook lekker. Als je
3: dat
1: gewoon
3: is heel fijn werken.
1: Complete vrijheid hebt,
3: ja,
1: om alles te doen.
3: Ja, het is zo'n geoliede machine, dat wij eigenlijk gewoon de ruimte hebben om, om ook dat soort dingen in elkaar te flansen.
1: En tegenwoordig met AI is dat natuurlijk wel
3: heel veel. Ja, echt heel een paar mensen op de redactie die dat heel goed kunnen en onder de knie hebben. En dat, dat betaalt zich ook uit.
0: Afgelopen week, wat ik zo krachtig vind aan Vandaag Insight en ook door Oranje Zomer. Je kan er naar kijken, maar je hoeft er ook niet naar te kijken. En als je naar kijkt, zit je er meteen weer in.
1: Ja.
0: En je wordt even binnen een uurtje bijgepraat over alles wat er op dat moment speelt in de wereld. Dat vind ik wel de kracht.
3: Ja, dat is inderdaad ook de kracht, denk ik. Op een luchtige manier toch op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt.
0: Ja, van de week hadden jullie Koen Radi hier zitten.
3: Ja, klopt.
0: Nou, die vond, ja, nou, ik vond echt een leuke vrouw hoe zij...
1: Ja, dat weet ik wel. Ja, nee, weet ik. Nee, een leuke vrouw.
3: Vindt Bert het ook inhoudelijk een leuke vrouw? Of?
1: Nee, ik ben puur plaatje.
0: Nou, denk ik. Over jaar 21 gesproken. Ik heb niks tegen jaar 21. Sterker nog, zometeen gaan we bellen met het politieke geweten van jaar 21. In onze provincie, Fred. En zij keken op de week. Nou, misschien heeft...
3: Een bruggetje dit.
0: Ja, misschien... Een vakkundig bruggetje. Misschien heeft Fred ook wel naar haar gekeken.

0: Straks maakt u kennis met een illustre duo. Bas en Bert. Dit hebben we in ons land nog niet eerder meegemaakt. Dat straks, maar eerst
1: de Bas en Bert ochtendshow.
0: Straks maakt u kennis met een illustre duo. Bas en Bert. Dit hebben we in ons land nog niet eerder meegemaakt. Dat straks, maar eerst
1: de Bas en Bert ochtendshow.

0: Is Bas ook zo dat hij van links helemaal naar rechts gaat? Van goh, we moeten Fred Kerkhoff bellen. Dat hij denkt van nee, ik heb nog een beter idee.
1: We bellen even Rutger.
2: Ja. Rutger van Barneveld.
0: Ja.
2: Zeker. De man van het moment.
3: En je wordt toch vrolijk van, Bert?
0: Ja, zeker.
3: En ik moet zeggen, hij was vorige week ook bij de Oranje Zomer. En het is echt, nou, je hebt meteen de spul op de kop.
0: Ik zal je vertellen, hij was... ik monitor natuurlijk ook. Radio monitor zag ik dat hij veel werd gedraaid bij Radio NL. Dus ik heb al in een vroeg stadium hier gezegd van joh, dat liedje moet bij ons meteen op de playlist.
3: Ja.
0: Ja. En ja, nu...
3: Het is echt een knaller geworden. En het is ook overal waar die komt. En het is zo mooi. Je moet eigenlijk zijn Instagram eens volgen. Want al die filmpjes deelt hij van al die optreden. Het is zo lekker om ernaar te kijken. Ik
0: Bas,
3: vind het heerlijk.
0: We hebben wel spijt dat we hem 2 jaar geleden niet... Toen zei we moeten Rutger nog pakken. En op een gegeven moment liep hij de hele tijd in de catacombe. Toen hebben we Rutger van Barneveld niet gepakt. 2 jaar geleden.
3: Ja, en ja. Eigenlijk hadden we dat moeten doen. Maar goed,
1: en dat hij dan nu jullie toch, wel te woord wil staan.
0: Ja, dat is dan Rutger, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: 2 jaar geleden. Echt, toen, we moeten Rutger nog interviewen, want toen deed je de warming-up show van de Mega Piraten.
4: Ja, dat klopt. Toen deed ik de warming-up, ja. Dat klopt.
0: Ja.
3: Dus kijk hoe snel het kan gaan.
0: Met de mannen van Mooiwark was het, geloof ik, aan het begin van de avond. Ja. En nu zul je het wel afsluiten hè, dit jaar.
4: Nou, heel eerlijk heb ik daar nog geen tijd van gehad, maar die kans zit er dik in, ja. Dat is wel super vet, hoe het kan veranderen in een paar jaar.
3: Dit is echt ongekend toch, Rutger, wat hier gebeurt met een nummer, waarin je eigenlijk dacht van, ja, dat hè? Wat gaat dat nog brengen? En dat het zo wordt opgepakt.
4: Ja, Bas, het is echt bizar. We hadden het er natuurlijk vorige week over. Dat ik tegen jou zei van, ja, weet je, ik vond het een heel leuk liedje. En ik hoorde er wel iets in. En toen dacht ik alleen, ja, weet je, we hebben Cheerio. Dus ja, dan houdt het daarmee dan ook op. Maar alle verwachtingen gaat het te boven, zeg maar, wat het heeft gedaan.
0: Ja, heeft social media geholpen, Radio NL? Want die hebben die plaats van jou wel ontzettend veel gedraaid. En daardoor, ben ik heel eerlijk in, heb ik hem ook destijds opgepikt.
4: Nou ja, Radio NL is wel zeg maar iemand die vanaf het begin af aan in mijn carrière gelooft en me steunt. Dus daar ben ik enorm dankbaar voor, want je hebt altijd partijen nodig die in je geloven, want anders kom je er zeker niet. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En social media is zeker een stuk wat heel belangrijk is in je carrière. En dat blijkt maar weer. Ik heb er eigenlijk toen die tijd te weinig mee gedaan. En mijn vrouw is die doet eigenlijk al mijn social media pagina's beheren. En die zei ook van, nou, ik ga wel een plan maken met jouw team en dan gaan we eens kijken hoe ver we komen. Nou, van tevoren natuurlijk het liedje online gepitcht. En daar gebeurde eigenlijk al van alles mee. Dus voordat hij uitkwam, was het eigenlijk al een kleine hit aan het worden.
0: Ja, wanneer voel jij, als je aan het optreden bent en je doet een liedje voor het eerst van, nou, dit wordt opgepikt?
4: Nou, dat vond ik dus heel gek. Hij was eigenlijk nog niet uit. Ik heb hem 5 mei. Op bevrijdingsdag voor het eerst gezongen. Toen zei ik tegen mijn team van jongens, we gaan eens een keer proberen kijken hoe die valt. En daar zong ik hem dus al 3 keer, omdat mensen zeiden, hey, dat klinkt lekker.
0: Geweldig is het, hè?
4: En toen dacht ik van, ah, wacht even, maar dan moet ik dat dus bij andere optredens ook gaan doen. En toen deed ik hem steeds vaker. En dan wordt het een herkenning of zo.
0: Ja.
4: En het is, of ik het liedje nou 1 of 2 of 3 of 4 keer zing, mensen zeggen, ja, klinkt lekker, fantastisch, we gaan lekker door en het sfeertje blijft er ook in. Ja, dat is fantastisch.
0: Ja, hoe vaak heb je hem gisteravond gezongen in Oldenzaal?
4: Gisteravond heb ik hem maar 2 keer gedaan. Naar de klant toe vind ik dat je het niet altijd kan maken om een liedje 4 keer te zingen. Ja. Ik bedoel, er zijn veel meer mooie liedjes die we kunnen zingen. En ik denk dat we daar ook op moeten focussen. Ah. En ik heb gelukkig best wel wat repertoire opgebouwd in de loop der jaren.
3: Ja, dat heb je zeker. Maar wat wel mooi is, want jij zei het al, social media is belangrijk. Wat heb je nu met Zomer zonder strand? Dat is zo'n stapje, zo'n pasje wat je links naar rechts. En het wordt helemaal een hype nu al op TikTok en overal.
4: Ja, dat klopt.
3: Dit nummer gaat er gewoon achteraan, hoor.
4: Nou ja, weet je Bas, het is heel gek dat eigenlijk het zou het laatste liedje zijn waarvan ik dacht, nou die breng ik opnieuw uit.
3: Ja.
4: Maar het is echt dat de mensen zelf hebben bepaald van ja, maar we willen het zo graag, we willen het zo graag. En hij is echt gisternacht uitgekomen. En we zitten nu al bijna op de 100.000 streams.
3: Ongekend.
0: Jij leeft nu echt je droom, hè Rutger, want hier heb je jarenlang van gedroomd.
4: Hier heb ik jarenlang van gedroomd. Maar dit moet ik wel heel eerlijk zeggen, dat dit toch stiekem wel een hele stoute droom is, hoor. Want dit had ik ook niet meer verwacht. Ik bedoel, ik ben heel realistisch. En dat zei ik
0: gisteren
4: ook nog bij de Boeskool, zeg maar. Mensen zeiden, ja, had je dit nog verwacht? Ik zei, nee, natuurlijk niet, weet je. Het is een kans op 1 miljoen dat je dit gebeurt. En er zijn maar voor heel weinig artiesten is deze kans weggelegd. En zeer bijzonder dat dat bij mij gebeurt. En daar ben ik heel Nederland echt dankbaar voor, die liedjes streamen en die me dat gunnen. Want daar ben je nog steeds van afhankelijk, hè, de mensen die het je gunnen. En ja, en alles moet op zijn plek vallen. En ik heb daar toevallig dit jaar goed geluk mee gehad.
0: Nou, gefeliciteerd.
3: Ja, ik vind het mooi. En wat ik mooi vind, Bert, en dat heb ik ook al eens een keer met Stef Eckel gezegd toen met de WOMO. Ik vind het mooi dat mensen die al heel lange carrière hebben, die dan ook een keer dit kunnen. Toch, Gerben, als je
1: zeker,
3: dat
1: op, ja, tuurlijk. Ja, dat die is dat een keer kunt bereiken. Als artiest op hoopt, toch? Ooit kun je die nummer 1 positie bereiken.
3: Ja, maar ook gewoon dat je nummer gewoon zo'n knaller wordt dat iedereen mee zingt. Dat hoopt
1: en
3: iedereen.
1: Evergreen gaat het worden.
3: Het gaat Evergreen, zeker. Ja.
0: Rutger, vind je het wel goed dat Bas hem ook een keer gaat zingen? Zwoele zomernachten.
4: Oh ja, tuurlijk. Bas mag dat van mij zingen.
0: Geweldig, geweldig. Ja, geweldig.
1: Rutger ook zijn pensioen wel veilig heeft gesteld.
3: Dat denk ik zeker, toch?
1: Ja.
4: Nou, ik denk dat Bas zijn pensioen wel veilig heeft gesloten. Daar ben ik niet bang voor.
0: Rutger, even naar jouw werk. Welk liedje vindt Bas Nijhuis ook hartstikke leuk? En elke week zegt hij, je moet dat liedje even draaien van Rutger van Barneveld. Welk is het, denk je?
4: Helena.
3: Ja, zeker.
0: Je mag niet weer raden. Dankjewel, Rutger, om even aan de telefoon te komen. Hoeveel optredens heb je vandaag nog?
4: Ik heb er vandaag nog 3 te gaan. Dus ik heb nog wel wat te doen vandaag.
0: En waar sta je overal?
4: Ik begin vandaag in Breskes.
0: Zeeland?
4: Ja, en dan eindig ik in... ik ga eerst naar...
0: Mooi is dit, ja, dit vind ik zo mooi.
4: Eerst Staphorst.
0: Staphorst.
4: En daarna naar Dedemsvaart.
0: Oh, je bent lekker in Overijssel vandaag. Staphorst, Dedemsvaart, Breskens.
1: Prachtig rijtje.
0: Ja, nou, veel plezier.
4: Ja, dankjewel mannen. En jullie een fijne uitzending nog.
0: Oké, nou...

0: We hadden de line-up, hè. We hadden de line-up.
1: Wie?
0: Voor het Onder de Maas Festival. En Rutger van Barneveld was daar onze artiest. Dat zou dus op Hemelvaartsdag plaatsvinden. Normaal gesproken hebben Bas en ondergetekend
1: een showcase. Maar toch wel dat wij dat gingen doen?
0: Nee, dat laat ik me niet over uit.
1: Nee, weet ik ook niet.
0: Maar we hadden dus alle artiesten al geregeld. Stef Eckel was onze artiest. Rutger van Barneveld. En Fons Veurink.
1: Ja,
0: die is bij ons groot geworden natuurlijk. Ja, nou, die draaiden we vorig jaar al. En die staat vanaf deze week op de playlist bij de lokale, bij de nationale zenders. En we gaan hem zo meteen even proberen wakker te bellen. Dus denk jij als luisteraar, wanneer Bas en ondergetekende hem gaan bellen, dat hij opneemt, ja of nee? Het is gewoon een...
1: Hij neemt wel op.
0: Wat denk jij, Gerben, gaat Fons Veurink opnemen?
1: Ja.
0: Gisteravond natuurlijk tot laat opgetreden.
2: Ja, maar het is ook een professional, toch? En het is inmiddels, 11:30?
0: Nou, Jeroen van der Boom neemt altijd de telefoon op. Dus met Fons...
2: Mark Rutte hebben we heel vaak de voicemail.
0: Ja.
3: Bellen met Fred.
1: Ja, iemand die sowieso altijd opneemt is onze Fred. Hè? Even voor jouw beeld, Fred Kerkhoffers is echt een beetje het politiek geweten hier van Overijssel. En hij heeft een snor, jongen, dat is niet normaal. Een mega snor heeft hij, daar kun je hem ook aan herkennen.
2: Een soort dus, Giel Montagne.
1: Giel Montagne is die. Fred, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen, Bas. Goedemorgen. Ik neem niet altijd op, hoor.
1: Oh, nee?
4: Ja, maar als jij belt wel, natuurlijk.
0: Ja. Het is niet meer vanaf Tuk, hè?
1: Nee.
4: Nu vanuit het mooie Losser.
0: Ja.
4: En ik moet zeggen, de kop van Overijssel is mooi. Maar ik ben ook wel erg gecharmeerd van het Twentse landschap, moet ik zeggen. Ik ben een beetje bij de fiets hier, maar het ziet er hier geweldig uit.
1: Tuurlijk is het mooi. Ja.
0: Maar jij komt nu ook politiek gezien altijd overal mee weg, hè, sinds je in Losser woont, hè?
4: Is dat zo? Ik weet van niks, maar jij komt van Losser.
0: Ja, ik kom uit Losser en ik weet van niks.
4: Ja, dan mag ik dus ook gaan smokkelen.
0: Ja, dat mag.
4: Ja.
0: Hey,
4: ja,
0: maar hoe is het politiek in onze provincie?
4: Ja, in Overijssel gebeurt op dit moment niet gek veel politiek gezien. Er zijn natuurlijk wel een aantal belangrijke zaken. Door die enorme watertekorten hebben we natuurlijk de sluizen op een aantal plekken moeten sluiten. Het water staat verschrikkelijk laag. Dan heb ik daar zelf zonder boot niet meer zo last van. Maar met name de binnenvaartschippers natuurlijk wel.
0: Ja.
4: En ja, ik weet dat de gedeputeerden bezig geweest in Den Haag om daar een compensatie te krijgen. Voor die schipper, omdat die niet meer tot aan Twente kunnen komen met de schip. Of niet meer weg kunnen komen. Nou, Deventer precies hetzelfde. Deventer sluizen waren een paar jaar geleden ook al dicht, 2 jaar geleden. Maar nu weer, dan kunnen we er ook niet in of uit. Dus dat is best wel pijnlijk. En ze kunnen de schepen niet zo volladen. Dus het is, ook als je wel kan varen, kunnen ze minder meenemen als daarvoor. Maar dat is politiek gezien best wel heftig.
0: Ja, nee, ik kan me iets meer voorstellen. Wanneer beginnen jullie weer in onze provincie?
4: Oh, dat duurt nog even. 2 september gaan we pas
0: 2 september?
4: We hebben echt een heel lang reces deze keer.
1: Zo.
4: Bijna net zo lang als jullie vakantie hebben. Maar ja, reces is geen vakantie, hè?
0: Nee. Maar jij gaat overal naartoe. Waar ben je overal geweest al deze zomer?
4: Ik ben niet zo gek van plek. Ik ben natuurlijk bezig geweest met verhuizen.
0: Ja.
4: En daar gaat toch wel redelijk wat energie in zitten, moet ik zeggen. En wat werk ook wel. Maar ik ben wel op de fiets naar Oldenzaal geweest. Vlak voor Boeskool trouwens. Niet tijdens Boeskool zelf, maar er vlak voor. Hartstikke leuk plaatsje. In Overdinkel kom ik in Glanen. In Glanenbrug. In Enschede. In Hengelo. Ja, ik moet echt hier echt op de fiets alles bekijken. En de natuur is hier prachtig. Ik heb in de Lut al ontdekt dat je daar heerlijk kan eten en koffie drinken. Nou, dit komt allemaal goed.
0: Aha.

0: En jouw nieuws van de afgelopen week, is je nog iets opgevallen?
1: Ja, er zijn best een hoop dingen gebeurd. Hetgene wat heel erg pregnant aanwezig is, zijn natuurlijk de hittegolven. We gaan onze vijfde hittegolf in Nederland. Dat heeft gevolgen voor de natuur. Dat heeft gevolgen voor met name veel bosbranden. Eerst alleen Frankrijk, Spanje, Griekenland, kortom de Creta, de zuidelijke landen. Maar ook in Limburg natuurlijk een enorm natuurgebied verwoest. De duinbranden van de week. Het is dus best wel heftig. En dat is niet echt lekker voor de vakantiegangers, maar ook niet voor de natuur, want het wordt er niet beter van. Hoewel, ik weet uit ervaring, in Duitsland hebben ze een keer een enorme bosbrand gehad op een natuurgebied. En het is daarna nog veel, veel mooier opgegroeid dan dat het ervoor al was, vanwege het feit dat alles een keertje werd opgestoot. Dus misschien komt het wel goed uit. Ja, nou ja, de droogte heb ik het al over gehad. Hè. Dat valt natuurlijk enorm op de rivieren, de dijken die mogelijk scheuren beginnen te vertonen. Maar ook mogelijk gevolgen voor drinkwater. En ja, dat is best wel heftig, want dat drinkwater is wel essentieel voor de BV Nederland. En niet alleen voor de BV Nederland. Ja. Nou, wat is er nog meer gebeurd? De straat van Hormuz gaat misschien wel weer open. Ah. Dat heeft weer gevolgen voor de brandstofprijs. Hoewel we het nog lang niet halen bij België. Ik ben expres vlak bij Duitsland gaan wonen omdat de prijs daar goedkoper was. Dat is nou weer gelijk met Nederland, dus dat schiet ook niet op. Had beter richting België kunnen gaan. Ja, daar grenst Overijssel niet aan, dus dat had niet mijn voorkeur. Maar dat scheelt 60, 70 centiliter in België. Dat is echt niet normaal. Nou, wat hebben we er nog meer?
0: Ik rij elektrisch op dit moment en dat bevalt me hartstikke goed.
1: Nou, hier in de buurt rij ik ook. Ik heb hybride, maar hier in de buurt rij ik ook elektrisch. En met dat opladen, dat kost geen hol.
0: Nee.
1: Dat kost echt helemaal niks. Dat is geweldig.
0: Ja.
1: Maar ja, alleen elektrisch, dat durf ik nog niet aan. Als ik wat verder weg wil, dan wil ik er ook wel...
0: Vastnet staat overal. Je kan echt overal opladen. Had je Brussel. Je kan gewoon opladen aan een paaltje midden in de nacht.
1: Moet je eens vragen de mensen die naar Vlaanderen op vakantie gaan.
0: Ja, nee.
1: En daar dus inderdaad rijden hebben files.
2: Ja. Helemaal met je eens, Fred, hoor. Helemaal met je eens. Weg met een elektrisch.
1: Ja, maar jij bent een dieselrijder, hè?
2: Gewoon diesel erin en kachelen met die wagen.
0: Daar ben ik ook niet op tegen, maar het is een andere mindset. En als je gewoon goed kijkt, dan kun je overal je auto opladen.
1: In Nederland en in Duitsland is het heel goed te doen. Nou, we hebben natuurlijk twee verschrikkelijke overlijdens gehad. Jullie Kaagman, niet de eerste beste, eentje uit mijn jeugd.
0: Ja, had je ook een poster van haar?
1: Nee, ik had geen poster van haar, maar ik vond het wel geweldig in het blauwe, het was leren pak.
0: Ja, Weekend, hè? Urban Fire destijds.
1: Ja, ook Peter Faber van de week. Ja. Ook wel een van mijn jeugdhelden en een van de acteurs die ik heel erg hoog had zitten. En met name dat programma wat ze pas geleden hadden met al die oude grijzaards erbij waar hij ook in zat. Dat was verschrikkelijk leuk.
2: Ja,
0: Beter Later Nooit, gepresenteerd door Estefana. Dat programma bedoel je?
1: Ja, precies.
0: Dat was echt een leuk programma.
1: En die hebben jullie weer net in de uitzending gehad. Dus een cirkeltje weer om.
0: Ja. Oké, dankjewel. En ik zag een leuke post van Danny de Munk over Peter Faber. Want die kennen natuurlijk elkaar vanuit de film Siske de Rat. Dus dankjewel, Fred. Volgende week gewoon weer 9:15. Is dat goed?
1: Ja, dat is goed. Als je geen belangrijke Nederlanders hebt die voor mij moeten, dan zie ik je vanzelf wel komen.
2: Blijf je irriteren van de week, Fred, hè?
1: Ja, precies. Nu
2: heel
1: al.
2: Goed. Heel goed. Nu al.
0: Hey, leuk om je weer terug te horen op de radio, Fred. Doei.
1: Voor jullie hetzelfde. Doei.

0: Sam Cooke, Wonderful World op radio. Het is 7 over half 12. Even het nieuws met onze Ilona. Blijf je nu gewoon? We hebben een contract voor je klaargelegd, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, dus even nalezen dan.
1: Ik ben echt heel benieuwd naar de inhoud dan.
0: Ja, gewoon, inhoud is goed.
1: Oh.
0: Ja, je kan alleen maar ja zeggen. Ja,
1: ja, dan gaan we er nog even over denken.
0: Ja, nee, niet te veel denken. Dan, ja, goed.
1: We hebben het er straks even over, Bert.
0: Ja, dat is heel goed.
1: Ja, goed. Vannacht is er in Deventer een auto uitgebrand. De auto stond geparkeerd bij voetbalvereniging Turkse Kracht op sportpark Rieler Enk. Vermoedelijk is een autoruit ingeslagen en is de brand van binnenuit aangestoken. De auto is volledig verwoest. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en vraagt mensen die iets verdachts hebben gezien rond 2 uur vannacht contact op te nemen met de politie. En problemen met de pakketbezorging van PostNL zorgen voor onvrede in de gemeente Ommen. Pakketpunteigenaren klagen over wekenlange vertragingen, dagen zonder leveringen en een onbereikbare klantenservice. Ook belangrijke medische zendingen komen te laat. Zo moest voor stoma-materiaal van een inwoner uiteindelijk een spoedkoerier worden ingeschakeld. Pakketbezorgers zelf zeggen dat hun routes sinds de nieuwe werkwijze van PostNL fors zijn uitgebreid en dat overwerken de norm dreigt te worden. PostNL geeft in een reactie aan dat ze de signalen serieus nemen om processen te verbeteren. En niet alleen in Nederland, maar ook in West-Duitsland zijn de waterstanden door de droogte laag. Daardoor kan minder vracht over het water worden vervoerd. Duitsland heft daarom in delen van het land het zondagse rijverbod voor vrachtwagens tijdelijk op. Dat zorgt voor meer vrachtverkeer op de routes tussen de Noordzee en Duitsland, waarvan een deel door Overijssel loopt. Meer nieuws vind je in de app en op oost.nl. Goeiemorgen.

0: Phil Collins, Dance Into The Light. Bas, hoe gaat het nu met Cor en Marjolein? Waar wil je die nu neerzetten? Want we hadden natuurlijk...
1: Ik zit de hele tijd te wachten. Wanneer komen ze nou, die Cor en Marjolein? Maar bellen ze al lang in. Ik snap er helemaal niks van. Ik hoor niks. De lijnen zijn dood, lijkt het wel, vanuit Cor en Marjolein. Maar het is...
0: Vanuit het Nijverdalse. Misschien dat we ze zometeen nog even kunnen bellen.
1: Misschien luisteren ze wel helemaal niet meer.
0: Debbie,
1: misschien zijn ze al lang apart.
0: Debbie is nog op vakantie, dus ze kunnen de plek innemen van Debbie. Misschien dat het ook nog
1: ja,
0: even...
1: Ja, nou, maar we gaan... Het ratelt hier maar door met mensen die ook vragen, waar blijven ze? Waar blijven ze? Goh, waar zijn Cor en Marjolein? Waar blijven ze?
2: Ik ben ook wel erg benieuwd naar Cor en Marjolein, ja.
1: Als je één keer hebt gezien, wil je ze nooit meer wat anders. Tenminste, als je Marjolein...
0: Ja, Gerben, de hoeveelste druk ben je al met de biografie over Estefana Polman?
2: Tweede druk. Ja.
0: Maar het was wel leuk, want zij was de gast natuurlijk aan tafel bij Vandaag in Zuid. Dat was mooi. En het begon al nog een beetje na te druppelen. Van de Gijp, die zei van, dat moet ze niet doen. Komt dat het boek ten goede?
2: Ik denk het wel, tuurlijk. Publiciteit is publiciteit.
0: Ja.
2: Zolang er wat over je gezegd of geschreven wordt, dan doe je er nog toe.
0: Ja, maar ze moet toch gewoon lekker aan tafel gaan zitten.
2: En dat gaat ze ook doen, dat heeft ze gezegd. Ze komt gewoon de eerste week van Vandaag in Zuid. Op vrijdag zit ze aan tafel en dan gaat ze...
0: Een luchtige avond.
2: Gewoon laten zien dat ze ook wel degelijk over dingen mee kan praten.
0: Ja, dan hoef je die zware onderwerpen ook niet te behandelen, toch? Doe je het toch niet bewust op dinsdag, woensdag, zware avonden, hè?
2: Dat zijn de iets zwaardere avonden.
0: Ja, nee, maar...
2: Algemeen, dat klopt. En vrijdag is wat meer ontspanning, wat meer luchtigheid. En daar past hij volgens mij prima bij.
0: Zo hoort het ook. En op maandag moet je een beetje dat weekendgevoel een beetje vast proberen te houden. Dat doen jullie ook met Bas en
2: Valentijn. Altijd gezellig natuurlijk met Valentijn.
0: Dat vind ik echt zo'n leuke kerel, Valentijn.
1: Ja, zoveel gezelligheid en warmte brengt die man.
0: Wat?
1: Valentijn.
2: Ja, een zonnetje in huis.
1: Een zonnetje in huis, hoor.
2: Als die binnenkomt, dan gaat eigenlijk iedereen stralen op de redactie altijd.
1: Het was wel mooi, want tijdens het WK hebben we natuurlijk ook de twee uitzendingen. En dan zat je er tussendoor met die wedstrijd te kijken. En ik zat dan met een voetbal te kijken. Zei ik elke keer, ik zeg van, hoe is het bij jou echt de badkamer? Wat voor tegels heb jij dan? Hou eens op, ik heb toch geen zin over mijn badkamer. Hij vindt echt maar elke keer probeerde ik, ging ik naast hem zitten, deed ik mijn hand om hem heen. Hey, vriend van me. Nee, ben je vriend niet. En dan vindt hij allemaal niks. En dat vind ik juist leuk om een beetje te stoken. Maar hij is wel leuk. Ik vind van altijd echt leuk.
2: Zeker.
1: Vind je niet?
2: We hebben er heel graag bij. Ik mag hem vaak bellen op maandag. En dat is altijd, doe ik altijd met plezier.
0: In je eigen carrière ga je nog een boek van iemand anders schrijven? Of heb je nog plannen voor iets?
2: Ja, ik heb wel plannen. En daar heb ik Bas ook voor nodig. Vandaar dat ik ook aangeschoven ben. Ik denk,
0: dat is het.
2: Voor wat hoort wat. Ja. Nee, ik ben nu bezig met een idee over de bargasten van Vandaag in Zuid.
0: Ah.
1: Oh.
2: Koekoek achter de schermen bij de bargasten van Vandaag in Zuid.
1: Zo, daar zijn we over nagedacht.
2: Ja.
0: Nee. Wat maakt Bas uniek eigenlijk? Want nu gaan we het over Bas hebben, nu krijgt hij het moeilijk.
2: Nu gaat Bas weg. Bas is ook een character, een uitgesproken iemand. Iemand die wat durft te zeggen. En dat wat je al aan het begin om 10 uur volgens mij aangaf. Dat zijn niet heel veel scheidsrechters die dat durven. En hij durft dat wel. En hij is gewoon, heeft zich ontwikkeld tot een tv-persoonlijkheid. Een media-persoonlijkheid.
1: Maar echt mooi dat je dat boek ook hebt. Echt, Estefana, mooi boek. Echt een heel mooi boek hebben we erover.
2: En ik vind Bert trouwens ook heel goed.
1: Ja, Bert vind ik.
2: Bert doet het eigenlijk fantastisch als gesprek.
1: Bert is het orakel van Oost. Het is niet normaal als je dus eigenlijk... Ik vind eigenlijk dat jouw hoofd moet op die zendmast.
0: Maar je hebt weer geluk dat het weer niet over jou gaat, Bas.
1: Maar
0: wat jij zegt over Bas klopt wel. En ik heb Bas ook geadviseerd van, joh, je moet bezig blijven met je media. Een beetje bij Oost blijven hangen.
2: Dat doet hij wel.
0: Ja, dat doet hij hartstikke goed.
2: Je kan Instagram niet openen of je ziet Bas voorbij komen.
0: Ja, maar wat vond je eigenlijk deze week? Mario van den Ende, heeft hij het laatste jaar geen voetbal meer gekeken of zo? Kijk, had hij dat vorig jaar over jou gezegd had. Dus
1: nee, ik fluit voor wel, seizoen... dit seizoen fluit ik wel heel anders al. Dus,
0: ja, je had de meeste gele kaarten. Die man die lult ook zomaar wat.
1: Ja, maar Mario wordt alleen maar gevraagd als het negatief is. Anders wordt hij niet meer gevraagd. Ja. Dat vind ik altijd wel jammer.
0: En wanneer ben je weer terug op de velden, Bas? Dat is de belangrijkste vraag.
1: Een paar weken nog. Ik denk dat ik wil nu al, maar mijn fysio die remt me nog een beetje. Dus een paar weken en dan is hij er weer.
3: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: toch wel mooi dat jij ook Zwoele Zomernachten mag zingen.
1: Ja, vind ik ook mooi. Ja.
0: Misschien is het wel leuk om de laatste uitzending van het jaar, want dat wordt toch de hit van het jaar, om dat samen dan te doen.
1: Ja, en dan ga ik hem vragen, dus het is leuk, toch?
0: Ja, hartstikke leuk.
2: Pactium.
1: Of Pactium niet.
0: Oftewel de blinde prik.
1: De blinde prik, ja.
0: Even bellen met Fons Veurink.
1: Fons Veurink. Zwolle.
0: Zwolle. Vriend van de show.
1: Ja, spannend. Wel, ik vind wel mooi. Fons is ook echt een jongen natuurlijk hier uit de regio. Maar ook echt iemand die gewoon met zijn eigen muziek overal rondgaat.
0: Hij is populair, want je kan het liedje gewoon overal instarten.
1: Ja, en feest, voornamelijk ook bij de studenten. Hè? Ja, het is echt mega populair.
3: Het spijt me, maar de persoon die je belt
1: nou?
3: Is niet beschikbaar.
1: Nog een kans.
3: Laat een bericht achter na de toon.
1: Fons Veurink.
0: Fons, wat maak je...
1: Wat maak je ons nou?
0: Kom op, Fons.
1: Dit is de Bas en Bert ochtendshow. Je neemt niet op. We proberen het nu nog één keer. Neem je niet op, dan ga je van de playlist. Het kan niet anders.
0: Onverbindelijk. Dan is het feest voorbij natuurlijk.
1: Ja, dan gaan we nog een keer bellen.
0: Ja,
1: we gaan nog wezen dat Bert gewoon een verkeerd nummer heeft gebeld. Dat gebeurt al vaker.
0: Dat zou kunnen.
1: Dat is vaak toch hetgene wat er gebeurt.
0: Nou, ik zal je wat moois vertellen.
1: Daar gaan we. Wat ga je vertellen?
0: Afgelopen weekend, of afgelopen donderdag, deed ik Twente. En ik kom Bart van Rooij en Wijdman niet uit elkaar houden, joh.
1: Nou, mensen, dan...
4: Dan is het tijd voor de opticien, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Goed. Nou, Fons, let even op.
0: Waar loopt lijken ze wel op elkaar, Gerben? Echt, en ze hadden dezelfde schoenen aan. Ik let altijd op schoenen. Tip van even ten Apel.
1: Hebben we net wel de goede gebeld?
0: Dat hoop ik.
4: Een willekeurige Fons. Nu de goede.
0: En, ja, Fons neemt altijd de telefoon op.
5: Met Fons.
1: Kijk. Fons, Veurink, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Goedemorgen
0: Fons, je staat op de je staat op de landelijke playlist overal.
5: Ja.
0: Ja, dat vinden wij hartstikke leuk ook, Bas en Bert. Maar hoe is het met je? Want overal waar ik kom wordt feestje aangevraagd.
5: Ja, dan gaat er blijkbaar wel iets goed. Nee, dat is echt. Met mij gaat het supergoed.
0: Ja.
5: Ik leef in een soort. Droom wil ik bijna zeggen, maar het gaat de laatste tijd heel goed. Dus alles valt er mooi samen, dus het gaat alleen maar beter steeds eigenlijk.
0: Ja. Mogen we jou binnenkort een keer weer uitnodigen dat je bij ons langskomt?
5: Ja, zeker. Heel leuk. Tuurlijk. Ja.
0: Nou, en goed dat je de telefoon oppakt, want dat was eigenlijk de bedoeling.
1: Pakt hij hem of pakt hij hem niet, hè?
0: Ja, Fons.
1: En zit er alweer een ander nummer aan te komen, Fons, of niet?
5: Ja, zeker. Zeker. Die heb ik toevallig, afgelopen week heb ik die ingezongen.
0: Ja. Tot volgende week.
6: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
7: Overijssel. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost... Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
15: Het is machtig mooi, man.
14: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
15: Je komt de leukste luidjes tegen.
14: Een praatje maakt je dag.
16: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
13: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
19: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
19: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
21: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489 bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Radio Oost. Benjamin Borgman.
22: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
23: Jongens en meisjes, hebben jullie er een beetje zin in?
24: Ja!

0: De dance- en popformatie uit Nederland. Ja, ja, Teaspoon en Summer Love.
1: Weekend Overijssel.
0: Het is zomer in Overijssel en dat merk je aan alles, aan de temperaturen.
1: Benjamin Borgman.
0: En aan de mooiste muziek. Een hele goede middag, fijn dat je erbij bent. Hopelijk heb je een heerlijk weekend tot nu toe. Je luistert naar Weekend Overijssel. Ik ben bij je tot 2 uur maar liefst. We gaan weer de leukste uittips, activiteiten en evenementen voor je op een rijtje zetten. Dus mocht je nog geen idee hebben wat er allemaal te doen is, maar wil je wel lekker de deur uit vandaag, nou ja, dan ben je hier natuurlijk aan het juiste adres. Ik wil het onder andere hier met je over hebben vandaag. De vrachtwagens, ja, inderdaad, daar staan er een heleboel van op het truckfestijn in Diepenheim. Dat is momenteel aan de gang en daarover bel ik straks even met een trucker die al 15 jaar lang naar dat festival toegaat. En onze verslaggever is daar later vandaag trouwens ook nog bij aanwezig. Hoor je ook in deze uitzending en dit gaat ook nog voorbij komen. Kwek, kwek. Ja, we staan stil bij de badeendenrace in Oldenzaal. En dat is niet zomaar een race. Dat kan ik je nu alvast vertellen. En voor de mooiste muziek zit je hier natuurlijk ook goed. Zometeen Sam Fender en Olivia Dean ga ik voor je draaien. Met Rain Me In. Maar eerst nog deze. Radio Oost. Een klassiekertje natuurlijk, hè. Hier op Radio Oost, Hans de Boy en Thuis Ben. Nogmaals, hartstikke fijn dat je erbij bent. Heb jij nog een leuke uittip? Dan mag je dat natuurlijk laten weten, hè. 06 45 67 133. Goedemiddag.

0: Olivia Dean en Sam Fender, Rain Me In op Radio Oost. Ja, rain, dat zal wel een beetje fijn zijn, hè, deze dagen.
1: Uit in Overijssel.
0: Want aan zon geen gebrek deze zomer. Het is heerlijk voor vakantiegangers natuurlijk. Maar voor de natuur en de scheepvaart heeft al dat droge weer toch wel een keerzijde. Op veel plekken staat het water zo laag dat kanalen zijn afgesloten en pontjes uit de vaart zijn genomen. Maar in Giethoorn lijkt daar gelukkig nog weinig van te merken. Daar wordt deze zomer juist volop gevaren. En zijn er allerlei evenementen op en rond het paviljoen in Giethoorn. Erik-Jan Slomp is dan weer de bedrijfsleider van Smits Paviljoen. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, aan zon geen gebrek. Dat is natuurlijk fijn. Maar ik denk dat het ook wel een gesprek van de dag is bij jullie. Misschien wel van de weken, de afgelopen weken.
2: Dat het eigenlijk altijd maar mooi weer is in Giethoorn, jazeker.
0: Maar ook dat er weinig regen valt, helaas.
2: Helaas wel, ja. Maar aan de waterstand merken we daar hier in Giethoorn gelukkig niks van, hoor.
0: Oh, gelukkig.
2: Nee.
0: Dus dat valt allemaal mee, want er is genoeg te doen bij jullie, hè?
2: Er is genoeg te doen, ja, zeker. Ja, we hebben mooie evenementjes gehad en voor de deur staan nog. Ja. Dus het is altijd feest bij ons in Giethoorn.
0: Nou, mooi. Laten we zo meteen eens even hebben over wat er allemaal nog op de agenda staat. Maar inderdaad, er is al veel leuks geweest bij jullie. De Dag der Dagen onder andere, hè, afgelopen woensdag.
2: Ja, dat is wel één van de hoogtepunten in Giethoorn. Ja hoor, zeker. Ja. En bij ons, ja.
0: Een grotere punterzeilwedstrijd. Hoe is dat allemaal gegaan?
2: Ja, heel goed. Ook op persoonlijke vlak, zeg maar. Want Smits Paviljoen is toch eigenlijk wel weer de winnaar geworden dit jaar van de Dag der Dagen. Ikzelf dus. Dus daar zijn we wel heel trots op en heel blij mee.
0: Ja, dat kan me goed voorstellen. Nog wel eventjes over het weer dan. Want het is ontzettend lekker weer op dit moment. Het wordt nog wel een stuk warmer. Misschien wel te warm voor vandaag, of valt het wel mee?
2: Vandaag is het nog goed te doen, want het waait gelukkig hier een beetje in Giethoorn. Dus dat is lekker verkoelend op het water. Maar het kan soms ook te warm zijn als er te veel zon is. En zeg altijd, te is niet nooit goed natuurlijk. Maar het water koelt altijd wel lekker af. En als je er even lekker in plonst, dan kun je er weer een potje tegenaan.
0: Ja, ik zeg altijd, te is inderdaad niet goed, maar tevreden is wel weer fijn.
2: Dat is weer heel fijn, zeker.
0: Vanavond dan hebben jullie een primeur, hè?
2: Ja, dan hebben wij de eerste drive-in bingo van Giethoorn.
0: Wauw, ja. Wat moet ik daarbij voorstellen?
2: Ja, dan gaan we een bingo organiseren wij. En je kunt dus met de boot komen, dus dan drijf je lekker naar de bingo toe. Maar je kunt ook wel eens op het terras zitten en daar de bingo gaan volgen.
0: Ja, dus je hebt niet per se een boot nodig om mee te doen. Dat scheelt dan gelukkig.
2: Precies.
0: Verwachten jullie veel mensen vandaag dan?
2: We hebben tot nu toe 180 aanmeldingen staan.
0: Oh,
2: dus,
0: dat is niet verkeerd.
2: Je kunt nog steeds aanmelden en meedoen. Dus dat, je kunt nog steeds vanavond kans maken op een van de mooie prijzen.
0: Nou, wat zijn die mooie prijzen?
2: Ja, daar kan ik eigenlijk niet te veel van zeggen. Maar we hebben een aantal waardebonnen bij. We hebben wat, een bierpakket bijvoorbeeld. Een lokale boerderijwinkel doet mee met een mooie prijs.
0: Oh.
2: Dus er zijn verschillende prijzen te winnen. Ja.
0: Kijk, toch al wat mooie prijzen gegeven hier.
2: Zeker.
0: Ik hoor dat steeds vaker trouwens van die drive-in evenementen. Drive-in bioscoop, drive-in bingo hoor ik nu. Dat wordt steeds populairder, hè?
2: Ja, 11 juli hebben wij een drive-in bioscoop georganiseerd. Met een groot scherm op het drijvende ponton bij ons voor het bedrijf. En daar konden ze ook met de boot komen naar de bioscoop, zeg maar. Of ook vanaf terras. En volgende week zaterdag hebben wij nog de 37e editie van het Drive-in Blues Festival.
0: Ja, daar wilde ik net naartoe, want daar komen heel wat artiesten ook naartoe, hè?
2: Ja, daar hebben we een paar grote namen, zoals Julian Sas, Kai Strauss, die komt optreden, de Hoetsies, Larat. En we sluiten dan de zondag af met Verhoeven en Van Roon.
0: Nou, kijk aan. Maar dansen in een bootje, dat lijkt me een beetje moeilijk.
2: Het gaat hoor, dat is geen probleem.
0: Ja, dat weet je uit ervaring.
2: Niet te veel gaan schommelen, want dan gaat wat mis. Maar als je gewoon lekker gaat dansen in de boot, dat kan hoor.
0: Nou, kijk aan. Heel veel plezier vandaag. Tot hoe laat ben je vandaag in de weer?
2: Nou, dat zal wel denk ik rond middernacht worden. Zo. Voordat we eens een keer zelf aan een drankje zitten. Ja,
0: doe maar weer. Dan kan je dan eigenlijk even rusten.
2: Ja, dan doen wij een afsluitende bingo met het personeel.
0: Ja, dat is mooi. Zijn er dan ook nog prijzen te winnen of niet?
2: Nou, dat zijn dan hele speciale prijzen. Daar kan je echt niks over zeggen.
0: Daar kan je helemaal niks over zeggen. Dan.
2: Nee.
0: Helemaal goed. Erik-Jan Slomp, bedrijfsleider van Smits Paviljoen in Giethoorn. Dank voor je tijd en nogmaals veel plezier. Hè.
2: Geen probleem. Succes met de uitzending.
0: Yo.

live publiek dat kan. En hij was voornamelijk gewend om voor live publiek te zingen. Nou ja, volgens mij is dat alsnog hartstikke goed gekomen met deze plaat. Het gaat over zijn vrouw natuurlijk, hè. Kali, volgens hem de mooiste vrouw van zijn dromen. Het is 13:58. Zometeen het laatste nieuws krijg je van Ilona. Is nog Survivor en Eye of the Tiger.

0: Jij kwam helemaal opgepept binnen toen het nummer opkwam.
1: Ja, lekker. Ik dacht, die moet ik toch even op mijn lijstje zetten voor de auto zo meteen.
0: Ja, oh, die ga je zo meteen even opzetten.
1: Ja, vind ik wel een goed idee.
0: Nou, je bent natuurlijk ook wel vroeg uit bed, hè? En dan moet je een beetje weer energie hebben om natuurlijk...
1: 4:50 ging de wekker. Maar daar ben jij gewend, toch?
0: Ik ben het wel gewend. De afgelopen dagen vaak de ochtenden gedaan met Marcel. Dus zelfs als je weer een keer mag uitslapen, dan word je gewoon vroeg wakker.
1: Ja, dat gebeurt.
0: Dat lukt niet meer. Het is 3:30. En het laatste nieuws in Overijssel, dat krijg je van Ilona.
1: De dienst speciale interventies en de politie vielen vannacht een woning in Almelo binnen na een beroving aan de Jan Steenstraat in Hengelo. Er is 1 persoon aangehouden. En het kan in Overijssel drukker worden met Duits vrachtverkeer. De deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saxen heffen het zondagse rijverbod op. Door de droogte en lage waterstanden is er

0: namelijk minder transport mogelijk over het water. En goed nieuws voor de voorstelling De Polderjongens. De voorstelling die zich afspeelt aan en op het water had een groot probleem. De twee platbodemboten waarop gespeeld zou worden konden door de sluiting van het Twentekanaal de speellocatie in Almelo niet bereiken. Twee authentieke schepen, de Almeloze Praam en de Enterse Somp, schieten nu te hulp. Meer nieuws vind je in de app en op oost.nl.
1: Ach, lekker afsluiten met een beetje positief nieuws.
0: Ja, dat dacht ik.
1: Altijd fijn. Ik ga zo meteen trouwens Mambo No. 5 draaien.
0: Och jee, lekker, dat is lang geleden.
1: Lekker zomerplaatje. Heb jij een favoriet zomerplaatje? Ik hoop niet dat ik je overval nu, maar echt waar je een zomers gevoel van krijgt.
0: Oh, jemig.
1: Is dat misschien iets van Bob Marley of
0: nee, iets anders? Nee, maar dat moet dan toch iets uit de jaren 80 zijn. Of jaren 90.
1: Oeh, oké. Okay. Nou, misschien dat de luisteraar nog een leuk idee heeft.
0: Ja. En de 80s of 90s.
1: 80s of 90s. Zomerplaatje uit de 80s of de 90s. Kom maar door, inderdaad. Ilona, dankjewel. En tot over een uurtje.
0: Tot zo.
1: Heb ik het weer nog voor je? Het is zo'n 22 graden op dit moment. Het kan nog een stuk warmer worden. Het gaat ook nog een stuk warmer worden. 25 tot 28 graden. Ook de avond blijft rustig, zonnig en warm. De dag van morgen die wordt ook weer tropisch warm met veel zon en weinig wind. Alvast kijken naar de dag van maandag dan. Die wordt iets minder warm. Er komt meer bewolking en later is er ook kans op een lichte bui. Het wordt dan nog wel steeds warm. 26 tot 28 graden.
2: Benjamin Borgman. Radio Oost.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: BNR schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1980. Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.
2: Er komen al veel mooie zomerse verzoekplaatjes binnen. Kom maar door hoor. Zometeen ga je hier trouwens meer over horen.

0: Clean Bandit, Jess Glynn en Rather Be. Ja, ze kwamen net al eventjes voorbij, hè? De vrachtwagens uiteraard.
1: Uit in Overijssel.
0: En ze komen ook voorbij bij het truckfestijn in Diepenheim. Want liefhebbers van vrachtwagens, die moeten daar dit weekend zijn. Daar is het truckfestijn gisteren namelijk al gestart. En onder andere Bernd Knuif staat daar met zijn grote Scania. Bert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Is het goed schoongepoetst?
2: Ja, ja, het is allemaal weer gelukt.
0: Ja, glimt hij mooi?
2: Gisteren heel dag gepoetst en vandaag ja, niks natuurlijk. Genieten.
0: Lekker joh. Ben je daar dan lang mee bezig om hem helemaal schoon te krijgen?
2: Ja, daar ben je dagelijks mee bezig.
0: Zo.
2: Ja.
0: Dus dat is een uit de hand gelopen hobby, kunnen we wel zeggen.
2: Dat is het.
0: Ja. Want het truckfestijn, jij gaat daar al 15 jaar lang naartoe.
2: Ja, waarom? Sweet, ja.
0: Zo.
2: Ja.
0: Het is druk bij jou volgens mij.
2: Ja, op de achtergrond gebeurt van alles.
0: Ja, wat zie je om je heen? Kan je het even omschrijven?
2: Nu, op dit moment zie ik een boom, want ik ben in weggelopen, bij de lawaai. Maar ja, om ons heen zien we natuurlijk vrachtwagens.
0: Ja.
2: En gezellige mensen.
0: Want wat gebeurt daar precies bij het truckfestijn?
2: Nou, we zetten ze netjes in een rijtje. En dan maken we onderling een praatje en een biertje wordt er gedronken. En ja, er zijn natuurlijk een aantal activiteiten hier, kun je aan meedoen.
0: Ja, wat zoal?
2: Ja. Zeg het maar, er is van alles te doen.
0: Gewoon veel gezelligheid.
2: Ja, precies dat.
0: Ja. En wat maakt dat nou zo mooi, met z'n allen samenkomen, de vrachtwagens op een rijtje zetten?
2: Nou, weet je wat het is? Door de week zijn we allemaal geen tijd.
0: Ja, ja.
2: En nu sta je bij elkaar in één keer tijd voor een praatje en voor, hè? Ja, dan maak je het gezellig.
0: Ja, want de enige andere manier hoe jullie misschien communiceren is met de grote lichten naar elkaar seinen.
2: Ja, ja. Knippen en een groet en weer door. Ja,
0: ja, dat is ook mooi. Maar inderdaad, is er weinig contact onderling naast zo'n evenement dan?
2: Ja, onderling tegenwoordig is alles op telefoon. Je hebt altijd wel contact met iedereen.
0: Ja. Ja.
2: Maar ja, vroeger was dat wel anders.
0: Ja, vroeger was dat anders. En toen had je echt niet in het echt contact met elkaar.
2: Nee, er was het al iets eenzamer als het nu is.
0: Oh, okay.
2: Nu heb je altijd gewoon echt wel dag en nacht wel contact met iedereen.
0: Ja, dus heeft dit evenement misschien ook wel echt een oplossing daarin geboden?
2: Ja, ja, ja. Wat er allemaal bij.
0: Ja, nou zo is het ook. Maar jij gaat daar al jarenlang naartoe. Ja. Is dat ook de reden dat je toen ooit naar dit evenement bent gegaan?
2: Ja, hoe ik hier ben gekomen, dat weet ik zelf niet meer. Maar ja, als je één keer bent geweest, dan wil je... Ja, dit is midden in het dorp. En iedereen... Loopt hier door elkaar. Hier zijn mensen die zitten in het transport, maar er zijn ook gewoon mensen die hier wonen en die stellen gewoon vragen.
0: Ja.
2: Over je werk. Ja. En nou, ik denk 80% dat je staat, die heeft er gewoon hobby aan.
0: Wat voor vragen krijg je zo al?
2: Ja, wat krijgen we voor vragen? Hoeveel uur maak je in de week en wat kost het? En hoeveel uur ben je aan het poetsen en waarom doe je het zo? En...
0: Ja.
2: Nou, iedereen heeft zijn eigen manier.
0: Ja. Daarin. Nou, hoeveel uur maak jij zo in de week?
2: Ik tel ze niet.
0: Nee?
2: Nee.
0: Maar dat is een goed teken. Je hebt het naar je zin, denk ik dan.
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Ah, mooi om te horen. Mooi om te horen. Het truckfestijn dit hele weekend. Welke gesprekken heb je zo al gehad? Heb je een mooi gesprek gehad wat je is bijgebleven tot nu toe?
2: Nou, nee. Vanmorgen nog niet.
0: Nee?
2: Nee, vanmorgen nog niet. Maar het zal straks wel komen. Hè, want iedereen is nog even aan het ontwaken. En ja, het start nou een beetje op.
0: Ja.
2: Dus ik zou alleen maar zeggen, kom langs en geniet ervan.
0: Ah, kijk, dat is mooi om te horen. Ik zei net al, jij staat met je mooie Scania daar bij het truckfestijn. Maar ik kan me voorstellen, misschien ben je soms ook wel een beetje jaloers op een andere vrachtwagen die je dan ziet.
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Jij hebt de mooiste?
2: Ja, denk ik wel. Op dit moment wel. Ik heb hem nog niet zo lang, maar...
0: Maar er zijn natuurlijk andere mooie vrachtwagens die...
2: Dat van jezelf is het mooiste, toch?
0: Ja, zo is het. En zo'n cabine dan, heb je die ook zelf helemaal gepersonaliseerd?
2: Dus, ja, het is allemaal weer eruit geweest en het is allemaal weer nieuw en het is naar smaak ingericht.
0: Ja, wat staat erin wat echt van jou is, wat jou maakt?
2: Nou, ik heb deze auto waar ik nu bij me heb sinds donderdag, dus daar zit nog niet zo heel veel van mezelf in. Het was alleen het streven was dat ik hier naartoe ging met die auto.
0: Oh.
2: Nou, en dat is gelukt.
0: Ja, en in een oudere vrachtwagen dan, wat stond er echt in wat bij jou hoort?
2: Ja, het kussen.
0: Het kussen?
2: Op bed.
0: Ja, want slapen doe je natuurlijk veel in dat ding.
2: Ja, je hebt je eigen... Ja, ik had altijd een strohoed voor het raam. Ja. En die ligt er nou nog steeds.
0: Nou, mooi. Klinkt goed, Bernd. Wat ga jij de komende uren nog doen? Ga je veel gesprekken aan of ga je gewoon genieten van de activiteiten?
2: genieten van alles hier.
0: Klinkt goed.
2: Van de mensen, van de gezelligheid.
0: Klinkt goed. En je zei al, mensen kunnen langskomen. Waar moeten ze precies zijn?
2: Ja, midden in Diepenheim.
0: Midden in Diepenheim. Daar gaat het feest helemaal los.
2: Ja, je hoort ons wel.
0: Ja, kun je nog even vragen of iemand kan toeteren of ben je te ver weg?
2: Ja, ik ben te ver weg gelopen.
0: Nou, gaan we snel die kant op. Ik wens je ontzettend veel plezier, Bernd.
2: Ja, bedankt.
0: En dank voor jouw tijd.
2: Geen probleem.
0: Yo, goed weekend.
2: Hetzelfde.

0: In the Army Now op Radio Oosten, Status Quo natuurlijk. Hartstikke fijn dat je erbij bent. Weekend Overijssel hier op Radio Oosten. Ik ben tot 2 uur bij je met de mooiste muziek. Er komen trouwens veel mooie zomerse verzoekplaten al binnen. Ga ik er zo meteen zeker even eentje van draaien. Maar eerst naar iets anders. We hebben natuurlijk de nieuwe oogst, hè? De nieuwe oogst op Radio Oost. Altijd een Overijsselse artiest die in het zonnetje wordt gezet. Deze week is dat Micha. Hij kon helaas niet gebeld worden door Paula afgelopen vrijdag of gisteren. Maar hij heeft een goede reden. Heeft allemaal hiermee te maken.
1: Hallo lieve luisteraars van Radio Oost. Micha hier. Ik zit op dit moment in de mooie Tennessee zon in Nashville. Om te werken aan mijn debuutplaat. En ik heb zojuist gehoord dat Lose My Life de nieuwe oogst is. Wat ongelooflijk super cool is. De support wordt zeer, zeer, zeer gevoeld en gewaardeerd. Het is een liedje dat gaat over een tweestrijd. Goed en kwaad. Maar het is ook vooral een liedje om lekker op te dansen, op te bewegen. En ja, je kan hem nu horen op Radio Oost. Dus ik wens jullie allemaal heel veel liefde daar in Nederland. En ik zie jullie snel.
0: Nou, laten we lekker gaan dansen dan.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
3: Deze week, Micha, Lose My Life.
2: Dit is De Nieuwe Oogst.
3: Ja.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
5: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
6: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
7: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
12: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
13: Ja,

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Radio Oost. Benjamin Borgman.
8: Benjamin.

0: Ah, niet alleen zangeres, maar ook actrice en componist. Ja, Gloria Estefan draaien we graag natuurlijk hier op Radio Oost. Fijn dat je erbij bent.
1: Weekend Overijssel.
0: Bij Weekend Overijssel inderdaad. Tot 2 uur ben ik bij je.
1: Benjamin Borgman.
0: Het begint buiten steeds warmer te worden. En ik ben benieuwd hoe ze, hoe ze daarmee omgaan bij de Bush Call is Lus in Oldenzaal. Ga ik zo meteen even over bellen. Want we hebben natuurlijk al over de vrachtwagens gehad. Eerder deze uitzending. Maar zometeen komen deze vrienden voorbij. Inderdaad, de eendjes. Nou ja, zo gaat het niet helemaal klinken in Oldenzaal. Want daar hebben ze wel een eendenrace. Maar het is dan een wat eendenrace. Hoe dat eruit gaat zien, hoe dat überhaupt is bedacht, dat ga ik zo meteen aan de initiatiefnemer vragen. Olivier Ensink is dat achter de race. Hij heeft namelijk die race bedacht. Stichting Ronde Tafel, daar is die lid van. Ja, van de Bush Call is Lus, daar is het dus onderdeel van. Gaan we zo meteen meer over te weten krijgen. Heb jij nog een mooie zomers verzoekplaatje? Er zijn er al een paar binnengekomen trouwens, maar je kan nog eventjes appen naar 06-4567-1331. Ga ik er zo meteen eentje uitkiezen, want zomer in Overijssel, dat is het zeker. En helemaal hier op Radio Oost. Zometeen dus een mooi zomers plaatje. Is nog even een mooi Duits plaatje. Matthias Reim en Verdammt, ich lieb dich.

0: Zeker een topper van nu, Alex Warren en Fever Dream, hoorde je hier.
1: Uit in Overijssel.
0: Niet alleen de Boeskool is lus, ook eendjes veroveren de straten van Oldenzaal. Ja, badeendjes wel te verstaan. Honderden rubberen exemplaren die dobben over een speciaal gebouwde baan. En achter de race zit dan weer de stichting rond de tafel. En daar is Robin Knecht onderdeel van. Robin, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, toen ik dit las, dacht ik van, hoe kom je op dit idee om dit te gaan doen?
2: Ja, je zit bij elkaar en je gaat dat bedenken. Hoe gaan wij zorgen dat we in Oldenzaal tijdens de Boeskool iets echt gaafs gaan neerzetten? En dan zie je filmpjes op het internet voorbij komen van grote badeentjes races in grote kanalen. Ja, uiteraard heeft Oldenzaal geen kanaal, dus ga je creatief worden.
0: Ja, en dat gebeurt dan denk ik met een paar biertjes achter de kiezen dat je op zulke ideeën ook komt.
2: Zeker niet. Dat soort dingen doen we allemaal nuchter, zoals dat hoort.
0: Kijk, zo mag ik het horen natuurlijk. Een badeendenrace. Nou ja, dat idee is dus tot stand gekomen, maar hoe ga je dan te werk?
2: Ja, je gaat nadenken, waar ga je het doen? En vooral ga je puzzelen, hoe gaan we zorgen dat in een stad waar je niet in het centrum een kanaal hebt, een soort stroming kunt maken met banen, met bakken, met van alles eromheen, om te zorgen dat de eentjes aan de weg gaan.
0: Nou, en hoe hebben jullie dat gedaan?
2: Wij zijn begonnen met hele grote bakken die veel gebruikt worden bij boerenbedrijven, IBC's.
0: Ja.
2: En daar hebben wij met de sleeptol en veel hand- en krachtdiensten hebben wij de kop eraf gesneden. En daar hele grote RVS-banen tussen gemaakt waarover de eentjes racen naar de finish.
0: Oh, dit is schitterend. Schitterend. Ja. Ik zie het nu ook al helemaal voor me. Maar dit is heel veel werk. Hier zijn jullie lang mee bezig geweest.
2: Hier zijn wij al weken en weken mee bezig met het uitvoeren. Laat staan het denken.
0: Joh. Ongelooflijk. Ik vind het knap.
2: Absoluut. Ja, en heel erg leuk.
0: En heel erg leuk. Daar gaat het in ieder geval ook om inderdaad. Nu heb ik begrepen dat jullie al vroeg uit bed waren vanochtend.
2: Ja, vanmorgen 6 uur waren de eerste ook al onderweg. En vanaf 6:30 waren we al aan het trekken met de baan om er wat moois van te bouwen.
0: Wauw. En de wedstrijden zijn hoe laat dan begonnen?
2: De eerste wedstrijd was om 12:30. Om 13:00 was er de wedstrijd. En over 10 minuutjes gaat de volgende weer.
0: Oh, spannend. Hoe zijn de eerste twee wedstrijden verlopen?
2: Goed. eigenlijk best wel volledig volgens plan. Her en der wel wat water naast de baan. Maar goed, dat is niet zo heel erg. En vooral natuurlijk met de kinderen, met alle... Met het water, ja, dat is natuurlijk een feestje helemaal met dit weer.
0: Dat is geweldig. Hebben mensen nog een bepaalde techniek of tactiek om toch hun eentje als eerst over de finish te laten komen?
2: Nou, we hebben grote bakken met waterpistolen langs de baan. En daar mogen de kinderen water mee uit de baan halen en eentjes proberen vooruit te helpen of juist af te remmen.
0: Oh, dus je mag ook een beetje mensen...
2: Zeker, mag je een beetje meespelen.
0: Ja, je mag mensen een beetje tegen gaan werken. Nou, dat is ook mooi. Hoeveel eentjes zijn er dan tegelijkertijd aan het racen?
2: Ja, we racen met 250 eentjes per keer.
0: Zo.
2: Over een baan van ruim 100 meter. Wij verkopen natuurlijk meer eentjes dan die 250. Dus wat er gebeurt is, je krijgt een nummer en een letter. En het kan zijn dat nummer, stel je voor een eentje nummer 123 wint. En jij hebt 123 A, B of C. Dan ben je winnaar.
0: Oh ja, oké. Okay. En nu is het allemaal hartstikke leuk. En daar gaat het ook om. Maar er zit natuurlijk nog iets moois aan. Want het geld wat wordt opgehaald, dat gaat natuurlijk allemaal naar een goed doel, begreep ik.
2: Ja, klopt. Alle eentjes die wij verkopen, wij vragen om €5 om een eentje te adopteren. En wij gaan al het geld dat wij ophalen, dat verspreiden wij onder de Oldenzaalse verenigingen. Dus als jij een eentje adopteert, kun jij zelf een vereniging of een stichting selecteren uit de lijst. En van jouw €5 gaat er €5 naar de vereniging of stichting.
0: Wauw. Ja, ja, dat vind ik mooi hoor. En je hebt gezelligheid en je haalt geld op en het gaat naar een goed doel.
2: Ja, absoluut.
0: Wat wil je allemaal nog meer? Hoeveel races staan er nog op de planning vandaag?
2: Wij hebben er nog 4 te gaan.
0: Nog 4? Oké. Dus dan zijn we nog wel een paar uurtjes bezig, denk ik.
2: Zeker. Ik verwacht tegen 3:30 de laatste race. Want we hebben ook nog de bedrijfsrace. Want de baan die wordt volledig betaald door belangrijke sponsoren.
0: Ja.
2: En die helpen ons met alle kosten te dekken, waardoor ook al het geld naar de verenigingen kan.
0: Supermooi. Je doet het samen, hè?
2: Ja, absoluut.
0: Nou, voor herhaling vatbaar, denk ik ook, voor het volgende jaar.
2: Dat hopen wij van wel.
0: Klinkt goed. Dank voor je tijd en ontzettend veel plezier nog daar, hè?
2: Ja, dankjewel, hè.
0: Hey, Robin, dankjewel. Hoi.

0: Maggie May van Rod Stewart hier op Radio Oost. Ilona,
1: ja?
0: Er zijn heel veel zomerse verzoekplaatjes binnengekomen.
1: Oh, nice.
0: Want we hadden het daar een uurtje geleden over. Dus zometeen mag jij eentje kiezen welke jij dan op de radio wil horen.
1: Oh, keuze uit hoeveel heb ik dan?
0: Tientallen, weet ik niet.
1: Oh, dat hebben we geen tijd voor.
0: Maar ik zal er een aantal even benoemen zometeen. Dan mag je zometeen eentje kiezen.
1: Oh, leuk.
0: Doen we zometeen. Na het laatste Overijsselse nieuws, dat krijg je van Ilona.
1: De Duitse deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saksen schrappen tijdelijk het zondagse rijverbod voor vrachtwagens. Door de extreem lage waterstand kunnen binnenvaartschepen op de Rijn minder lading meenemen of zelfs helemaal niet varen. Dat zorgt voor hogere transportkosten en langere levertijden en dus druk voor de logistieke keten. De Duitse maatregel moet deze druk wat verlichten. Ook op de IJssel, de Maas en de Waal zijn beperkingen voor de scheepvaart. En de Twentekanalen zijn zelfs volledig afgesloten. En ook in Nederland wordt gevraagd om maatregelen. Zo wil de provincie Overijssel dat de vrachtwagenheffing op enkele Overijsselse wegen tijdelijk wordt geschrapt. Maar minister Karremans gaat daar voorlopig nog niet in mee. De dienst Speciale Interventies deed vannacht samen met de politie een inval in een woning aan de Jan Steenstraat in Almelo. De inval heeft te maken met een beroving op 6 augustus in Hengelo. Er is 1 persoon aangehouden, maar meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. En de voorstelling van de Polderjongens in Almelo kan toch doorgaan. De oorspronkelijke platbodems waarop gespeeld zou worden konden door de sluiting van het Twentekanaal niet komen. Na een noodoproep kwam er hulp uit het hele land, zelfs uit het Duitse Noordhoorn. De Almeloze Praam en de Enterse Somp nemen hun plek in het openluchttheater in. De Almeloze Praam is een meer dan 100 jaar oude boerenpraam. En de Enterse Somp is een replica van de historische sompen, waarmee eeuwenlang vracht werd vervoerd over de ondiepe wateren in Twente. Maar ook het type boot dat is gebruikt bij het graven van verschillende kanalen. En daar gaat die voorstelling over. Die vertelt het verhaal van arbeiders die ruim 100 jaar geleden het Almelo-Noordhoornkanaal aanlegden. De voorstelling is van 26 augustus tot en met 13 september. Een feest dit weekend in Luttenberg. Het jaarfeest is in volle gang. En vandaag is zelfs de 44ste editie van Gatgraam. Ken je het?
0: Gatgraam.
1: Gatgraam, ja.
0: Ja, dan gaan ze heel snel toch al dat zand weggraven.
1: Ja, heel snel en heel diep. Het is officieel het NK Gatgraven. En wel het team het diepste gat graaft in 20 minuten tijd, die wint.
0: Zo.
1: En dan ben je dus Nederlands kampioen gatgraven. We waren er met Oost vorig jaar bij. En we vroegen aan een zogenaamde helper wat hij nou eigenlijk ging doen.
2: Okay. Wij gaan steken. Wat is jullie taak zo meteen?
3: Ja, helpen.
2: Op welke manier?
3: Zand eerst naar achteren gooien en dan coachen dat hij de gat mooi lengte houdt, zodat je een slag met een schop kan maken en dan met de emmers erbij en dan rammen.
0: Ja. Echt een hele tactiek besproken hier.
1: Ja, maar vooral rammen. Dus. Ja. Ja. Je kunt er nog bij zijn hoor, want het begint vanmiddag om 2:30. En mocht je het nou missen vanmiddag, dan kun je morgen ook nog kijken naar Sweetie Ticken.
0: Oh ja, Er was toch ook een heel gedoe over dat allemaal niet meer kon eigenlijk. Omdat het natuurlijk niet meer voor de dieren niet meer goed was. Maar,
1: ja, ik denk dat het voordeel voor die zwintjes wel is. Dus er is heel veel water, is heel veel blubber. Dus misschien dan toch ook nog even lekkere afkoeling.
0: En zeker nu is dat lekker, ja.
1: Ja. Ja.
0: Dat gatgraaf inderdaad. Ik vind het zo knap hoe diep ze dan wel niet kunnen komen.
1: Ik begreep, vorig jaar waren ze nog bezig. Zaten ze al op 17 meter of zo.
0: Echt?
1: Zeg ik dat goed?
0: Oh, dat is heel diep.
1: Dat is wel diep, hè?
0: Dat is wel diep. Nou,
1: dat kan bijna niet.
0: Dat kan bijna niet, toch?
1: Nee. Nou, we moeten toch even gaan kijken.
0: We moeten inderdaad even gaan kijken. En dan komen we er vanzelf achter hoe diep ze kunnen gaan graven. Zometeen de zomerse plaat ga je horen. Ilona gaat er eentje kiezen. Maar eerst even naar de zomerse temperaturen. Het is nog steeds zo'n 22 graden op dit moment. Weinig wind. 26 tot 28 graden kan het zelfs nog worden met de hoogste temperaturen in Twente. Ook vanavond blijft het warm en zonnig. In de nacht koelt het wel afgelukkig naar 11 tot 13 graden. En er is ook weinig wind. Morgen dan wordt het tropisch warm met veel zon en weinig wind. Ilona, ben je er klaar voor?
1: Ja, kom maar door.
0: Er zijn verschillende appjes binnengekomen. Ik zie Gert

0: die wil graag Don't Worry Be Happy horen van Bob Marley. Ja. We hebben Hermie Kuipers, die wil Aiko Aiko.
1: Ja.
0: Aiko Aiko, la.
1: Goed gezongen.
0: Ja, dankjewel. Jeroen Snijders, die heeft Rough Drivers met Dreaming. Of we gaan voor Jacqueline Veldhuis en die heeft The Barge met Rhythm of the Night.
1: Oeh.
0: Dat is moeilijk.
1: Lastige keuze. Maar ja, die laatste, ik denk wel dat ik daar het meest blij
0: van
1: word.
0: Ja, van die laatste. Ja, Jacqueline Veldhuis uit Zwolle. Het zomerse verzoekplaatje van jou gaat gedraaid worden.
2: Benjamin Borgman. Radio
0: Oost. En nu lekker weekend.
1: Ja, zeker.
0: Heerlijk.
1: Lekker in de tuin gaan zitten, denk ik.
0: Geniet ervan.
1: Dankjewel. Jij ook.
0: Jojo.

Level 42, Running in the Family, hier op Radio Oost. Over een familie gesproken. We hadden het eerder deze uitzending al even over het truckfestijn in Diepenheim. Daar gaan we zo meteen nog even naar terug, want onze verslaggever is daar ook aanwezig. Ja, en die truckers daar, dat is wel echt een familie, kun je wel zeggen. Onderling contact vinden ze natuurlijk belangrijk. En ze zetten al hun trucks zetten ze daar op een rijtje. En dan gaan ze gewoon lekker met elkaar praten. Dus hoe dat zometeen klinkt, dat hoor je zometeen na Charles en Eddie Wood's I Lie to You.

0: Heerlijk nummer dit, hè? Charles en Eddie, Would I Lie to You, hier op Radio Oost in een Weekend Overijssel.
1: Uit in Overijssel.
0: We hadden het eerder deze uitzending al even over truckfestijn in Diepenheim. We spraken erover met Bernd Knuif. Die staat al ruim 15 jaar lang op dat festival. Die gaat er al heel wat jaartjes naartoe. En wie er ook is, dat is onze verslaggever Emiel Hoeben. Die is even een kijkje gaan nemen. Emiel, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Benjamin.
0: Volgens mij is het gezellig daar op de achtergrond, hoor ik het al een beetje.
2: Zeker, het wordt hier ook steeds drukker. Het is ook hartstikke mooi weer. Dus ja, genoeg reden voor mensen om hier naartoe te komen. Ja, er staan heel veel trucks, zo'n 120 in totaal. Het is niet super groot. Het is allemaal nog lekker behapbaar. En dat vinden heel veel truckers ook wel fijn. Edwin staat bijvoorbeeld naast me. Ja, u houdt hiervan, hè, van deze mate.
3: Ja, dit is, het is een stuk gezelliger, vind ik. Het is allemaal auto's en chauffeurs uit de regio. Zo, ook wel een paar die natuurlijk wel buiten de regio komen. Maar ja, dat maakt het wat gezelliger.
2: Staat u ook voor uw eigen truck? Overal zitten truckers met elkaar te praten. Komen mensen langs? Kinderen die even in de cabine mogen zitten?
3: Ja, daarom. Dat is, voor de kinderen is het natuurlijk mooi om eens een keer even in de auto te kijken. Dus kunnen ze ook een keer kijken hoe dat is.
2: Wat opvalt, overal achter de ramen zie je wel namen van vaak vrouwen. Want veel mannelijke truckers natuurlijk hier. Gordijntjes in de meeste exotische kleuren. Dat heeft u ook?
3: Ja, dat heb ik ook. Dat maakt de auto wat meer eigen. Het is ten aanzien wel een auto van de werkgever, maar zo kun je wel een beetje de auto voor jezelf maken. Je zit er wel heel lang in, per dag. Gemiddeld 10, 12 uur. Soms langer, als je pech hebt.
2: Maar het is echt een soort tweede huiskamer.
3: Het is inderdaad een tweede huiskamer, ja. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En dan 's avonds kom ik bij de vrouw zelf thuis. Dus.
2: Ja, een hele opvallende truck die ook midden op het terrein staat. Die is bijna helemaal knalroze. Een klein stukje wit, maar die is van Joy.
4: Ja,
2: hoe is het hier? Want, ja, natuurlijk, vaak zie je mannen als vrachtwagenchauffeur. Hoe is het hier tussen dit mannenbolwerk?
4: Ja, het past prima hoor. Het,
2: staat uw mannetje wel, om het zo maar te zeggen?
4: Ja, absoluut. Ik denk als je dat niet kan, dat je hier ook niet moet staan. Maar nee, het gaat helemaal prima. Het is hartstikke gezellig. Dus, ja.
2: Het heeft hele bijzondere attributen op de vrachtwagen staan. Ja, ik mag geen reclame maken voor het bedrijf. Maar het zijn allemaal seksspeeltjes die erop staan. Ja. Ook ze zitten ook achter het raam. Ja. Hoeveel opmerkingen krijgt u daarover?
4: Nou, heel veel. Maar vaak allemaal positief. Dus dat is leuk. Ja.
2: Hoe verduur je de sfeer in Diepenheim?
4: Ja, fantastisch. Elk jaar eigenlijk weer opnieuw, want we staan hier niet voor de eerste keer. Ik sta hier wel voor de eerste keer met de trailer natuurlijk. Maar het is altijd gemoedelijk en gezellig en ons kent ons. Dus echt goed georganiseerd vind ik altijd. Dus, ja.
2: En niemand die zegt, ja, zo'n roze truck, dat kan toch helemaal niet?
4: Nee, iedereen vindt het geweldig. Ik heb alleen maar positieve reacties gehad. Dus
2: Ja, Benjamin, je hoorde het. Het is gezellig druk hier. En mensen die bijzondere trucks willen zien. Ze glimmen ook allemaal. Ze zijn fantastisch gepoetst. Dus dan zou ik zeggen, ja, kom vooral nog even naar Diepenheim.
0: Ja, een en al gezelligheid. Ik ben wel benieuwd, Emiel. Heb jij een favoriet? Een van de vrachtwagens die daar nu staat?
2: Ja, ik vind die roze echt wel heel grappig.
0: Ja, die is
2: dus,
0: mooi,
2: dat is wel een van mijn favorietjes die is daar. Die is echt heel leuk.
0: Heel mooi. Bij het truckfestijn in Diepenheim, Emiel. Dankjewel en veel plezier nog daar.
2: Dankjewel.

0: Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen hier op Radio Oost. En zometeen is het er weer tijd voor. Oh, ben je helemaal klaar voor, Moenen?
1: Ja, toppers. Ja, zeker.
0: Ja, toppers van toen en nu, 1980, toch?
1: Zeker, en is al enorm gestemd, joh.
0: Ja?
1: Dat vind ik al helemaal mooi om te zien. En mooie reacties dat mensen hebben achtergelaten, dus ben ik blij mee.
0: Ja, zeker. Stemmen kan nog via de Facebookpagina, want... 1980, dat zijn mooie liedjes.
1: Zeker, Upside Down, dat soort platen van Diana Ross. En ja, noem ze allemaal maar op.
0: Ja, je gaat ze allemaal horen hier op Radio Oost. Toppers van toen en nu tot de klok van 6 maar liefst. Heel veel plezier zometeen met Oene. Hij brengt je lekker de middag door die ontzettend warm gaat worden. Dus heel veel sterkte als je nog naar buiten toe gaat. Maar lekker die radio aan laten staan. Kan ik nog eentje voor je draaien. Deze is toch, misschien wel voor jou, hè?
1: Ja, mijn best friend.
0: Queen op Radio Oost.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
3: Allianz Direct.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg, of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
13: Het is machtig mooi, man.
12: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
13: Je komt de leukste luidjes tegen.
12: Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren.
15: De maatschappij, dat ben jij.
16: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
17: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
18: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
20: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
21: De Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis.
22: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Hello, ben Redu van Ricky Nelson.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Uit 1961, een jaar eerder, werd hij uitgevoerd door Johnny Duncan. En dan klinkt het zo.
2: Hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou. I'm so in love with you.
0: Het is toch een beetje meer rock'n'roll, hè? Maar die uitvoering van Ricky Nelson is ook heel aardig, hoor. Goedemiddag. Het is bijna 2:08. Dank aan Benjamin Borgman voor Weekend Overijssel. Morgen is hij er weer tussen 12 en 2 uur. Tot 5 uur kun je hem herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1980.
0: Zeker, ga daarvoor naar de Radio's Facebookpagina. Het bericht staat bovenaan. 40 titels, je kunt er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 gooi je tussen 5 en 6. Ik heb al even naar de tussenstand gekeken. Daar zitten hele verrassende, mooie platen bij. En die kun jij dus aanvullen tot 5 uur. Verder het nieuws van toen, tegen 2:30. Het nieuws, ja, van 8 augustus 1980. En het spel der spelen gaan we uiteraard ook weer doen, namelijk de
3: cryptogrammofoon.
0: Ah, de cryptogrammofoon. Zoek de plaat achter de zoekzin. En volgens mij is hij deze keer behoorlijk makkelijk. Al zeg ik het zelf.
1: Hij is ten einde raad.
0: Ja, welke plaat hoort daarbij? 06-4567-1331.
1: Hij is ten einde raad.
0: De oplossing is te vinden in de hitlijst van 8 augustus 1980.
1: Hij is ten einde raad.
0: En weet je hem te vinden, kun je daarbij een mooie RTV Oost verrassingspakket vinden. Winnen. Een zomerpakket uiteraard. En ja, probeer het maar.
1: Nou, zij is ook ten einde raad. Ik heb echt geen idee hoe...
0: Maar nu...
1: Van toen en nu. Radio Oost.
0: Maar niet uit de Hoewieke. Je kunt nog even tot 5 uur, nog 3 uurtjes nadenken. ABBA nu en The Day Before You Came.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1980? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen

0: De eerste grote hit voor Hamilton Bohannon in de Vaderlandse Parade, 1975, de Disco Stamp. En daarin bezingt hij een aantal steden uit de oostkust van Amerika, Philadelphia, Baltimore, ook New York City, die wordt genoemd. Enfin, mooi om terug te horen. Ja, er zijn heel veel mensen die een oplossing insturen. Ook al een paar goede, moet ik zeggen, in verband met de cryptogrammofoonplaat. Maar ook mensen die met een oplossing aankomen zetten waarvan die niet in de hitlijst staat van 8 augustus 1980. Daar staat hij wel in. En dan wordt hij heel makkelijk, volgens mij. Dit is de opgave.
1: Hij is ten einde raad.
0: Ja, dus bloem even aan mijn moeder vragen. Nee, die komt niet in aanmerking. Ook een heel op andere niet. Nou, de jaren 60 staan een beetje centraal in deze aflevering van de Hitparade. Toppers van toen en nu. Even de bedtimes are good. These boots are made for walking. En nu allereerst Elvis Presley en His Lady's Flame.

0: Even de bedtime zou goed van Sammeloos uit 1967. En het motto van de nummer is: als de zanger het even niet ziet zitten, denkt hij aan zijn vriendin en dan komt alles weer goed. Nou, mooi. Het is 2:30 precies. Wat gebeurde er zoal op 8 augustus 1980? Ja, dat hoor je nu van Willem Kobus.
1: Doet hij het of doet hij het niet? Taradam. Het nieuws van augustus 1980. In het Midden-Oosten lopen de spanningen verder op na de beslissing van het Israëlisch parlement om heel Jeruzalem uit te roepen tot de eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël. Uit Polen komen berichten over toenemende onrust onder fabrieksarbeiders. Op de bekende Lenin-scheepsweg in Gdansk groeit de onvrede over de aanhoudende voedseltekorten en de stijgende prijzen.
2: But it was the Gdansk strike that spread throughout Poland and galvanized various other strike committees to join together for a common national goal.
1: In Italië is vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers van de bloedige terreuraanslag op het hoofdstation van Bologna. Bij de ontploffing, die afgelopen zaterdag de wachtruimte van het station verwoestte, zijn volgens de nieuwste cijfers zeker 85 mensen om het leven gekomen. De Italiaanse politie voert een klopjacht uit op de verdachten uit extreemrechtse hoek.
3: Una bomba posta nella sala d'aspetto della stazione centrale di Bologna provoca una devastante esplosione, causando la morte di 85 persone e il ferimento di altre 200.
4: I have notified the Olympic Committee that with Soviet invading forces in Afghanistan, neither the American people nor I will support sending an Olympic team to Moscow.
1: Je hoorde president Jimmy Carter over de boycott van Amerika op de Olympische Spelen in Moskou. Die Spelen lopen ten einde. Door de boycott van onder meer de Verenigde Staten en verschillende westerse landen blijven de Spelen onderwerp van politieke discussie. Toch worden de laatste wedstrijden volgens planning afgewerkt. En dan nog weer. Het is vandaag een vrij warme zomerdag met veel bewolking, af en toe wat zon. De temperatuur loopt op tot zo'n 26 graden. Plaatselijk valt een lichte bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

Marco Borsato, ja, mag weer, hè? Ja, waarom nou jij een tijdje niet gehoord op de radio? En daarvoor, This World of Water van New Music staat in de hitlijst van 8 augustus 1980 op de Nummer 30.

0: We hebben er weer drie voor je samengesteld.
1: De vergeten plaat.
0: Nou, niet we. Jij hebt het gedaan. Onder andere via het stembiljet. Jan H. uit Vriezenveen. Staat geen telefoonnummer bij. Hoeft ook niet. Mag. Is niet verplicht. Zeker niet. Maar hij heeft al een nummer uitgezocht die ik... ik heb even nagekeken. Maar een hele tijd niet meer op radio's hebben gehoord. Dat is namelijk Marianne Faithfull. The Ballad of Lucy Jordan. Zou je die nog een keer kunnen draaien? Jan H. natuurlijk.
1: De vergeten plaat.

0: Jan uit Frieseveen, gekozen voor de vergeten plaats van Marian Faithfull, The Ballad of Lucy Jordan. Dank daarvoor. Je kunt hem ook aanvragen trouwens, diezelfde vergeten plaat. Bijvoorbeeld door een app te sturen naar 0645671331. Of misschien bellen 0742-2456-665. Gewoon proberen. Deze ook op tijd niet gehoord. Melody. En het heet...
1: Beautiful people.
0: Dankjewel.

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band in de Amerikaanse hitlijst van 8 augustus 1980. Gaat de plaats van 48 naar nummer 64. Six-pack.
1: Een kwestie van rock and roll.
0: 4 rock and roll platen van voor 1963. Wat zou die Bobby Darin noemen, dat mooie weer? Heeft hij ze gevonden? Splish Splash namelijk. Let op, daar gaat hij.
2: Splish Splash, I was taking a bath.

0: Ja, heel veel mensen in de aanvolging van Bobby Darin zullen gebruik maken van het water. Splish, splash, hoorde je in een vergeten rock'n'roll. Ja, mag je ook wel zeggen. Een kwestie van rock'n'roll plaatjes. We hebben mooie vergeten platen binnengekregen. Ook een van Earth and Fire en Dream. In aanvolging van het overlijden van Johnny Kaagman gisteren. Dat is uitgebreid in het nieuws, dus daar hoor je later meer over. Nu reclame en nieuws.
1: Jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Zonder leden geen max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. Vijf verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. Vier van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de vijfde verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie twee Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Het is vandaag weer de grote dag, hè? Wist je dat?
17: Jezus, ja.
16: Ja, natuurlijk, ja.
18: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
19: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
20: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze hitback.

0: 1977, Heroes van David Bowie. Geproduceerd onder andere door Brian Eno. Het gaat overigens over twee geliefden die nabij de Berlijnse muur bij elkaar komen. En de titel van het nummer, Heroes, is een verwijzing naar het nummer Hero uit 1975 van de band Noi. Ja, en als ik je die daar een stukje van laat horen, dan komt er nog een partij, herrie. Daar gaat hij. Nou, je hoort twee keer Hero zingen in dat nummer. Meer of niet?
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Tweede uur van de toppers van toen en nu. En tot vijf uur kun je hem nog herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1980.
0: Zeker. En als ik nu naar de tussenstand kijk, staat deze voorlopig op 3.
2: Emerson, Lake en Palmer.
0: Ja, zo heet de band. Emerson, Lake en Palmer en Peter Gunn. Op een derde plek voorlopig althans. En deze op een tweede.

0: Xanadu, Olivier Newton-John en inderdaad het Electric Light Orchestra. Wie staat dan stevast bovenaan? Nou ja, die is stevast. Het minieme puntenverschil, maar toch op een eerste plek nu deze. Abba, Winner Takes It All. Nou, je kunt nog stemmen tot 5 uur. Ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. Het bericht staat bovenaan. En van de 40 titels kun je 10 aanklikken, maximaal. En de meest aangevraagde hoor je straks tussen 5 en 6 uur. Ook kun je nog steeds meedoen aan de
1: cryptogrammofoon.
0: Zeker, en dit is de opgave.
2: Hij is ten einde raad.
0: Welke plaat hoort daarbij? 0645671331. Straks een mooi eerbetoon aan Earth and Fire. Een vergeten plaat, jawel, Dream van die band. Johnny Kaagman, afgelopen donderdag overleden. En ook in het derde uur een eerbetoon aan Earth and Fire voor wat betreft de vergeten plaat. En tegen 3:30 hoor je het nieuws van toen en welke radio- en tv-programma's waren populair, met name in augustus 1980.
3: Toppers van toen en nu.

Linda, Roos en Jessica en Alles of Niets hoor je op Radio Oost. En daarvoor I Knew It and Knew You, Taylor Swift. The Roof Garden uit de jaren 80 van El Gibo. Goed nummer. De jaren 70 hebben een beetje een voorrang in de tweede uur van de toppers van toen en nu. Straks hoor je toch een beetje de vergeten plaat van Tennessee, Silly Love. En nu allereerst The Three Dog Night and The Show Must Go On.

Thanks is hier 1974, de City Love. Het lied is commentaar op de vele liefdesliedjes, waarbij de schrijvers maar alles aangrijpen om hun liefde te verklaren. Goed, en je hoort een soort stotterende, slissende Silly van Cream. Godly Cream. En het antwoord op deze single kwam 2 jaar later, namelijk de Silly Love Songs van Paul McCartney. Zeg waar, die werd in 1978 uitgebracht. Zo dadelijk weer het nieuws van toen.

0: Santa Barrel en Love Song. Het kan dus ook anders. Ik had net het verhaal over Tennessee met City Love. Hè, een soort van aanklacht, wil ik niet zeggen. Maar toch wel een opmerking van de band van Tennessee. Dat er zoveel mensen liedjes schrijven over de liefde, een Love Song. Nou, dit nummer werd geschreven als antwoord op de vraag van de platenmaatschappij van Sarah Bareilles. Namelijk of ze niet eens een liefdeslied, Love Song, kon schrijven. Dat is gebeurd. En niet zonder, dat heeft haar geen windeieren gelegd. Want het was een grote hit. Alweer 19 jaar geleden, in 2007. Terug weer naar 8 augustus 1980. Het nieuws van toen en welke radio- en tv-programma's waren populair. Dat hoor je nu van Jan-Willem Kobus.
1: Het nieuws van augustus 1980. In Den Haag en in de vakbeweging blijven de stemmingen gespannen na aankondigingen van aanvullende bezuinigingen en een mogelijk nieuwe loonmaatregel door het kabinet vannacht. De vakcentrales FNV en CNV beraadslagen over acties tegen de aanhoudende stijging van de werkloosheid en de verhoogde kosten van het levensonderhoud. Met het oog op Prinsjesdag dreigt de komende maand een hete politieke naamzomer te worden.
2: Er heeft gisteren in het NRC Handelsblad een bericht gestaan dat u zo in de tijd van de crisis van de kernwapens met de gedachte heeft gespeeld om af te treden als minister-president. Wat of wie heeft u van die gedachte weerhouden?
3: Eigenlijk niemand. Eigenlijk niemand. En dat was voor mij de reden om door te gaan.
1: Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt bekend dat de Nederlandse bevolking in de afgelopen zomermaanden officieel de grens van 14,1 miljoen inwoners is gepasseerd. Het CBS meet op dat de bevolkingsgroei ten opzichte van de jaren 70 licht afneemt, wat mede wordt toegeschreven aan een dalend geboortecijfer en veranderingen in de gezinssamenstelling.
4: Steeds meer jonge vrouwen twijfelen over het willen stichten van een gezin. De redenen zijn divers, maar het zorgt hoe dan ook voor een dalend geboortecijfer.
1: De zomerfeesten in Oldenzaal en Hardenberg trokken dit jaar opvallend veel bezoekers. In Oldenzaal werd het traditionele boeskoolfeest geopend met een optocht door het centrum, terwijl Hardenberg uitpakte met live muziek en een braderie. Organisatoren spreken van een van de beste edities in jaren.
5: Kerstfeest, wie duurt erin? Wie op de boeskool maakt geen mens kunnen tozen wat.
1: De Overijsselse voetbalclubs werken verder aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Go Eagles!
5: Go ahead.
1: Pek Zwolle. En Heracles. En FC Twente.
5: Eenmaal zullen wij de kampioen zijn. FC Twente. FC Twente.
1: Spelen oefenwedstrijden om hun selecties klaar te stomen voor de competitiestart later deze maand. En op tv kun je kijken naar Simon Scoop op Nederland 1 om 7:50.
6: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij onze filmrubriek Simon Scoop.
1: Gevolgd door Bananasplit om 7:50. En op het tweede net is Zo Vader, Zo Zoon te zien om 7:00.
7: Leuk dat u erbij bent. Dit wordt een bijzondere uitzending van het programma Zo Vader, Zo Zoon.
1: The Streets of San Francisco staat gepland om 10:50. Op de radio, op Hilversum 3, ronduit op 3. En daarna is ter 11:00 te horen. Allebei programma's van de Evangelische Omroep.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Micha, Lose My Life.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Misha en Lose My Life hoorde je op Radio Oost. De nieuwe Oost deze week. De hele week hoor je hem in bijna elk programma. Zeker. En daarvoor de Rolling Stones. Emotional Rescue staat in de hitlijst van 8 augustus 1980 op nummer 13.
1: De vergeten plaat.
0: Met een ode aan Earth and Fire. Goedemiddag Hilbert uit Vieseveen, Hilbert Spijker.
2: Goedemiddag, Eune.
0: Ja, Johnny Kaagman, die overleed vorige week vrijdag op 31 juli.
2: Helaas, ja.
0: 79-jarige leeftijd. Hoe groot fan was jij van die band? Of van haar?
2: Ik heb een paar keer. Ze loopt in hetzelfde in Leeuwen.
0: Oh, dat heb je ze gezien?
2: Ja.
0: Hoe lang is dat geleden?
2: Jaren 80.
0: Ja, toen is het natuurlijk volop. En je hebt ook nog een hele mooie vergeten plaat van de band uitgezocht. Welke?
2: Dream.
0: Ja, Dream. Ik kende het nummer eerder gezegd niet. Wat heb jij met dat nummer?
2: Nou, de meeste plaat van Urdefy wordt wel gedraaid. En dan ga je zoeken naar vergeten platen. Ja, dan kwam Dream uit.
0: Ja, en hoe kwam je daar zo op uit?
2: Ik ken de plaat eerlijk. Ja, klein beetje.
0: Je kleinde het klein beetje. Nou, dat is in ieder geval al meer dan dat ik het kende. Of ken.
2: Nou, dat is toch wel goed.
0: Ja, lijkt me ook. Dan gaan we daar in het volgende uur ook nog een eerbetoon aan Earth and Fire met een ander nummer. Die iets bekender is. Ga ik straks over een uur meer over vertellen. Maar eerst even Dream. Dank daarvoor, Hilbert. En een fijne zaterdag.
2: Heel gezellig gewenst.
0: Tot ziens.
2: En bedankt.
0: Doeg.
2: Dag.
1: De vergeten plaat.

Cheap Trick, hoor je. And if you want my love, you got it. En daarvoor Dream van Earth and Fire. Straks om 16:45 weer een ode aan de band en met name aan Journey Kaagman. Ik wil het even met je hebben over Joan Armatrading. Die ken je natuurlijk van heel veel hits zoals Rosie. Maar ook Me and Myself and I, of Me, Myself and I moet ik eigenlijk zeggen, staat in de Engelse top 40 van 8 augustus op nummer 25 van 28.

0: Joon Amersfoort dus in de Engelse Hitparade op nummer 25. En nu
1: een kwestie van rock en roll.
0: Tijdje niet meer gehoord in die rubriek. Nou ja, het is niet echt een rubriek. Ja, een muzikale rubriek zou je kunnen zeggen. Is hier Cliff Richard. Oeh.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
5: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
11: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
13: Het is machtig mooi, man!
12: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
13: Je komt de leukste luidjes tegen.
12: Een praatje maakt je dag.
14: Dit is een boodschap van Sieren.
15: De maatschappij, dat ben jij.
16: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
17: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
23: Hallo, ik ben Johan en ik doe wat in de voetballerij.
24: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Toonstra.
1: My Brave Face, ja, gaat over een man die zich eenzaam voelt nadat zijn vrouw hem verliet. Uit 1989 van het album Flowers in the Dirt hoorde je Paul McCartney. Derde uur toppers van toen en nu. En nog een kleine uur kun je hem herschrijven.
2: De herschreven top 10 van 1980.
1: Ja, in de voorlopige top 3 is toch een kleine wijziging gekomen. Deze nu op 3.
3: Emerson, Blake en Palmer.
1: Emerson, Lake en Palmer, Peter Gunn nu op een derde plek. Dat was trouwens een uur geleden ook. En deze staat nu op 2. Abba dus. Stuivertje verwisseld met deze. Olivia Newton-John en het Electro Radio Orchestra en Xanadu. Nou, tot 5 uur kun je stemmen via de radio's Facebookpagina. Van de 40 titels kun je 10 aanklikken. En de meeste aangevraagd hoor je straks tussen 5 en 6 uur op deze zender. Straks de vergeten plaat, weer een ode aan Earth and Fire. Zo tegen 4:30 hoor je welke bioscoopfilms populair waren in de jaren 80. En ook met name in 1980. En ook de supermarktprijzen komen voorbij. En dan natuurlijk ook de mooiste muziek, zoals straks Let Love Rule van Lenny Kravitz. Daarvoor Bente met die mooie single van haar 3, 2, 1. En nu allereerst People's Choice.
2: Toppers van toen en nu.

0: Lenny Kravitz, ja, Let Love Rule, met een hoog Beatles gehaald hoor. Als je naar de muzieklijn luistert, vind ik eigenlijk wel. Goed, en daarvoor 3, 2, 1. Bente hoorde je op Radio Oost.
1: De langspeelplaat van de week.
0: Curtis Walker werd geboren op 9 augustus 1959. Maar we kennen hem beter als Curtis Blow. Een Amerikaanse rapper en producer. Zijn eerste LP, eerste CD, zoals u wil, was ook getiteld Curtis Blow. En daarop staat The Breaks, een van zijn succesvolste nummers in Nederland. Ook trouwens basketbal mag je niet vergeten. Maar van het debuutalbum van Curtis Blow ga ik uiteraard, maar ja, die meezingen draaien, mee swingen draaien, The Breaks.
2: Hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are The Breaks.

wil enkel maar bij je zijn. Weer gelukkig zijn. Gewoon dat je zegt dat je van me houdt. Want geloof me, niemand

0: Wanneer je dan toch een cover gaat maken van Peter Maffay en Doe, en dat doe je op de manier zoals André Hazes dat doet, dan is het goed. We gaan weer terug naar 1980. Welke bioscoopfilms waren populair in dat jaar? En de prijzen nu in de supermarkt komen voorbij. Je hoort Willem Kobus.
1: Het bioscoop- en winkelnieuws voor augustus 1980. In de bioscopen draaien Dressed to Kill.
2: Do you find me attractive?
1: Of course. The Vogue.
3: The Plumbing Stone, my God. Damn them all.
1: Used Cars. Little Darlings.
4: You're entering a new era. This summer, do something special. Something you've never done before.
1: Xanadu.

0: Motel Hell. Motel Hell. En de Nederlandse film Het teken van het beest.
1: Eien! Eien! Er is iemand voor je, jongen!
0: En dan nog de prijzen in de supermarkt. Een kilo grote persikken, 2,98 gulden. 500 gram vlees, tomaten, 1,25 gulden. En een gratis gesneden melkbrood, 1,74 gulden. 6 stuks karetten, 1,10 gulden. En een kersentaartje kost 2,98 gulden. Een blik van 810 gram vleesbrokken voor de hond, 1,59 gulden. En pizza's in diverse smaken van 415 gram voor maar 3,09 gulden. Een kilo extra belegen kaas voor over die pizza, 10,95 gulden. 5 en 1.

0: Ja, Shakira met Burman Boy, Die Die, hoorde je op Radio Oost. En daarvoor de nummer 4 in de hitlijst van 8 augustus 1980. De Midnight Dynamos van Matchbox.
1: De vergeten plaat.
0: Zij het al een tweede vergeten plaat als ode aan Earth and Fire. En met name aan Johnny Kaagman, die op 31 juli, dus vrijdag een week geleden, overleed op 79-jarige leeftijd. Hans Hoppe uit Nijverdal, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Owen.
0: Ja, welke ode wil jij brengen?
2: Ja, god, ik heb ze meerdere keren gezien als jong knaapje. Een beetje vergapen aan de hele mooie dame was het toen, zeker weten. Want deze band die komt uit Nederland en is hoofdzakelijk ontstaan uit de plaatsen rond Den Haag. Voorburg, yeah. Voorschoten, Leidschendam en zo. En de frontmannen waren de broertjes Koerts. En die hebben ook het langst erbij gezeten, samen met Johnny Kraagman. Want zij was de opvolger van Manuela Belto. Ik ken haar niet, maar Johnny was nu de frontdame. Die dus ook als dame voor Nederland toch wel belangrijk was, vond ik.
0: Ja,
2: hij is jarenlang de partner van Bert Ruiter, de bassist, later bassist van de band. Maar ja, zij is helaas niet meer door Parkinson overleden. Want je hebt wel gezien in diverse programma's dat ze dus langzaam maar zeker achteruit ging. Maar ja, ze hebben tig nummers gemaakt. Weekend, Memories, Seasons, Wild and Exciting, Ruby, She's the One, Storm and Thunder. En trouwens, dit nummer, Seasons, is een afdankje van George Kooijmans. Die heeft ooit eens geschreven. Zo heb ik het kunnen lezen. En daardoor zijn hun bekend geworden. En doorgebroken, zeg maar.
0: En waarom heeft George Corbin dat als een afdankertje gezien dan?
2: Ja, dan moet je George vragen. Maar dat kan hij ook wel niet meer.
0: Nee.
2: Want George is helaas ook wel niet meer. Jongen.
0: Nee. Maar goed, dat heb je niet kunnen achterhalen. Waarom
2: dat is een afdankertje. Nee, dat weet ik gewoon niet. Dus dat verder moeten ze uitzoeken. Zover ben ik niet gekomen. Maar het is wel dat George Corbin toch ook... Ja, ook al komt uit de regio. Dat hij dus al een hele dikke vinger in de pap heeft gehad. Met het opwaarderen van Earth and Fire. Maar ja, nou zeg, het was een hele mooie dame toen de tijd, toen ik ook een jong knaapje was. Toen ik verschillende keer heb ik hun zien optreden in het toen de tijd parochiehuis in Nijverdal. En in top 67, wat nou later de lantaarn werd in Hellendoorn.
0: Ja,
2: dus.
0: Nou, Seasons.
2: Maar mooi nummer Seasons, laat het maar horen, Joenen.
0: Ga ik doen. Hans, dankjewel en tot de volgende gelegenheid.
2: Het is goed dat ik je omgekeer. Goed weekend.
1: De Vergeten Plaat.

Ik ken de band ook van Message to My Girl, Split Dance. Dit was een hele mooie ballad uit de jaren 80. I Hope I Never. En daarvoor dus een mooie vergeten plaat. Earth and Fire Seasons uit de jaren 70. En nu de tipparade. Daarin vinden we een bandje die een titel hebben waar ik als discjockey niet zo blij mee ben. Van 6 naar nummer 3. Precies. En wat is dan de titel?

0: Goed, I'm gonna do shoot the DJ. Dank u, de press hoorde je uit de tipparade. Nou, we gaan nog een plaatje doen in de uur.
1: Een kwestie van rock and roll.
0: Misschien nog wel twee. Bill Bailey, won't you please come home? Hier is Brenda Lee.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klem gereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen.
1: en hij is overal te plaatsen. Dus met de warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
11: Hallo luisteraar.
5: Radio Oost. Toppers van toen en nu. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
12: We gaan terug in de tijd.

0: Eddie Grant, ja, 1982 voor het album Killer on the Rampage, I Don't Wanna Dance.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Ja, straks de herschreven hitparade van 8 augustus 1980. Hele verrassende verschuiving, ja, moet ik zeggen. En ook mooie herinneringen aan de zomer van 1980 zijn doorgegeven. Zoals Gerben Hilbrink uit Hengelo, 1980 is wel mijn geboortejaar, maar pas in november 1980. Anton uit Hengelo, 2 jaar getrouwd en elke dag hadden we mooi weer. Els uit Haren, bijna 1 jaar woonachtig in Haren. Heimwee naar Almelo. Inmiddels gaat het goed hoor. Maar als we naar Twente gaan, voelt het nog altijd als thuiskomen. Leuk om te horen. Hans uit Almelo, wij waren afgelopen mei net getrouwd. En nu alweer 46 jaar. Zo, gefeliciteerd. Hein uit Olst, lekker samen met mijn vrouw, toen nog mijn vriendin, Ria, naar Kochem. Aan de Moesel op vakantie, in Duitsland natuurlijk. Martin Nijholt het reizen ging naar de brugklas van het CLA... met introductiekamp op camping Twente in Haaksbergen. Verder Hilbert uit Wiezeveen. Ja, een zomer om nooit te vergeten. En Frans Winkelhuis uit Sint-Isidorushoeven. Hij zegt, ik ben in dat jaar postbode geworden. Nou, net die Hof uit reizen. We gingen op vakantie naar Friesland met onze kinderen. Lisbeth van 7 en Matthijs van 4 jaar. Naar Heid en Mem. Zo, en voor de kinderen is dat natuurlijk Paken en Beppe. Zij woonden toen in, even kijken, in Lippinkhuizen. Dat ligt inderdaad in Friesland. Gerda Tukkers uit Almelo, aan de slag bij de politie Almelo. Postcodes in fietsen graveren. En ik moest ook, was ook begeleider van een werkloosheidsproject van de GAK, oftewel het GAK. Nou, meer herinneringen aan de zomer van 1980, meer hoor je dan in dit uur. Dank voor het doorgeven via de Radio Oost Facebookpagina. Dat kun je volgende week ook weer doen. Dan zal ik bekendmaken welk jaar we dan hebben.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost.
2: Een kwestie van rock and

0: Turn It Up hoorde je van Cliff Richard op Radio Oosten. Een kwestie van rock'n'roll. Het was weer de laatste van dit programma. Maar volgende week weer vier van dit soort leuke platen van vroeger.
1: Top 10.
0: De herschreven top 10 van 8 augustus 1980. Ja, ik heb ze voor me liggen. Ik zal even puzzelen. We hebben veel stemmers binnengekregen. Dank daarvoor. Even kijken. Toen op nummer 12 en nu op 10... Diane Ross.
2: De herschreven top 10 van 1980.
3: Nummer 10.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bas, ja. Heb je de telefoon gevonden?
2: Nee, ik ben hem aan het zoeken nu.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
1: Op zaterdag moeten we echt alles bij elkaar rapen.
2: Ik ben overal geweest, ik heb alle lokalen gehad.
0: Ja. De Bas en Bert ochtendshow.
2: Bert, ik ga even koffie halen.
1: Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost. Nummer 9.

0: Mooi gekozen hoor. Everybody's Got to Learn Sometime van de Corgis. Ook in de herschreven hitparade op nummer 9. En toen op nummer 14. Dus dat ligt wel aardig uit elkaar. Welke herinnering heb je aan de zomer van 1980? Nou, Truus het Hengelvelde, toen heb ik mijn rijbewijs gehaald. René het Reizen begon na de zomer technische opleiding te geven aan nieuwkomers die van school kwamen en gingen werken bij de PTT-afdeling Telefonie in Den Haag. Jolanda uit Goor, dat was de eerste volle zomer in Goor. Ik woonde toen bijna 1 jaar daar. Erik het Hengelo zegt ijs verkopen op de markt, vakantie in Heeg en relaxen in Twente. Tony Mossink uit de Lutte ging toen naar de MEAO in Enschede en voor de tweede keer klas 3. Jeroen Snijders uit Hengelo. Ik was 14. Zorgeloos leven. Een krantenwijk, of eigenlijk 2 krantenwijken en een folderwijk. Verknocht aan flipperen en gokkasten. En een van die gokkasten uit die tijd heb ik nog thuis staan. Hé, dat is mooi. Life was good, zoals ze dat zo mooi zeggen, zegt Jeroen Snijders. Albert uit Nieuw-Leuzen. Voetballen op straat deden we in de zomer. En Jacqueline, tot slot, uit Zwolle. Ik ging na de zomervakantie naar de derde klas van de Carolus Clusius College, de MAVO, in Zwolle. Even kijken, ik heb nog even wat andere reacties binnengekregen via de app. Even kijken, nou, die ga ik even voor je opzoeken. Gaan we even voorlopig door met
1: nummer 8.

0: Leo Sayer, More Than I Can Say. Toen op nummer 16 en nu op nummer 8 in de herschreven hitparade.
1: Cryptogrammofoon.
0: Zijn we toegekomen aan de oplossing. Dit is de opgave.
2: Hij is ten einde raad.
0: Oh, dat klinkt wel heel dramatisch. Joke Aling uit Dedemsvaart, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ben je nog bij die Dedemsvaartse feesten geweest? Want dat was toch afgelopen week of 2 weken geleden?
3: Ja, dat was vorige week, maar ik ben er niet echt heel veel geweest. Nee.
0: Toch niet met een nare reden?
3: Nee, ik had wat andere feestjes. En ja, dan soms moet je kiezen in het leven, hè?
0: Ja, je kunt niet blijven feesten.
3: Nee, dat is waar.
0: Of het al niet tegelijk, laat ik het zo zeggen. Maar het zijn altijd wel mooie feesten, moet ik zeggen, in Dedemsvaria.
3: Ja, dat klopt, de Dedemsvaria, ja.
0: Goed. Hey, je hebt meegedaan aan de cryptogrammofoonplaat, de cryptozin. Dus was het moeilijk of deze keer? Of zeg je van, nee, die had ik zo.
3: Ik zei, nee, die had ik wel zo, ja.
0: Top,
3: nee, deze was niet zo moeilijk. Ja, mijn moeder is groot Benny Nijman-fan, dus dat, ja.
0: Had zij de oplossing of jij?
3: Nee, ik had de oplossing.
0: Ja, oké. Okay. Hoe doe je dat dan? Zoek je dan de hitlijst op en kijken wat erin staat?
3: Ja, ik heb gegoogeld en toen heb ik de hitlijst gekeken. En ik denk van, oh, nou, dat kan haast niet anders dan dat het Benny Nijman is met ik weet niet hoe.
0: Ja, en waarom?
3: Ja, hij is, wat was het nou? Daar kwam het eigenlijk mee overeen. Ik ben even...
0: Hij is ten einde raad.
3: Ja, ten einde raad. Ja. Dus dan weet je niet hoe, wat je nog moet doen. Hoe het moet. Dat, ja, daarom.
0: Ja. Nou, ja.
1: Jouw antwoord is... Goed.
0: Nou, zeker. We hebben bijna alleen maar goede oplossingen. Er kwam nog iemand met Bloem even aan mijn moeder vragen. Ja, dat zou ook een... Ja. Maar ja, Bloem is dan weer een band. Dan had ik moeten zeggen, zij zijn ten einde raad. Maar in dit geval hij, ja, was dan toch wel Benny Nijman.
3: Ja.
0: Gefeliciteerd, je krijgt het RTVO's zomerpakket. Als je dan even je adresgegevens en ook je mailadres op de app zet... dan weet ik zeker weet ik in ieder geval waar naartoe moet.
3: Nou, ga ik helemaal doen. Komt helemaal goed. Hartstikke leuk.
0: Nou, helemaal goed. Dankjewel. Ga je nog leuke dingen doen in het weekend?
3: Gewoon lekker barbecuen straks en een beetje relaxen. Dat, gewoon gezellig thuis.
0: Je hebt groot gelijk.
3: Ja, het is mooi weer, dus nou van genieten.
0: Nou, zeker. Nou, toen stond Benny Nijman op nummer 5 in de parade. En nu op...
2: Nummer 7.

0: En Jeroen Snijders die zei al van, ja, ik heb nog een gokkast van toen. Heeft hij zo even een foto gestuurd via de app. Dank daarvoor, Jeroen. Zeker, hij zegt, dik 45 jaar oud en goed met onderhouden. Stond bij Cafetaria Ruinemans, toen nog bekend om zijn eigen gemaakte gehaktbal met champignons, uien en jus. The race of my life in retrospectief gezien, zei hij. Nou, mooi allemaal de reacties die jullie hebben doorgegeven aan de zomer van 1980. En nu door met
1: nummer 6.

0: Nummer 5 in de hitparade. Ja, de geschreven hitparade. Maywood, Late at Night. Toen op nummer 3. En daarvoor de nummer 6, Late at Night van Paul Simon. En toen op nummer 32. Dus dat lag wel aardig ver uit elkaar. Nou, door met. Zeg maar.
1: Nummer 4.

Kate Bush, Babushka. Nu op 4, toen op nummer 34. Ja, 30 plaatsen verschil. Even kijken of dat voor de nummer 3 ook geldt. Oh nee. Nummer 3.

0: Emerson, Lake & Palmer en ja, Peter Gunn op nummer 3. Toen op nummer 9. Ja, straks om 6:15 begint de wedstrijd Go Ahead Eagles tegen Willem II. Straks na 6:00 gaat vriend en collega Paul Schabbing door op deze zender. Om 16:30 begonnen NEC tegen Telstar. De tussenstand daar is nu 0-2.
1: De

0: Olivia Newton-John en het Electrified Orchestra en Xana Du op nummer 1. En toen ook op nummer 1, op 8 augustus 1980. Tot zover deze aflevering van de Toppers van Toen. En nu vanaf aanstaande donderdag kun je stemmen op 15 augustus 1998. En volgende week tussen 5 en 6 uur hoor je dan de resultaten weer voorbij komen. Tijd al na 6 uur. De Oosterbühne met vriend en collega Paul Schabbing. Ja, Goat Eagles tegen Willem II. Die wedstrijd begint om 7:15. Veel plezier erbij. En door het heen gaan.
1: Dankjewel, Oene. Hey!
2: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is machtig mooi, man!
9: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
10: Je komt de leukste luidjes tegen.
11: Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
18: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 8 minuten over zes en allereerst dank aan vriend en collega Oene Loonstra voor de afgelopen uren in de toppers van toen en nu. Wij trekken de lijn in sportief opzicht door met straks om 7:15 de eerste wedstrijd van een Overijsselse club in de Eredivisie. Go Eagles speelt dan thuis in de eigen Adelaarshorst tegen Willem II. En we zijn er natuurlijk bij met onze verslaggever Job Vaarhorst en onze huisanalist Jan van Staar, die ook naar Deventer is afgereisd. Wordt al gevoetbald in de Eredivisie vandaag, NEC tegen Telstar. Ja ja, het is 0-2 voor Telstar door goals van Mendes en Brouwer, die al in de eerste minuut scoorden. Dat is een verrassende tussenstand dus. NEC dat het afgelopen week goed deed in de voorronde van de Champions League door in Griekenland Olympiakos op 0-0 te houden. En dus perspectief heeft. Er zijn nog meer wedstrijden vanavond in de Vriendenloterij Eredivisie. PSV om 8:00 thuis tegen Fortuna Sittard. AZ om 9:00 thuis tegen ADO Den Haag. En dan natuurlijk morgen weer een Oosttribune. Vanaf 2:00 ben ik dan weer uw gastheer. En dan volgen we met name vanaf 2:30 de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax in het McDrieparkstadion in Zwolle. Morgen ook Sparta Rotterdam tegen Feyenoord. Dat is de lunchwedstrijd om 12:15. Om 2:30 ook FC Groningen tegen FC Utrecht. En om 5:15 natuurlijk zijn we daar ook live bij Sportclub Heerenveen tegen FC Twente. In de keukenkampioendivisie morgen de wedstrijden Helmond Sport, De Graafschap en MVV Maastricht tegen Jong Utrecht. En nu wordt er ook al gevoetbald in die keukenkampioendivisie. Den Bosch tegen Almere City, nog 11 minuten op de klok en daar is het 1 tegen 1. Gisteren in diezelfde keukenkampioendivisie een spektakelstukje in de Venloze Koel. VVV Heracles Almelo eindigde uiteindelijk in 3-4. Heracles kwam voor met 0-3, maar gaf die voorsprong in de slotfase toch nog uit handen. Totdat Jean-Paul Joly, de nieuwe spits, zijn een schitterende goal maakte. En zo Heracles toch nog de winst schonk. Daar gaan we het ook nog over hebben in deze uitzending. Met andere woorden, genoeg te doen, want we hebben ook nog de allermooiste muziek. En in dit uur onder meer John Bon Jovi, Phil Collins en Jan Smits. Maar we gaan eens eerst terug in de tijd met de Zweden. De Zweedse mannen en vrouwen van ABBA. That's your mother know.
0: De Oosttribune.

0: Jean Marano van ABBA op Radio Oost. Ja, straks dus die wedstrijd die we gaan volgen tussen Go Ahead Eagles en Willem II. Willem II dat dus weer terug is in de Eredivisie. Kunnen we nog even kijken naar die tussenstand die we zojuist ook noemden. Ja, want NEC is op 1-2 gekomen. 85e minuut loopt daar. Kayserhuis in de 82e minuut met de 1-2. Tegen Telstar, dat dus nog wel voorstaat daar. In de Nijmeegse Goffert. Zometeen gaan we luisteren naar Jozef Oosting. Dat is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. En dat kan ik u al wel verklappen. Zin heeft dat het weer voor het Echi gaat beginnen.
1: De Oosttribune.
2: Ik moet even parken. Biertje. Vrienden.
3: Ik ken mijn hoofd.

0: maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Snelle en Mark Floor, parkje, biertje, nou dat soort dingen. Een vrolijke plaats van onder meer de man uit Deventer. Snelle dus over Deventer gesproken. Straks gaan we schakelen met Deventer, want dan speelt Go Eagles de eerste wedstrijd in de nieuwe competitie tegen Willem II. En dat onder leiding van de nieuwe trainer, Jozef Oosting, die de afgelopen weken, maanden gebruikt heeft om bij Go Eagles aan het elftal te sleutelen. En dat hij nu... Dat zei hij althans tegen onze verslaggever Job Vaarhorst. Blij is dat het weer begint?
1: Nee, het is voor mij meer eindelijk. We zijn al 7 weken onderweg. Dus wat dat betreft ben ik blij dat het weer start.
2: Hoe kijk je erop terug?
1: Goed. Goede voorbereiding gedraaid. Eigenlijk alles wat we hebben moeten doen, hebben we kunnen doen. Dus wat dat betreft is dat prettig. Ja, en dan gaat het om hoe is de uitvoering morgen.
2: Ja, je hebt een grote kern is gebleven van je elftal. Was het nog een grote opgave om jouw manier van voetballen erin te krijgen? Of was die wel redelijk overeenkomend?
1: Nou, kijk, het, voor mij en voor de staf was het natuurlijk makkelijk, omdat het grootste gedeelte van de selectie is intact gebleven. Alleen bepaalde keyplayers die zijn weg, die zijn verkocht. En ja, daar hebben we andere spelers voor. En natuurlijk heb je bepaalde accenten in de manier van hoe wij graag willen voetballen in de opbouw. Of in het druk zetten. Dus daar heb je dan de tijd voor. En die hebben we ook genomen. En uiteindelijk... vind ik ook dat we dat terug kunnen geven en terug kunnen zien in wedstrijden.
2: Ja, en volgens mij heb je het elftal ook wel redelijk in je hoofd zitten. Wat was voor jou de lastigste positie om keuzes te maken in deze voorbereiding? Met het oog op morgen?
1: Nou ja, dat heb je natuurlijk altijd wel. Alleen, ik ben niet zo van posities. Er zijn voor mij maar een paar posities die zijn vast. En van de rest is het in het hedendaagse voetbal is het heel erg dynamisch. En natuurlijk heb ik gedacht op het middenveld en voorin met wie. En daar hebben we ook bepaalde dingen in geprobeerd. En vervolgens loopt dat dan wel gedurende de voorbereiding loopt dat ergens een kant op. En wat dat betreft was ik na vorige week wel zo goed als uit.
2: Ja, is deze selectie nu ook rond of komt er nog wat bij?
1: Dat moet je bij Mark zijn.
2: Wil je er nog wat bij hebben?
1: Nou ja, goed, weet je, uiteindelijk... een goede spelers zijn altijd welkom bij mij. Mm. Ik wil graag met goede spelers werken. En, dus, maar goed, uiteindelijk... ik ben tevreden met wat ik heb. En dan zien we het wel. Tot 1 september zullen er allerlei vragen komen. Wil je er nog wat bij hebben? En wat dan ook. Of gaat er nog wat weg? Mm. Nee, ik wil hem daar... Die vraag wil ik doorpasen naar Mark.
2: Ja, dat snap ik. Want je hebt toch geen garanties in de voetballerij. Dat weet jij ook natuurlijk. Maar je aanvoerder, Joris Kramer, het ziet wel uit dat hij gaat blijven. Want hij had een mondelinge afspraak dat 1 augustus mocht hij vertrekken. Nu zegt dat natuurlijk niet alles, dat weet jij ook. Maar het ziet eruit dat hij blijft. Dat lijkt me wel heel erg prettig voor jou als trainer.
1: Nou ja, zoals nu lijkt wel, ja. Nogmaals, ik weet als geen ander dat er allerlei dingen nog kunnen gaan gebeuren. Maar de kans is groot dat hij blijft. En dat was ook een van de redenen waarom ik ook naar Go Ahead ben gekomen. En de club heeft er alles aan gedaan om hem zo goed als zeker te behouden voor de club. Alleen nogmaals, je weet het maar nooit.
2: Hoe zit het met de fitheid van de jongens?
1: Goed. Vorige week ook weer 2 wedstrijden kunnen spelen. Dus iedereen heeft de minuten kunnen maken als je het hebt over wedstrijdritme. We hebben lange trainingssessies gemaakt. Dus wat dat betreft gezien de fitheid van mijn spelers zit het goed. Tenminste, ik zie dat af aan de wedstrijden die we spelen. Dus daar ben ik content mee.

0: Phil Collins, Strangers Like Me. We gaan schakelen met de Adelaarshorst in Deventer, waar de muziek alweer klinkt. En dus ook de Eredivisie staat voor Go Eagles aanstaande is. Om 7:15 dus de thuiswedstrijd tegen Willem II. Die gaat gevolgd worden daar door onze verslaggever Job Faroost en onze huisjournalist Jan van Staan. Mannen, goedenavond.
1: Goedenavond, Paul.
2: Hey, Paul.
0: Ja, we hebben Jozef Oosting zojuist al gehoord. Die sprak jij van de week. En nou, die is blij dat het weer begint. En nou ja, die heeft natuurlijk ook wel weer de tijd genomen om te sleutelen aan dit elftal, Job. Omdat het toch wel weer wat veranderd is.
1: Ja, Jozef Oosting heeft 7 weken voorbereiding gehad. Er is nog wel iets veranderd bij Go Eagles, maar ook niet weer heel erg veel. Er zijn wel een paar belangrijke spelers vertrokken. Jari de Busser is naar AZ gegaan. De doelman van Go Eagles van vorig seizoen, ja, de bekerheld, we kennen hem allemaal. Jacob Breum, die heerlijke nummer 10 van Go Eagles, die is naar Frankrijk vertrokken, naar Saint-Étienne. En Aske Adelgaard, ja, die hebben we dit seizoen al een paar keer in actie mogen zien. Want dat is de nieuwe linksback van FC Twente. Ja, dus zo heel erg veel is er niet veranderd bij Go Eagles. Want Jan en ik, we hebben opstellingen voor ons liggen, Jan.
2: Ja.
1: Het zijn eigenlijk wel de bekende namen. Hè?
2: Ja, maar dat heeft ook te maken, Job, dat er al een aantal spelers gewoon gedurende het seizoen al vaker gespeeld hebben. Dus je hebt eigenlijk het idee van, kijk, Dean James bijvoorbeeld. Ja, Adelgaard. Ja, Dean James, die was er eigenlijk altijd al. Dus je zit ernaar te kijken. Je denkt van, ja, er gebeurt eigenlijk niet zo gek veel in de wisseling. En dat is ook het geheim, denk ik, van Go Ahead. Iedereen wil wel graag spelen hier.
1: Ja, want als we dan kijken, zien we Samsted is de rechtsback. Centraal achterin staan Kramer en Julius Dirksen, linksback, zoals Jan al zegt, Dean James. Op het midden dus Lindhorst met Meulensteen. En daarvoor staat Victor Edvardsen. En dan de voorste drie. Dat zijn Stefan Sigurdarsson, Mathis Soerij en Søren Tengsted. Ja, alleen de doelman is nieuw. Kjetil Houw, nieuwe doelman. Dat is een Noorse doelman. 28 jaar van Toulouse overgekomen. Heeft op mij maar een goede indruk gemaakt in de voorbereiding, Jan. Wat jij?
2: Ja, nou, je ziet dat het is een fysieke keeper. En qua postuur. Het is ook wel lekker als je een grote keeper achter je hebt staan. En met name ook omdat die verdediging, die staat er al wat langer. Dus het is eigenlijk een kwestie van, nou ja, goed organiseren en de automatismes in slijpen, maar dat lijkt me met dit elftal niet zo'n probleem.
1: Nee, en dat is ook Jozef Oosting. Het is een trainer met kwaliteit, dat is me ook wel toevertrouwd, toch?
2: Ja, nou ja, voor de hele familie, die zit hier een beetje naast ons, maar die zaten hier eigenlijk altijd al. Dus wat dat betreft, nee, het is hartstikke leuk voor Jozef dat hij deze club kan en mag trainen. En ik hoop in ieder geval dat hij succesvol zal zijn, want het is gewoon een hele aardige collega.
1: Ja, want hij is dus de opvolger van Melvin Boel, die ondanks een meerjarig contract wel moest vertrekken bij Go Ahead Eagles. Snap je dat, Jan? Als je er nu we zijn nu een paar weken verder, is het een logische keuze?
2: Ja, maar kijk, Van Dop die heeft het al gezegd als algemeen directeur. Van, je kijkt naar de saamhorigheid met name van het hele team. En het is niet alleen de trainer hoe die is en hoe die zich presenteert. Maar met name hoe die leiding geeft aan de rest van de groep. Valt dat goed? Hoe is het met het publiek? Ik moet zeggen dat Boel aan het eind van het jaar, die zegt van, nou, heeft zich wel heel goed ontwikkeld. Want het was natuurlijk niet makkelijk om hierin te stappen, Europees gezien. Successen die ze hadden gehad. Dus wat dat betreft denk ik van, hij heeft misschien wel het maximale eruit gehaald. Alleen je voelde wel altijd dat ze altijd een beetje met een schuin oog keken van hoe presenteert hij zichzelf. Dat was lastiger, maar over zijn kwaliteiten hoef je eigenlijk niet te twijfelen.
1: Nee, en vanavond dus tegen Willem II, de promovendus, met de terugkeer van John Stegeman hier in Deventer. Ja, ik heb hem nog niet gezien, Jan. Durft hij niet naar buiten?
2: Nou, ik denk dat hij zo lang mogelijk binnen blijft. Nee, maar we kennen allemaal zijn verleden hier. En nou ja, je bent altijd weer benieuwd van hoe pakt dit publiek het op, hè? Dat is toch hier allemaal wat rauwig.
1: Ja,
2: en ze vergeten niks.
1: Naar Pek Zwolle,
2: ja,
1: via nadat ze tegen RKC de finale van om de promotie verloren. De dag daarna ging John Stegeman ineens naar de aansrivaal toe.
2: Ja, nou ja, als je gewoon terug gaat blikken, dan kijk je van, het zal puur een financiële kwestie zijn geweest. Want hij had het hier fantastisch voor elkaar. Dan mist hij net die promotie. Dat is natuurlijk al doodzonde. Maar aan de andere kant denk ik van, als je bij Go Ahead getraind hebt, om dan naar Zwolle te gaan, lijkt me wat lastiger.
1: Nou, we zullen Stegeman zometeen ook wel ergens op het veld zien. Wat verwacht je van vanavond?
2: Ik denk een ruime overwinning.
1: Ruime
2: voor Go Ahead.
1: Ik zet in op 3-0 in het voordeel van Go Ahead.
2: Nou, heel goed.
3: De Oosttribune.

0: Dan denk je van, nou, het zal toch wel op slot gaan. Maar het ging helemaal niet op slot. Het leek, de poort ging open. En ja, dan wordt het van 0-3 wordt het 3-3. En ja, dan zit je te wachten, je trap af en dan maak je dan een geweldig doelpunt. Dat is onvoorstelbaar, die maak je maar één keer in de zoveel tijd. Hè. Dat, tenminste, je hoopt dat hij ze vaker zal maken, maar dit was een geweldige knal. Ja, en even later, dan in de slotminuut, dan wordt er nog een doelpunt van Venlo afgekeurd. Anders wordt het nog 4-4 ook, maar ja. Spektakel zat hem in het laatste kwartier.
1: Ja, en dan wil ik niet heel zuur zijn, maar het was echt prachtig om te volgen. Het is typisch keukenkampioendivisie waar alles mogelijk is. Maar aan de andere kant, met zo'n selectie mag je natuurlijk zo 0-3 voorsprong daar toch niet op die manier weggeven?
0: Nee, normaal gesproken niet. Maar je weet zelf wel, hè, dat is het, de Renje Rotshow in de eindfase. Tegenstanders die in de grote ruimtes terecht gaan komen. En voor Heracles was de kwestie van, nou ja, moeten we met z'n allen wel teruggaan of moeten we doordrukken? Maar goed, dan zie je dat je in principe geef je 3 doelpunten weg en bijna nog 4. Ja, dat gebeurt maar zelden. En ja, Heracles moet heel snel leren aan de KKD-niveau. Want ja, het wordt een soort Renje Rotshow bij Vlagen. Je bent niet 90 minuten dominant. En ja, met name de concentratie achterin. Het was op een gegeven moment helemaal open en ja, dan ben je heel gelukkig met het resultaat. En eigenlijk hebben ze ook wel dik verdiend gewonnen.
1: Ja, met als hoogtepunt die prachtige goal van Joly, de nieuwe spits. Jean-Paul Joly, was het een bewustie?
0: Nou, hij nam hem lekker mee en dan komt er zo'n stuitertje. En dan raakt hij hem ook nog goed. En zelfs de keeper van Venlo stond volgens mij te klappen. Want ja, die vliegt er dan geweldig in. Hè. En ja, de ruimtes worden zo groot. En als je dan ziet wat met Van Gils bijvoorbeeld ook. Die hebben dan zoveel snelheid voorop, Heracles. Als ze 1 tegen 1 komen te spelen en de bal wordt aardig ingespeeld naar de spitsen. Dan zijn ze dodelijk. En ja, ze hebben wel in ieder geval nu een lesje gehad. Met name aanvallend dat ze veel kansen creëren. Maar dat het verdedigend nog wel beter moet. Ja, dat zal die Heilman zonder twijfel ook gezien hebben.
1: Ja, we hebben je net al gehoord over Coed Eagles en ja, hoe die ploeg erop staat. Je gaat het straks zien. Over 10 minuten begint die wedstrijd. Even naar morgen, dan ontvangt PEC Zwolle Ajax in het Midriepark Stadion. Dan zou je zeggen lastig begin. Ajax is al redelijk op toeren, ook in de Conference League. En ja, PEC Zwolle, voorbereiding wisselend.
0: Ja, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de blessures en met mensen die dan weer op andere posities moeten spelen. En viergeven bijvoorbeeld achterin. Het keeper, wie gaat de keeper, dat is ook altijd weer een vraag. En ja, dan moet je met name wat het grootste probleem zal zijn. En in mijn beleving, dat weet iedereen wel. Kijk, als je Namli erbij hebt, ja of nee, rechts voorin. Ja, dat is voor de ploeg. Als je dan kijkt, zo'n Sonko heb je dan nog voorop staan. Dan heb je een spits, Koustons, die gewoon altijd wel, laten we zeggen, toch zo voor zijn kansen gaat en een doelpuntje kan maken. Ja, dan heb je, en met Thomas op het middenveld. Dat zijn dan toch spelers die dat in balans moeten houden. Maar als Namli wegvalt, dan valt er over de rechterkant heel vaak in het aanspeelpunt. In laten we zeggen, creativiteit valt weg. Ja, en dan wordt het vaak wat lastiger. En nou ja, voordat hij terug is, heb ik begrepen, duurt nog een aantal weken. En dat is wel heel vervelend om te constateren. Maar je kan misschien beter een topploeg snel krijgen. Dat die ook nog met alle wisselingen, nieuwe trainer, dat die nog aan het zoeken zijn. En ja, dan moet je maar afwachten hoe je zelf bent die dag. Maar normaal gesproken kan je liever tegen een andere ploeg beginnen, lijkt mij.
1: Ja, even tussendoor. De wedstrijd NEC Telstar is gespeeld. En Telstar wint gewoon in Nijmegen van de bewierookte ploeg van trainer Dick Schreuder. Dus met 1-2. Is dat een rechtstreeks gevolg van de inspanningen in de voorronde van de Champions League van NEC?
0: Nou, weet je wat je vaak ziet? Ze hebben natuurlijk een geweldig resultaat gehaald. Dat zijn er altijd een aantal spelers die een beetje gaan zweven. En als je dan niet geconcentreerd bent, want ze stonden binnen zeg maar 2 minuten al achter. Ja, dan zie je dat dat heel lastig is om zo'n muur te breken. Maar goed, aan de andere kant, ze hebben zoveel aanvallers op het veld staan. En als je misschien zou rekenen hoeveel balbezit en hoeveel kansen ze gecreëerd hebben. Ja, dat weet ik natuurlijk nu niet. Maar dat zal er normaal gesproken meer in zitten. Maar dat dit een enorme kater is, een domper is. En dat Schreuder, ik denk niet te genieten zal zijn, want dit is natuurlijk een blamage als je tegen Telstar thuis verliest als een van de ploegen in de voorrondes van de Champions League.
1: Ja, tenslotte, morgen zijn we natuurlijk ook bij de wedstrijd tussen Heerenveen en FC Twente. Twente met de 6-klapper tegen Dutch kan zich ook rustig voorbereiden op de return daar, want dat gaat niet meer fout. Is dat dan ook lekker als je daarmee naar Friesland kunt rijden?
0: Nou, het is natuurlijk fijn als je een wedstrijd gespeeld hebt waar je probleemloos zeg maar het resultaat gehaald hebt. En met welke spelers. Dat is nu de grote handvraag. Wat gaat hij nog wisselen in Heerenveen? Moet ik wel zeggen dat Heerenveen, die schat ik toch 2 klassen hoger in dan Dutch. Want ja, dat was hooguit KKD-niveau. Dus wat dat betreft is voor Twente geweldig. Als ze de vorm meenemen en met de juiste instelling naar een zware uitwedstrijd gaan, dan moet er resultaat gehaald worden. Want ja, met een nederlaag daar weggaan, dat zou heel zuur zijn.
1: We gaan het, dat gaan we in ieder geval morgen

allemaal volgen. Ik hoor de backpipes, zoals ze in Schotland zeggen, achter je. Dat betekent dat de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Willem II echt aanstaande is. Over een minuut of zeven gaat het beginnen. Jan, dan horen we jou ook weer terug samen met Job Vaarhorst. Van zij doen samen verslag van die wedstrijd. Eerst nog muziek, onder meer van John Bon Jovi en Midnight in Chelsea.

0: Fame van Irene Cara, ook uit lang vervlogen tijden. We gaan schakelen met Adelaars Horst, want daar gaat het beginnen, of is het misschien al begonnen. Go Ahead Eagles thuis tegen Willem II. We gaan overschakelen naar onze verslaggever Joop Vaarhorst en huisanalist Jan van Staan.
1: We staan op het punt van beginnen. Alle spelers staan op het veld. De trainers zijn naar buiten gekomen. En dus ook John Stegeman, die in het verleden heeft bij Go Ahead Eagles. Ja, speelde toen die finale tegen RKC Waalwijk. Iedereen weet het nog wel. Het werd 5-4, Jan. 5-4 toen die knotsgekke finale.
2: Nou. Wij waren hier, hè. En daar zit je naar te kijken. Oh, wat ging het toen fout op het eind, zeg. Jongen.
1: Haatje naar de Eredivisie misgelopen. En een dag later maakte John Stegeman bekend dat hij een contract had getekend bij PEC Zwolle. Dus ja, die wat hier niet. Niet heel hartelijk ontvangen, maar hij is naar buiten gekomen. Hij zit op de bank en hij ziet nu hoe zijn spits Devin Haan deze wedstrijd in gang heeft gezet. De eerste wedstrijd van het seizoen voor Go Ahead Eagles. En dus ook het officiële debuut voor de trainer Jozef Oosting. Schitterend spandoek net bij de harde kern van Go Ahead Eagles. Die de nieuwe trainer verwelkomde. Terwijl Go Ahead Eagles die direct vandoor is aan de rechterkant. Victor Edvardsen met de voorzet richting Siku Darsson. Maar die bal gaat over alles en iedereen heen. Ja, we zijn 10 of 15 seconden onderweg. En de eerste kans was er al voor Go Ahead Eagles. En als die bal van Edvardsen goed is, Jan, dan kan dat hij zomaar na 10 seconden 1 tegen 0 staan.
2: Ja, nee, maar als die bal, hij is eigenlijk iets te hard, hè. Maar je ziet al wat het tempo is, met name wat Go Ahead wil hanteren. En dat zal voor Willem II even wennen zijn. Zeker als je hier in de Adelaarshorst moet spelen. Dus wat dat betreft, het begin is er voor vandaag hier in Deventer.
1: Ja, de aanvallende intenties van Go Ahead Eagles zijn dus duidelijk. Het publiek heeft er zin in. Er was een oproep om allemaal in het geel en rood te komen. Nou, Jan Verslaan heeft rood aangetrokken, maar hij heeft mij niet laten weten dat ik naar geel aan moet trekken. Dus we zijn niet goed gematcht, maar de rest van de Eagles supporters hebben allemaal rood en geel aan. Het zit lekker vol, graadje of 26, schitterend zomeravondvoetbal. En laten we hopen dat Go Ahead Eagles en Willem II ook een lekkere wedstrijd hier op de mat gaan leggen. Hier in Deventer, in de eerste wedstrijd van het seizoen. En dus inderdaad dat schitterende spandoek voor Jozef Oosting. Ja, er zijn trainers voor minder onthaald hier. In Deventer, want Melvin Boel die heeft volgens mij nooit zijn doekje gehad, Jan.
2: Nee. Maar goed, kijk, Jozef heeft natuurlijk al een paar weken hier is hij aan het werk. En dan heb je een bepaalde chemie al. En met name, hij past hier ook in de cultuur van de club, lijkt het. En hij voelt zich prima, hij ziet er goed uit. De hele familie ziet er goed uit, die zijn ontspannen. Dus die denken dat ze vandaag gewoon gaan winnen hier. Dus dat verwachten wij ook eigenlijk.
1: Ja, dat verwachten wij. Nou, we zijn een minuut of twee onderweg. Want het scorebord die zit nog wel in de zomerstop. Want we kunnen niet zien hoeveel minuten onderweg zijn. Maar ik zou zeggen, we zijn 2 minuten onderweg, maar Go Ahead Eagles heeft intussen wel een vrije trap gekregen. Halverwege de helft van Willem II. En daar staan Dean James en Mathis Souray achter de bal. Een rechtspoot en een linkspoot. Dit is een gevaarlijke plek om die bal eens voor het doel te draaien. Met al die kopkracht van Go Ahead Eagles. Het is Souray met de indraaien. En die bal die gaat dan net niet hoog genoeg. Maar het is wel een doeltrap voor Willem II. En dus gaat Go Ahead Eagles weer naar achteren. We zijn 2,5 minuten onderweg en het staat nog steeds 0-0.
3: De Oosttribune.

0: Jan Smit, ik zie wel hoe ik thuis kom. We gaan weer naar Job en Jan. De twee J's. Niet de drie J's, maar de twee J's.
1: Ja, iets meer dan 5 minuten gespeeld. Nog steeds 0-0. En de eerste kans, ja, die hadden we al meegenomen na 2 minuten. Maar nu was het echt een nog grotere kans. Want het was Sigurd Darsson, de spits van Go Ahead Eagles, die vanaf de rand van de 16 aan mocht leggen. Deed hij met zijn linker. Zijn lage schot werd gekeerd door Didion Heudel. Vorig jaar ook al de doelman van Willem II. Hij speelde ook al in de Eredivisie met Willem II. Is een goede keeper. Schot was ook niet net goed genoeg in de hoek, hè Jan, om echt gevaarlijk te worden.
2: Nee, het was een bal die echt maar wel geplaatst was, maar niet echt hard. En dat de keeper, die zat tegen de zon in te kijken. Hij staat een beetje zo met zijn hand voor zijn ogen. Dus wat dat betreft zou het mooi zijn dat je af en toe van afstand op het doel zou kunnen schieten. Maar nee, het is geen bal waar je van denkt van er zit nou alles in de afronding. Maar het geeft wel eens te meer aan dat het een vrij open wedstrijd is.
1: Ja, met daarin het meeste balbezit voor Go Ahead Eagles. Want dat kunnen we toch wel schetsen na 5 minuten. Dat Go Ahead toch wel de bovenliggende partij is. Zoals je ook al geschetst had in de voorbeschouwing. Want dat mogen we ook wel verwachten vanavond.
2: Ja, maar dat moet ook zo zijn. Hè. Je speelt thuis tegen de promovendus. En de intenties zijn dan natuurlijk van je moet die eerste 3 punten in huis houden. Dus wat dat betreft, dit beeld kan je wel verwachten. Terugzakkend Willem II. Zo rond de middenlijn. En dan proberen er, laten we zeggen, toch wat te storen. Maar het gaat nog allemaal in een redelijk laag tempo. Alleen, het beginfase was met Go Ahead met name over de buitenkant. Rechts vooral. Ja, wat gevaarlijker. Maar ja, Go Ahead komt wel op stoom hoor.
1: Ja, nu een lange bal van Lindtors richting Soeray. Maar dan zit daar Gourbous van Willem II goed tussen. En is het Willem II dat over kan nemen. Maar dan is het Haan die bal verliest daar aan de aanvoerder van Go Ahead Eagles. Joris Kramer die levert hem weer in bij Melle Meulensteen. Ja, van Meulensteen en Lindtors moet toch een beetje het voetbal komen van achteruit. En Meulensteen die zoekt nu naar de linkerkant naar Dean James. En dan is Victor Edvardsen. De nummer 10 van Go Ahead Eagles speelde ook heel erg vaak in de spits. Maar hij staat toch liever op nummer 10. Die is nu wat uitgezakt en die gaat zich ook bemoeien met de opbouw. Dan gaat die bal weer naar rechts, naar Lindtorst. En zo zoekt ook Go Ahead Eagles in de eerste minuten naar een gaatje. Dan gaat die bal helemaal naar rechts, naar Samsted, de rechtsback. Ja, die kennen we allemaal nog van FC Twente. Hij heeft die jarenlang gespeeld. Speelde vorig seizoen ook al bij Go Ahead Eagles. En hij kreeg dus te maken met een bekend gezicht. Want bij FC Twente was zijn trainer Jozef Oosting. En dat geldt nu dus ook bij Go Ahead Eagles. Is Oosting opnieuw de trainer van Samsted. En die ziet hoe Lindtorst de bal nog maar eens naar Dirksen speelt. En Go Ahead Eagles achterin rondtikt om een gaatje te zoeken in dat compacte Willem II dat massaal is teruggesloten op de eigen helft en probeert nu druk te zetten via Slory. Ja, die kennen we ook nog, want die speelde vorig seizoen bij Go Ahead Eagles. Werd met veel bombardie naar Deventer gehaald. Het pareltje van Melvin Boel bij FC Dordrecht was Boel helemaal gek van Slory en hij zou voor die creativiteit en voor die acties moeten zorgen op de vleugel bij Go Ahead Eagles. Nou Jan, we hebben vorig seizoen het tweede seizoen zelf gezien. Slory heeft Go Ahead Eagles helemaal niets gebracht.
2: Nee, die heeft zeker hier niks gebracht. Maar ja, de verwachtingspatronen, hij heeft natuurlijk een bepaalde loopsnelheid. Dus je wacht altijd individuele kwaliteiten. En dan denk je, nou, hij heeft die dreiging wel. Maar uiteindelijk gaat het om het rendement. En hij heeft het in principe hier niet laten zien hier. En dat valt dan even tegen. Maar je zit dan een beetje naar een wedstrijd te kijken. Een beetje schaakspelletje op dit moment. Go Ahead die in een vrij laag tempo speelt. En ja, dan moet je wel zuiver spelen. Wat is heel slordig, joh.
1: Kramer. En dan kan Willem II daar overnemen via Gourbous. Die dribbelt vanaf rechts naar binnen. Leeft hem dan in bij Slory. Dan gaat dat stiftballetje over de verdediging. Is het Kjetu Houk die bal gewoon moet pakken. Maar in twee instanties pakt hij hem alsnog. Ja, dan leek hij hem even los te laten, de nieuwe doelman van Go Ahead Eagles. Maar in twee instanties maakt hij het gevaar van Willem II toch onschadelijk. En zoals Jan al schetst, ja, het moet toch wel een tandje sneller bij Go Ahead Eagles. Ze hebben de meeste balbezit. Ze hebben ook de beste kansen gehad. Maar het is nog niet je van het in de eerste 8,5 minuut van deze wedstrijd. 0-0.
0: We gaan naar de reclame met de Low Frequencies. En Are You With Me? En als er wat gebeurt, hoort u het. Drink some margarita.

0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel.
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Nu bij Dirk, Red Band Bytes. 99 cent. Ja, 99 cent.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten, zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En we gaan naar de Adelaarsdorst eerst, voordat we de reclame gaan draaien. Want Job en Jan, er is het nodige gebeurd.
9: Ja, Goat Eagles is op een 1-0 achterstand gekomen tegen Willem II. Een minuut of 2 geleden in de 12e minuut was het Devin Haan. Vorig seizoen ook al de topschutter van Willem II. Die Willem II op een 1-0 voorsprong zet. Ja, daar zag Goat Eagles er achterin heel erg slecht uit. En is het dus Haan die Goat Eagles op achterstand schiet namens Willem II. Jan, daar ging heel veel mis achterin bij Goat.
10: Ja, maar het begint al eigenlijk op het middenveld. Die geeft ze zoveel ruimte in de omschakeling. En dan komt er nog een aardige bal bij de tweede paal. En ja, dan is Dean James te laat. En dan glijdt hij hem gewoon binnen. Dus ja, en 2 minuten geleden was het op de counter bijna 2-0.
9: Ja, daar ging Haan er weer vandoor samen met Slory. Maar het is dat Slory de oogkleppen op had. Want als hij die bal gewoon breed legt naar zijn spits, dan staat het hier waarschijnlijk gewoon 2-0 na een kwartier voetbal. En dan wordt het toch een heel andere avond hier in Deventer dan velen zich hadden voorgesteld.
10: Ja, maar ik denk toch dat Go Ahead wel gekeken heeft naar Telstar vandaag. Hè? Dat ze zich niet laten verrassen. En dit is ook weer zo'n ploeg. Ze proberen eraf te komen. Met name in de omschakeling staat Go Ahead een aantal keren. Maar ze zijn slordig. Ze spelen in te laag tempo bij balbezit. Zijn een beetje zoekende. Maar ja, je kan nog niet eens roepen van de laatste 5 minuten dat het onverdiend is.
9: Nee, want Willem II komt beter in de wedstrijd. En Goat Eagles begon nog wel aardig. Maar inmiddels is het toch Willem II dat de overhand heeft genomen. Ook nu weer tussen de linies komt daar Gurbuus vrij. Ja, die creatieve vleugelaanvaller van Willem II wordt gehuurd van Heerenveen. Ja, die duikt daar heel vaak op in de as tussen de linies. En daar weet Goat Eagles vooralsnog geen raad mee. Want het is Willem II dat nu alleen maar een aanvaller denkt. Die bal gaat naar Slory, naar de linkerkant. Wordt wel uitgefloten door het Eagles publiek. Nou, dat hoeft dan ook weer niet, toch? Je hoeft er niet uitgefloten.
10: Nee, maar goed, je weet zelf wel als de speler weer net terug is. Ja, Go Ahead, het is allemaal een beetje slapjes. Het gaat allemaal in een laag tempo. Het veld is groot en daar zit je ernaar te kijken. De linies ver uit elkaar. Maar het zonnetje, het lijkt wel, het is een beetje loom allemaal geworden. En bij Willem II oogt het allemaal wat frisser op het middenveld met name ook. Als ze omschakelen, nou, je geeft het al aan Corbus. Ja, dat is toch een speler die veel aan de bal gaat komen. Dan moet je veel korter op zitten. En Go Ahead is nu wel wakker geschud, lijkt mij. Alleen nu ook weer, het gaat allemaal zo langzaam vandaag. Ja, en dat vindt Willem II wel leuk.
9: Werk aan de winkel dus voor Go Ahead Eagles en Jozef Oosting. We zijn 17 minuten onderweg, moet ik zeggen. En het staat dus 0-1 in het voordeel van Willem II door het doelpunt van Haan.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: De Ommerbissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommerbissing, een mooie zomer voor iedereen.
12: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
14: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
2: Bijna 6 minuten over 7 en we zijn er natuurlijk weer bij de Oosttribune vanwege de start van de Eredivisie. In dit geval Go Ahead Eagles thuis tegen Willem II. En voor de reclame hoorde u het. Willem II kwam op een 0-1 voorsprong door het doelpunt van Haan. Terug naar Job Varocht en onze eigen Jan van Staal.
3: Ja, en dat kan een zomaar 0-2 worden. Vrije trap van Willem II vanaf de rechterkant richting het hoofd van, ja, richting het hoofd van Chua Jong, de linksback van Willem II. Een goede indraaide bal van Gourbous. Ja, die kan men wel bekoren in deze eerste 19 minuten van deze wedstrijd. Daar was Willem II wederom gevaarlijk. Het moet echt anders bij Go Ahead Eagles, want ook de manier waarop deze vrije trap tot stand kwam. Go Ahead Eagles proberen te voetballen, maar een slordig balverlies van de spits Sigurd Darsson. Ja, die leverde de bal zo in, waardoor Dean James veel te laat kwam, een overtreding beging en ja, dat moest bekopen met de gele kaart. De linksback van Go Ahead Eagles. En uit die vrije trap werd Willem II dus andermaal gevaarlijk. Jan, ze zijn nog steeds niet wakker.
4: Nee, nou ja, we proberen ze een klein beetje te helpen. Maar als je zo aan een wedstrijd begint en dat lijkt dan allemaal aardig en dan zakt het in één keer helemaal weg. Je moet even kijken van hoe speelt die tegenstander. Nou, op het ene moment zakken ze heel ver terug, zoals nu. En dan het volgende moment, dan als ze het balbezit hebben, gaan ze er razendsnel uitkomen. Ja, Go Ahead moet verdedigend gewoon opletten dat ze niet in die valtrappen van in een laag tempo mee hobbelen. Een beetje zo van, nou, vrij blijft het allemaal. De echte drive is er nu op dit moment gewoon veel minder. En je zit eigenlijk te wachten.
3: Dit
4: nu ook weer een
3: ziekenhuisbal van Victor Edvardsen op Dean James. En dan gaat die bal over de achterlijn. Dit,
4: ja,
3: is typerend voor het eerste,
4: ja,
3: ja, voor de laatste 15 minuten.
4: Ja, zeker. Maar je voelt het ook aan het publiek. Hè. Die gaan een beetje mee mopperen. En ja, die proberen die ploeg een beetje aan de gang te krijgen. Maar zoals het er nu uitziet, is het allemaal wat vrijblijvend. En ja, dan denk ik toch dat je vandaag uit een ander vaartje moet tappen.
3: Ja, want Willem II, ja, die klapte gewoon ouderwets volop. Nu ook aan de linkerkant gaan ze er dan vandoor via de linksback Chua Jong. Maar dat gat wat dichtgelopen door Victor Edvardsen. En is het dus Willem II dat een ingooi mag gaan nemen. Nee, het moet echt beter bij Go Ahead Eagles. De voorbereiding was allemaal leuk en aardig. Maar vandaag, begin augustus, ja, dan gaat het voor het echt hier. Dan gaat het om de knikkers. En Go Ahead Eagles wil zo graag zo snel mogelijk veilig zijn. Zodat ze naar boven kunnen kijken. Want Jan, de doelstelling is handhaving. Maar met dit elftal mag je eigenlijk niet in de problemen komen, toch?
4: Nee, je moet helemaal niet in de problemen komen. Kijk, handhaving is bij hun natuurlijk altijd zo. We hebben dit soort ploegen van, laten we dat eerst eens vrij proberen te spelen. Maar aan de andere kant denk ik van, ja, Go Ahead moet eigenlijk altijd proberen de play-offs te halen. En dan kan je ook hier thuis hele geweldige wedstrijden spelen. Dus nee, is een mooie uitdaging. Maar zoals het nu gaat met de ploeg die er staat, het is allemaal wat slordig met balbezit, met name in een heel laag tempo. Ja, en dat moet je tegen dit Willem II. Want ja, die jongens die vinden die Eredivisie mooi. Dat zie je ook. Spelers die durven ook allemaal te lopen. Die komen pas in de problemen in het tempo en als ze achterkomen. Maar zoals het er nu uitziet, ja, dan kunnen ze het heel lang volhouden. En Go Ahead heeft moeite om hun aanvallers te bereiken. Het is meestal kraam. En dan de Dirkse die dan aan de bal moeten komen. Nee, het is nog niet het ouderwetse Go Ahead, Job.
3: Nee, we zijn halverwege de eerste helft. Dus Go Ahead Eagles heeft ook nog ruimschootse tijd om wel Jan van Staal, ja, veel plezier te laten genieten vanavond. Want in de eerste 20 minuten is dat niet gebeurd. Het staat 0-1 voor Willem II door het doelpunt van Haan.
2: NEC tegen Telstar eerder deze dag 1-2. Dat is toch wel de eerste verrassing in de Eredivisie. Om 8 uur vanavond nog PSV tegen Fortuna Sittard. In de Eredivisie gisteren dus al gespeeld. Cambuur tegen Excelsior 0-4 voor de ploeg uit Rotterdam. Vanavond trouwens ook nog om 9 uur. AZ tegen ADO Den Haag. En morgen natuurlijk ook weer een Oosttribune op Radio Oost. Dan volgen we vanaf 3:30 PEC Zwolle tegen Ajax. En vanaf 16:45 Sportclub Heerenveen tegen FC Twente. Dan ook nog FC Groningen, FC Utrecht in die Eredivisie en de Rotterdamse derby tussen Sparta en Feyenoord.
1: De Oosttribune.

0: The Moonlight Shadow, Mike Oldfield en Maggie Riley op radio's. Terug naar Adelaarshorst, Go Eagles tegen Willem II. Job en Jan.
1: 26e minuut is onderweg en het blijft moeizaam bij Go Eagles. Met name van achteruit, wat Jan net al schetste, die opbouw van Go Eagles. Daar staan dan Joris Kramer en Julius Dirksen. Dat zijn twee linkspoten, maar Dirksen staat rechts centraal achterin. En Jan, je ziet telkens, zodra die bal naar zijn rechter moet, dan gaat hij weer terug. Terwijl nu wel Surijder vandoor is. Die versiert daar wel een vrije trap. Voor meter of 30 van het doel. Maar telkens als die bal naar Dirksen gaat, hij moet opendraaien naar de rechterkant, naar Samsted, dan gaat hij weer terug.
2: Ja, hij gaat of terug, of hij gaat helemaal in de breedte. En dan probeert hij nu, heeft hij een paar keer een aardige crossbal gegeven op de linkerspits. Maar het zou mooi zijn als hij ook aan de rechterkant gewoon door kan voetballen. Ja, Samsted die wil dan wel een beetje lopen, maar die heeft nog weinig ballen gehad. En het begin was aardig en het opkomen was ook prima. Voorzetten wat minder, maar Go Ahead zal het van dit soort momenten moeten hebben. Veel lengte voor de goal en dan een goede vrije trap met de mensen die dan achter de bal staan. Die moeten ze goed neerleggen, want ze hebben eigenlijk weinig gecreëerd, Job.
1: Ja, net een klein kansje voor Dean James vanaf de rand van de 16e schot. En daarna een vrije trap van Surai die bijna naar Hengelo vloog. Nu mag hij het opnieuw gaan doen. Surai achter de bal met Dean James, meter of 30 van het doel. Dus aan de linkerkant van het veld. Ja, wordt het een indraaier of... Nee, het is James die de bal gaat indraaien inderdaad. Die zoekt daar richting het hoofd van Victor Edvardsen, maar die bal is veel te laag. Ja, en dan is daar een verdediger van Willem II die kan wegwerken. James vangt die bal wel opnieuw op daar aan de linkerkant. Terug naar Surai. Surai nu met de voorzet richting de 16. Maar ook daar staat de defensie van Willem II goed op te letten. Het balbezit blijft wel voor Goat Eagles. Via Lintos gaat die bal naar Dirksen. Die gooit hem dan voor het doel richting Kramer. Zijn compagnon in de defensie is helemaal meegekomen naar voren. Maar de bal van Dirksen is dan niet goed. En die gaat over de achterlijn. Waardoor Didion Heudel, de doelman van Willem II, een doeltrap mag gaan nemen. En die ziet voor zich Justin Hoogma staan. Nou, die kennen we ook allemaal nog natuurlijk. De verdediger van Willem II komt uit Oldenzaal. Speelde jarenlang bij Heracles Almelo. Promoveerde toen met Heracles uit de KKD na de eredivisie. Maar in de jaren daarvoor was het een redelijk groot talent. En het is nooit helemaal tot last omgekomen. Hè?
2: Nee, we zitten altijd te kijken van wat zijn nou zijn specifieke kwaliteiten. Nou, hij is kopsterk. Hij heeft aanvallend ook nog het een en ander in te brengen. Hij zit in de organisatie vaak. Hij ziet ook de wedstrijd vaak wel. Wende keren over het algemeen in de grote ruimte was zijn probleem wat vaker. Maar zoals het spel er nu uitziet, als die ballen van de flanken komen, ja, ze zijn kopsterk achterop in het centrum bij Willem II. Maar het tempo van met name bij Go Ahead valt je dan tegen. Dat je zegt, van voorheen hadden die altijd het loopvermogen. Die hadden de snelheid. En nu zitten ze een beetje te wachten van opbouw langzaam. Ja, en dan wordt Willem II niet zenuwachtig van.
1: Nee, Jozef Oosting, de trainer van Go Ahead. Ja, die wordt ook helemaal gek daar langs de kant. Hij maant zijn defensie om tempo erin te houden. Daar aan de rechterkant staat hij bij Samsted. En is ook dicht bij Dirksen. Hij probeert het met coaching te redden wat er te redden valt. Maar dat lukt niet in het eerste half uur van deze wedstrijd. Nu is het wel Lintos met balbezit. Heel veel ruimte naar voren, maar dan draait hij weer terug. En dan zegt Dirksen, nee, je moet naar voren toe. Ja, het is een beetje tekenend voor het Go Eagles. Dit eerste half uur in de eerste wedstrijd van het seizoen. Het is eigenlijk vlees nog vis. En het kijkt dus nog steeds tegen die 1-0 achterstand aan door die vroege treffer van Haan, de spits van Willem II.
3: Jo Oost,

0: We moeten weer naar de Adelaarshorst, want daar is gescoord. En ik hoor muziek, dus goed nieuws. Jan en Job.
1: Ja, want Go Eagles is op 1-1 gekomen. Schitterende treffer. Het is met name Melle Meulensteen die daar voorbereidende werk doet op de achterlijn. Op de vierkante meter dolt hij daar de defensie van Willem II. En trekt hij die bal terug richting Søren Tengstedt die op de goede plek staat. En de 1-1 tegen de touwen schiet. Go Eagles is terug in de wedstrijd. 1-1.

0: George Harrison en My Sweet Lord. Tegelijk maken dus van Go Ahead Eagles tegen Willem II. Jan van Staar en Job Vaarhorst.
1: Nou, ze zijn wakker hoor in Deventer. Het publiek is weer achter de ploeg gaan staan. Begint te zingen, begint te schreeuwen. En ook Go Ahead Eagles is wakker geworden uit de zomerslaap. Want het is dus net op 1-1 gekomen. En we hebben net de beelden nog even teruggekeken. Het is een heerlijke actie van Melle Meulensteen daar op de achterlijn. Maar Jan, als je verdediger bent, dan mag je het eigenlijk niet, hè?
2: Nee, dan mag dat normaal helemaal niet. Maar goed, we zijn er heel blij mee als Deventer ploeg. Maar hij zet gewoon helemaal door op de achterlijn. En dan geeft hij ook nog een goede trekbal. En dan schiet ze hem keurig binnen. Maar je krijgt nu het idee van het doelpunt. Dat geeft de ploeg wat extra's. En scheidsrechter heeft het toch niet zo heel makkelijk. Net dacht er ook weer een in de 16 meter. Een beetje twijfelballetjes ertussen. Nu ook weer zo'n vrije trap. Het duurt als het gaat duren en duren. Go Ahead moet in een hoog tempo spelen. Dat was wel het verschil. Meulensteen gewoon even het balletje direct krijgt hij doorgespeeld over links. Ja, en dan zijn ze op hun sterkst. En dan zijn de loopacties ook goed. Maar je merkt wel aan Go Ahead onderling ook dat ze zeggen we moeten het tandje bijschakelen.
1: Ja, want dat was een koud kunstje voor Søren Tengstedt om die bal tegen de touwen te schieten. En dus Go Ahead Eagles op 1-1 te zetten. Want Søren Tengstedt, ja, dat is de man die Go Ahead Eagles dit seizoen vorm moet gaan geven. Hij speelt al een aantal jaren hier in Deventer. Heel erg veel geblesseerd geweest. Jan, jij bent groot fan van hem. Ik ken iemand die bij Go Ahead Eagles werkt. Die is nog een grotere fan van hem. Knippenberg. Want dat hij talent heeft, ja, dat ziet de blinde nog.
2: Ja, nee, maar weet je wat het probleem is? Hij is natuurlijk geen typische rechte spits. Hij is eigenlijk een nummer 10. En hij is vaak geblesseerd geweest. Maar hij weet wel wat hij met de bal wil doen. Go Ahead is nu ook weer weg, joh.
1: Hopen dat Soray dat ook weet. Aan de linkerkant speelt hij wel terug naar diezelfde. Nee, het is Meulensteen. Die probeert dat te schieten vanaf de rand van de 16. Maar dat schot van Meulensteen wordt dan half gekraakt. En belandt hij voor Willem II veilig in de handen van de doelman Didion Heudel. Maar het tempo is, zoals Jan al schetste, wat meer in de wedstrijd gekomen. Vooral aan de linkerkant voor Go Ahead Eagles. Ligt er veel ruimte daar bij Dean James en Mathis Soray. En Go Ahead Eagles weet die ruimtes steeds beter te benutten. Het heeft nu weer de overhand genomen in deze wedstrijd. Het staat eigenlijk wel terecht op 1-1 na 35 minuten. De eerste 20 minuten waren niet zo goed. Daarna kwam de ploeg van Oosting beter in het spel. En het heeft nog 10 minuten om wat aan deze stand te doen. Maar Go Ahead Eagles zal zeker niet genoegen nemen met een 1-1 tegen de promovendus uit Tilburg. Want het moet gewoon beter voor Go Ahead Eagles. Het wil dit seizoen zo snel mogelijk zich zo snel mogelijk veilig spelen. En dan omhoog kijken. Wie weet wat er dan mogelijk is. Wie weet zitten er dan play-offs in. Dat Go Ahead Eagles opnieuw Europees voetbal gaan spelen. Ja, dat zal denk ik wel niet. Maar ze hebben er vorig jaar aan mogen ruiken daar in de Europa League. Terwijl nu aan de linkerkant weer James er vandoor is. Speelt die bal terug naar Soray. Soray in de as naar Lintos. Overstapje, bal bij Tengstedt. Maar die moet dan met zijn rechter. Ja, die is stijf links. Hij heeft de bal nog steeds, Tengstedt. Die behendige Tengstedt trekt hem daar toch alsnog met rechts voor. En dan is er niemand van Go Ahead Eagles die bal binnen weet te tikken. Maar Go Ahead Eagles is nu helemaal ontwaakt, Jan.
2: Ja, nee, maar dit beeld had je eigenlijk verwacht vanaf het begin ervan al. Het was even een minuutje, 2 minuten. Maar zoals het nu uitziet, als tempo omhoog gaat, zie je bij Willem II dat de problemen groter worden.
1: Soray nu met de inslinger richting Sigurd Darsson. En dan zit Hoogma daartussen. En die voorkomt dat de spits van Go Ahead Eagles de 2-1 binnen kan schieten. Het is een hoekschop voor Go Ahead Eagles daar aan de linkerkant van het veld. Gaat getrapt worden door de Belg Soray. Vorig jaar nog de topscorer van Go Ahead Eagles. Nu is hij de man die bal moet gaan aangeven op de lange mannen van Go Ahead Eagles. Want Joris Kramer is mee naar voren, de aanvoerder. Dan hebben we Sigurd Darsson. Julius Dirksen is mee naar voren gekomen. Hetzelfde geldt voor Melle Meulensteen. En dan is er ook nog Tengstedt op de rand van de 16 voor de afvallende bal. Het is Soray die daar vanaf de linkerkant die bal in gaat draaien met zijn rechterbeen. Scheidsrechter Henschens kijkt nog even van gaat alles daar volgens het protocol daar in de 16 gaat er niks fout. Nee, het is een lage variant van Soray richting Edvardsen. Maar volgens mij was die variant niet helemaal goed doorgekomen bij Edvardsen. Want die bal wordt simpel weggewerkt door de defensie van Willem II. En dus zijn we helemaal achterin bij Go Ahead Eagles bij de doel. Man Kiltu Hauk en die moeten deze opbouw van Go Ahead Eagles nieuw leven in doen blazen. Maar Go Ahead Eagles is wakker geworden. We zijn 38 minuten onderweg en het staat volkomen terecht op 1-1.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Know You. De slotfase van de eerste helft bij Go Eagles tegen Willem II. Job Faros in onze slaap.
1: Nog 4 minuten officiële speeltijd in deze eerste helft. Waarin we een Go Eagles met 2 gezichten hebben gezien. Het begon uiterst beroerd. Het eerste kwartier was niet best. Misschien wel de eerste 20 minuten. Maar in de laatste fase van deze eerste helft heeft Go Eagles de zaakjes een stuk beter op orde. Maar nu wel slordig balverlies van Sigurd Darsson. Ja, ik heb hem nu een minuut of 40 aan het werk gezien, Jan. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt. Het is niet de meest famous nadespits.
2: Nee. Maar goed, kijk, hij is fysiek in orde. Hè. Je denkt altijd van nou, hij is kopsterk. Hij is aanspeelpunt. Maar zijn techniek die laat hem nog wel eens even in de steek. Nu ook weer, heeft hij weer een overtreding nodig. Gaat het tempo er weer uit. Gaan die tegenstanders er allemaal organiseren. Het kost allemaal tijd. Ja, en eigenlijk wil je hem gewoon rond en in de 16 ziet. Waarin hij ballen krijgt. Waar hij vanaf de flank ingespeeld gaat worden. Maar het zal nooit een technisch vaardige speler worden. Maar hij is altijd bezig. En je moet niet gek opkijken.
1: Dat van Go Eagles.
2: Ja, nee, maar de tweede helft die kant op. Hè. Dan gaat hij naar
1: de
2: B-side spelen. En dan kan hij soms de gekste dingen doen. Dus wat dat betreft... Laten we hoop houden op hem. Maar het is een speler waar je eigenlijk van denkt... Ja, wat zit er nou aan? Wat heeft hij nou als extra? Ja, doelpunt te maken.
1: Ja, daarvoor staat hij er. Daarvoor heeft Jozef Oosting hem opgesteld. Maar vooralsnog wordt hij niet in stelling gebracht. Nu een verdwaalde bal van Dirkse beland. Met geluk daarbij Sigurd Darsson. Maar die staat buitenspel. En dus gaat deze aanval van Go Eagles niet door. En is het Willem II dat een vrije trap mag gaan nemen. Maar Go Eagles is dus stukken beter in deze wedstrijd gekomen. Staat dus op 1-1 door dat doelpunt van Tank in de 30ste minuut. We zitten nu in de 42ste minuut. Zal nog wel een paar minuten blessuretijd bijkomen. We hebben nog zo'n minuut of 5, 6 te spelen, verwacht ik. En dat staat dus 1-1 in de Adelaarshorst.

0: helft. En dus gaan we de kleedkamers opzoeken naar die doelpunten van Devin Haan in de 12e minuut namens Willem II. En na een half uur to go, de Eagles een stuk beter in de wedstrijd kwam, was het Tengstedt die de 1-1 tegen de touwen schoot. En dus go, de Eagles ook een beetje nieuw leven inblies, want het is wel het begin was heel matig, Jan, en daarna ging het een stuk beter.
1: Ja, het laatste gedeelte zijn ze de bovenliggende partijen en dan hoop je dat ze dat door kunnen zetten. En ik verwacht dat ook dat ze dat door gaan zetten en dan naar deze kant op spelen.
0: Biesheid erachter, ja. Darsson. Hoeveel gaat hij er maken?
1: Ik hoop in ieder geval dat hij er één gaat maken.
0: Eentje.
1: Ja, want zoveel heeft hij nog niet gecreëerd. Maar het is gewoon een wedstrijd met twee verschillende gezichten. In het begin was Go Ahead wat zwakjes, wat in de omschakeling. En de balbezit in het te laag tempo. Maar het laatste gedeelte geeft ons weer alle moed.
0: Alle moed. De burger heeft weer moed. En dus iedereen, de spotters hier, gaan een biertje halen. Nou, wij gaan geen biertje halen, maar we gaan wel even wat drinken pakken.
1: Zo is het.
2: De Oosttribune.

0: Joe Cocker, you are so beautiful. NEC Telstar is dus geëindigd in 1 tegen 2. Het is rust bij Go Eagles Willem 2. 1 tegen 1, straks de tweede helft met Job en Jan. Om 8 uur nog in de Eredivisie. PSV tegen Fortuna Sittard en om 9 uur AZ tegen ADO Den Haag. Morgen om 16:45 Heerenveen Twente zijn we live bij. En dat geldt ook voor de wedstrijd die om 14:30 begint morgen. PEC Zwolle thuis tegen Ajax. En dat is dan direct weer een mooie graadmeter voor PEC om te kijken hoe ze er recht voor staan na een wat wisselende voorbereiding. Nico Wantia ging eens kijken bij de afsluitende training in Zwolle. En sprak er onder meer met Ryan Thomas, die vakantie heeft gehad. Natuurlijk ook het WK heeft meegemaakt. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. Ryan Thomas.
1: Ja, top. Top. Eerst even balletje even rondgespeeld in Amerika en dan lekker in Zuid-Frankrijk met mijn familie. Dus ja, is wel top.
2: Ja, was dat om met Nieuw-Zeeland op het allerhoogste voetbalpodium te mogen spelen?
1: Mooi, mooi. Ja, ik, heel eerlijk gezegd, ik dacht dat ik het niet zou leuk vinden. Dat zou ik hebben gevonden. Dus dat was wel heel mooi om sowieso samen mee te maken met mijn familie ook. Mijn ouders kwamen over Nieuw-Zeeland. Dus ja, dat was sowieso een mooi moment. En ja, je merkt in alles dat de hele wereld kijkt naar de WK. Ook die kleine landen. Dus dat is wel sowieso mooi om mee te maken. En ook gewoon op die veld te staan daar. Dus ja, het is wel een mooie ervaring, ja.
2: Wat maakt dat dan nog leuker dan je verwacht had?

0: Ja, ik denk het is meer speciaal dan ik heb gedacht. En natuurlijk, ik heb mooie dingen meegemaakt sowieso hier. Die bekerfinale was altijd die op nummer 1 voor mij, gewoon ver boven alles. Maar nu zit die WK gewoon daar ietsjes bovenop. En het is meer omdat je speelt voor je hele land. Je merkt dan iedereen, familie, vrienden, mensen die je niet hebt gesproken voor 15, 20 jaar. Ze gaan iedereen appen en zeggen, ja, we zijn trots op jou en trots op jullie. En dat is gewoon sowieso mooi om samen mee te maken. Sowieso met spelers die ik heb, of jongens die ik heb samen gespeeld voor de laatste 15, 20 jaar. Dus ja, dat is wel mooi om mee te maken, ja.
1: Voor mijn gevoel was je na het WK alweer heel snel in Zwolle. Maar je hebt dus nog wel eventjes vakantie kunnen vieren.
0: Ja, zeker, zeker. Ik kreeg gelukkig 3 weken van de club. Dus dat was wel mooi. Dus ik was 2 weken weg geweest in Zuid-Frankrijk met mijn familie. En zij waren ook natuurlijk in Amerika, in Canada, met mij. Dus we konden niet te lang gaan. Dus ja, ik was redelijk snel terug in Zwolle. Maar ja, ik vond het ook prima. Want op een gegeven moment wil je ook gewoon... Als je ziet al die jongens bezig met training en zo en wedstrijden spelen, dat je wil ook gewoon terugkomen. Dus ja, dat ging snel genoeg. Dus dat is wel goed.
1: Ja, nu gaat het alweer beginnen om het Echi. Is PEC Zwolle er een beetje klaar voor?
0: Ja, je zou altijd 1 of 2 weken meer hebben. Maar ja, op een gegeven moment moet je gewoon beginnen. En ja, voor ons, wij beginnen natuurlijk best wel een moeilijk schema. Dus we moeten gewoon zorgen dat we klaar voor zijn. En gelukkig heeft Ajax ook een paar wedstrijden al gespeeld. Dus je kunt gewoon een beetje kijken hoe en wat ze zijn. Of hoe en wat zij gaan doen. Zeg maar een beetje hoe zij willen spelen. Dus dat is wel goed voor ons. Dat wij een beetje kunnen rekening houden met wat zij aan het doen zijn. Dus ja, uiteindelijk, zoals ik zei, je wil gewoon 1 of 2 weken lang. Sowieso voor mij, ik ben ook alleen 2,5 week bezig. Dus ik zou gewoon een paar weken langer hebben. Maar ja, uiteindelijk moeten we gewoon beginnen.
1: Ja, want als je bijvoorbeeld naar vorige week kijkt, toen gaven jullie de kans en de doelpunten vrij makkelijk weg. En hadden je zelf heel veel moeite om tot kansen te komen. Kun je je voorstellen dat supporters misschien een beetje bezorgd waren na die wedstrijd?
0: Ja, tuurlijk. Dus, het is altijd moeilijk. Want zeg maar, je gaat gewoon daar naartoe en ze zijn sowieso een goede ploeg. Ik zag dat aan alles en merkte aan alles ook. Hele ervaren ploeg, slimme spelers. En ze wisten precies wat ze moesten doen. En ja, ze maakten het heel moeilijk voor ons. Gewoon manier van druk zetten. We kwamen moeilijk gewoon uitkomen. En ook gewoon, zoals je zei, creëren van kansen waren ook gewoon moeilijk. Maar ja, uiteindelijk waren we vaak de problemen waren gewoon vanuit onszelf. Gewoon kleine problemen, kleine fouten. En zij hebben gewoon gelijk afgestraft. Dus dat is wel goed, want Ajax kan precies hetzelfde doen. Dus wij moeten zorgen dat niet de verval is voor zondag.
2: De Oosttribune op Radio Oost.

Het is zomer op Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.

0: de Oosttribune.
1: Ja, daar wachten we nog even mee, want de tweede helft bij Go Eagles Willem 2 is begonnen. Job Faros en Jan van Staan.
2: Ja, we zijn inmiddels 2 minuutjes onderweg in deze tweede helft. Het staat dus 1-1 door die doelpunten in de eerste helft. Na 13 minuten was het Devin Haan, de spits van Willem 2. Ja, die maakte dankbaar gebruik van miscommunicatie in de defensie van Go Eagles. En zette Willem 2 dus best wel verrassend op een 1-0 voorsprong na 13 minuten voetbal. Go Eagles speelde een hele matige eerste 30 minuten. Maar na die 30 minuten, toen Søren Tengstedt de 1-1 op het scorebord zette, toen kwam het iets beter in de wedstrijd. Het was nog steeds niet heel erg veel, maar er zat in ieder geval iets meer tempo in de wedstrijd. En dus heeft Jozef Oosting zijn 11 mannen laten staan. Die moet het laten zien in deze tweede helft. En ook Willem II heeft niet gewisseld. Net kwam Goetelt Wietse Veenstra even bij ons staan. En die zei, Jan, als ik niks mankeer, had ik nog mee kunnen doen in deze eerste helft.
3: Ja, walking voetbal, hebben we het dan over. Nee, maar
2: extreem, nee.
3: Nou, zo extreem, nee. Dat zal wel heel mooi zijn als je op die leeftijd nog mee zou kunnen doen. Maar nee, het oogt allemaal in een langzaam tempo. Misschien heeft het ook met het weer te maken dat iedereen denkt van, het is wel warm en de gaatjes kunnen we niet vinden. Maar zo gauw als de snelheid een beetje omhoog gaat. Maar ze zijn soms slordig nu ook weer. Zijn er van die momenten dat je dan denkt van geef Willem II de ruimte weer. En die zijn eruit nu met Slory.
2: Ja, dan is Slory er vandoor. Die steekt daar het hele veld over. Probeert vervolgens te schieten. Maar dan is het Joris Kramer die als een van de weinigen wel goed op staat te letten. Het was heel slordig balverlies daar in de as van Mathis Soeraya. Ja, en dan ligt het hele veld ineens open. En kan Slory vorig seizoen dus nog huurspeler van Go Eagles. Ja, die kan daar zomaar een meter of 50 pakken. En die bal via Kramer dus over de zijlijnen werken. Het is dus Willem II dat een ingooi mag gaan nemen. Dat gaat het doen via Gourbous. Die speelt de bal vervolgens weer naar rechts. Dan is het Gourbous die de bal daar niet terugkreeg. Want dat is de voorzet vanaf de rechterkant. Die bal wordt erop gevangen aan de linkerkant van de 16 door de spits van Willem II. Haan, die schiet hem bijna het stadion uit. Het staat dus 1-1. We zijn net onderweg in de tweede helft. De klok geeft 49 minuten aan. En Go Eagles jaagt op de 2-1.

0: We gaan weer voetballen bij Jan en Job. Go Ahead Eagles tegen Willem II. Hoe ontspint het zich verder, mannen?
1: Nou, we zitten ons een beetje te erger aan Dean James, de linksback van Go Ahead Eagles. Want hij grossiert in slechte passes. Heeft ook al een gele kaart op zak. Ja, en net probeerde hij een foute paas te herstellen. Wilde hij eigenlijk doorlopen op een speler van Willem II. Maar net op tijd besefte hij dat hij al geel op zak heeft. En dat beter niet kan doen. Want dan kun je wel eens met rood van het veld gestuurd worden. Ja, en dan wordt het een hele andere wedstrijd. Maar Jan, hij is nog geen schim van de speler die vorig seizoen bij Vlagen wel was.
2: Nee, kijk, het opkomen zijn aanvallende kwaliteiten. Ja, die staan buiten kijf. Maar dan moet hij wel over die buitenkanten gaan. En dan moet hij gevoed worden. Maar ja, hij is een beetje aan de linkerkant. Hij speelt wel hoog op en hij probeert dan wel aan die zijlijn te komen. Maar ja, bij Go Ahead, je verwacht toch dat ze die kant op gaan spelen, de B-side op, dat het allemaal wat sneller gaat en dat het druk gaat komen. Maar in dit tempo kan Willem II probleemloos mee. En je moet opletten in de omschakeling ook nog eens een keer. Dus wat dat betreft, ik denk dat er zo een paar wissels in gaan komen.
1: Ja, want voor onze neus zien we Calvin Twicht zien we lopen, Margaret zien we lopen, Thibaut Baten zien we lopen, Siepertsen zien we lopen. Ja, dat zijn nogal wat namen die je in kunt brengen. En die kun je ook wel... Ja, Jan, wie zou jij nou inbrengen dan op dit moment? Als jij nu de trainer van Go Ahead Eagles?
2: Nou, ik zou in ieder geval voor Baten kiezen. Omdat hij altijd wat drijf heeft van de buitenkant. En die brengt dan ook bij het publiek gelijk wat mee. Die loopt achter elke bal aan. Ja, Margaret is toch de speler, laten we zeggen. Het is alles of niks. Dus de zon schijnt. Het kan zomaar zijn dat hij straks wel de geest heeft. Maar dat zijn buitenspelers. Ja, nee, maar daar heb je van die type... Ja, het is lekker weer. Dus ik denk van, nou, die komt er zo in. En die gaat één of twee man passeren. Maar ja, die Baten, ja, we hebben hem gezien invallen. Dat je denkt, ja, wat doe je hier? Maar we hebben hem ook zien invallen dat je denk van, waarom sta je er niet altijd in?
1: Nou, gaan we kijken of Jozef Oosting er een beetje verstand van heeft en of hij gaat luisteren naar de woorden van Jan Verstaan. Maar eerst is het Dean James die op de helft van Willem II een vrije trap mag nemen. Het is wel heel ver van het doel, maar deze bal gaat ingeslingerd worden door Dean James. Dan is de luchtmacht van Go Ahead mee naar voren. Legt hem daar op de rand van de 16. Is niet goed, maar wordt wel opgevangen door Mellen Meulensteen. En dan is de Sloren die bal kan wegwerken. Ja, dus kan Willem II er weer uitkomen, maar deze counter wordt onschadelijk gemaakt door Suray. En ja, dan ligt er wel ineens een beetje ruimte voor Go Ahead Eagles. Suray aan de linkerkant met de voorzet richting de 16. Wordt daar weggewerkt door Stam, de verdediger van Willem II. En dan krijgt hij wel een hele lange peer naar voren. En is het Kramer die op kan vangen via Lintos. Wordt er dan doorgevoetbald. Maar dan is die bal van Lintos niet goed. En dan wordt de linksback van Willem II, Chuayon, gaat eraf door aan de linkerkant. Heeft een goede trap in zijn poten. Even kijken naar voren. Wie kan ik in stelling brengen? Ja, helemaal niemand. En dus speelt de linksback van Willem II die bal weer terug. En is het wachten op de wissels van Jozef Oosting. Ik hoop dat hij geluisterd heeft naar Jan van Staan. We zijn 55 minuten onderweg. En het staat 1-1.
0: Straks meer van Job Vaarhorst en Jan van Staa. Want we moeten naar de reclame in het landelijke bulletin van 8 uur. Kan u nog vertellen dat straks om 8 uur dus ook nog in de Eredivisie gaat beginnen. De wedstrijd tussen PSV en Fortuna Sittard. En om 9 uur nog AZ tegen ADO Den Haag. NEC Telstar dus eraf gelopen. 1-2, de verrassende uitslag daar in de Nijmeegse Goffert. Go Ahead Eagles, Willem II dus 1-1. Straks meer, na de klok van 8 uur.
3: De Oosttribune.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïnse leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Nwiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm. En vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost.
3: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
4: De Oosttribune.
5: Paul Schabbing.
6: 8:03 en gauw terug naar de Adelaarsdorst. Fans, we willen natuurlijk zo weinig mogelijk missen van die wedstrijd tussen Go Eagles en Willem II. Joop Vaarhorst en Jan van Staak.
7: Ja, we zijn wel degelijk in een andere fase van de wedstrijd beland. Want Go Eagles stormt naar voren en wordt gevaarlijk. Ja, wordt niet echt gevaarlijk, maar voert de druk wel op richting het doel van Willem II. Alleen de voorzetten komen net niet aan. Maar het doel van Willem II wordt helemaal omsingeld door 10 rood-gele. Alleen de doelman Kjetu Hoek staat nog op de eigen helft. Nu is het Meulensteen met het schot. Haha! Melle Meulensteen, 2-1. Schitterende treffer, randje 16 in de kruising. Heerlijk, Jan.
8: Ja, geweldige bal. Nee, maar je ziet al, hij loert daarop. En hij heeft een geweldige trap. Maar ja, als we kijken naar de doelpunten, is hij wel de man van de wedstrijd, hoor.
7: Ja, hij was vorig jaar al belangrijk met doelpunten. Maar hij trekt die lijn gewoon door. Die bal gaat vanaf links, belandt hij daar voor de voeten van Meulensteen. Het is Suray die hem daar volgens mij inspeelt. Ja, en dan is het Meulensteen. Oh, staat ook wel helemaal vrij, hè. Op de rand van de 16 in de verre hoek. Didion Heudel, de doelman van Willem II. Kansloos, schitterend treffen. Melle Meulensteen. Wat een gevoel in die rechter, hè?
8: Nou, ik dacht dat ik gisteren een van de mooiste goals gezien had. Maar deze zit er heel dichtbij.
7: Met Enjoli van de rechter.
8: Ja. Het wordt lastig zoeken deze week.
7: Ja, het wordt lastig zoeken. En we hebben ook nog wedstrijd te gaan morgen, hè, Jan. Dus dat belooft wat. Maar werelddoelpunt van Melle Meulensteen. Paul, je kijkt mee op de schermen. Dit maakt jou ook blij, toch?
6: Ja, waren het niet dat de verbindingen hier even weg zijn. Dus ik moet het echt van jullie hebben. Dat wordt een samenvatting voor mij vanavond.
7: Je kunt ons geloven. Schitterende treffen. Go Eagles op 2-1. En het hing al een beetje in de lucht. Want Go Eagles omsingelde dat doel van Willem II. En komt nu dus op 2-1. En nu doordrukken.
5: De Oosttribune.

0: Ja, we kunnen weer naar de Adelaars, Torst, Job en Jan.
1: Ja, je hoort het gejuich in het stadion van Go Eagles. Want Go Eagles is op 3-1 gekomen. Het is invaller Erik Vlataker. Zo moeten we het uitspreken. Die Go Eagles op een 3-1 voorsprong zet. Schitterende aanval van Go Eagles. Het begint achterin via Joris Kramer. Die zoekt hem lang richting Vlataker. De spits van Go Eagles. Dan gaat het via Surai. En dan gaat het heel erg snel door de 16 van Willem II. Via Victor Edvardsen loopt Vlataker goed door. En werkt die bal, ja, heel erg simpel vanaf een meter of 8. Achter doelman Didion Heudel. Jan, dit was even tik-tik-tik, hè?
2: Ja, maar we geven steeds aan, als het tempo even omhoog gaat en je gaat snel combineren, dan speel je ze kapot. En als je alleen maar ballen van de flanken gaat gooien, dan hebben ze het makkelijk achterin. Maar je ziet het, de snelle combinaties dwars door de midden. Ja, dan zie je het verschil in kwaliteit.
1: En dan zie je ook, hij is de vervanger van Sigurd Darsson. Het is een ander type spits.
2: Het is een hele ander type spits, maar Sigurd Darsson heeft natuurlijk niet dat fijne en dat doorcombineren. Dus wat dat betreft, de concurrentie wordt groter.
1: De concurrentie wordt groter, ziet Jan van Staa. En dat is ook zo, want dit is een lekkere treffer. Het is 3-1 voor Go Eagles. Ja, en deze wedstrijd is nu wel beslist. We hebben nog bijna een half uur te voetballen. Maar Go Eagles kan nu aan het doelsaldo gaan werken. 3-1, 63 minuten gespeeld.

0: Ja, Steelers Wheel was dat. We gaan weer naar Jan en Job. Die zitten te genieten in de Adelaarshorst. En dat, ja, dat was wel anders in het begin van de eerste helft, mannen.
1: Ja, wij zijn ook de enige die nog zitten. Want iedereen is aan het springen. Wie niet springt, die is vol, zingen ze. Nou, dat is Pek Zwolle natuurlijk. En Jan Verstaanik zit rustig. En het is inderdaad een wereld van verschil met die eerste helft. Want Go Eagles is helemaal los. Binnen 2 minuten maakt het de 2-1 en de 3-1. Onder aanvoering van Melle Meulensteen, de grote regisseur van vanavond. Want Jan, die zit wel op voetbal.
2: Ja, nou, we zitten nu te kijken naar een keeper die...
1: dat is ook wel sneu. De doelman van Willem II, Dion Heudel, moet het veld verlaten. Want hij deed iets wat hij niet moet doen. Hij probeerde de spits van Go Eagles uit te spelen. En ja, het scheurde direct in de hamstring.
2: Ja, ik denk dat ze die voorlopig een paar weken kwijt zijn. En dat is heel triest, want hij is best een goede keeper. Dus wat dat betreft altijd vervelend als je een speler moet missen. En, maar Go Ahead is los. En ik had al gezegd, als je naar de B-side gaat spelen en je gaat het sneller combineren. Ja, ze hebben een nieuwe spits ingebracht. Want die is ook mede verantwoordelijk voor deze blessure. Want die gaat de keeper onder druk. Nee, het zag er heel lullig uit. Maar die keeper, ja, die denkt van ik ga hem passeren. Maar de spits die in is gevallen, scoort niet alleen. Maar brengt ook een bepaalde energie. En je ziet ook bij het publiek gaat meedoen. En bij Willem II hebben we eigenlijk niet meer over de middenlijn gezien bij balbezit.
1: Nee, ja, nou goed. Go Eagles staat dus 3-1 voor. We hebben gisteren gezien dat zelfs een 3-0 voorsprong helemaal niks zegt. Want ook dat kan weggegeven worden. Is wel in de keukenkampioendivisie. Vaak is het in de Eredivisie toch allemaal iets betrouwbaarder en iets tactischer. Dus ik verwacht niet dat Go Eagles dit nog weg gaat geven. Jij wel, Jan?
2: Nee, dat verwacht ik helemaal niet. Er wordt nog eerder meer, lijkt mij.
1: Werk aan het doelsaldo. Dat gaat Go Eagles misschien wel doen. Terwijl Willem II dus de keeper gaat wisselen. Didion Heudel wordt vervangen door Wouter van der Steen. En die mag zijn minuten gaan maken hier in Deventer. Terwijl Go Eagles aan de linkerkant van het veld een ingooi mag gaan nemen. Want daar speelde de doelman Didion Heudel die bal uit. Want hij komt gewoon niet verder. Zijn hamstring scheurde af. En moest hij strompelend het veld verlaten. Er komt nog een wissel bij Willem II. El Taibi komt het veld in. Die is de vervanger van Loon. En Jozef Oosting houdt wat betreft zijn wissels het nog even droog. Behalve dus Flat. Dat was een gouden greep van de trainer van Go Eagles. Ik heb net de beelden nog even teruggezien. Die dol enthousiast reageerde op die 3-1. En dat is ook hem voorkomen terecht dat hij dat doet. Want heeft het de laatste maanden natuurlijk niet makkelijk gehad. En nu is hij terechtgekomen bij Go Eagles. En hoopt hij zijn carrière weer een beetje nieuw leven in te blazen. Terwijl hij ziet hoe Victor Edvardsen met een hakje Soerai bereikt. Go Eagles is vastberaden om er ook snel 4-1 van te maken. Soerai aan de linkerkant van het veld richting James. James komt daar zijn directe tegenstander niet voorbij. Kapt er wel goed uit. Speelt die bal dan vervolgens terug naar Meulensteen. Ja, daar moet het van komen vanavond. Zoekt vervolgens naar Lintos. We bevinden ons nog steeds aan de linkerkant van het veld. Via James. James even rustig terug naar Meulensteen. Lekker wippertje richting Victor Edvardsen. Haalt die bal nog? Ja, die haalt die bal nog. En dan wijst scheidsrechter Henskes naar de cornervlag. Mag Go Eagles nog een hoekschop gaan nemen? Ja, en als er een hoekschop genomen mag worden voor de B-side. En dan wordt de B-side altijd helemaal gek. Hè? Hoe is dat als je dan op de bank zit als trainer?
2: Nou, dat is een heel fijn gevoel als je bij Go Ahead werkt. En je denkt van nou, iedereen doet mee in zo'n aanval. En ja, je weet nou eenmaal, je hebt goede koppers. Je hebt ook iemand die hem goed neer kan leggen. Laten we dat even niet vergeten. Maar ik moet zeggen, bij Willem II is het beste er wel af hoor. Dus zo langzaam. En dat is ook vrij logisch in de Eredivisie.
1: Ja, Soerai nu met de hoekschop vanaf de linkerkant. Gaat hem indraaien met zijn rechter. 1 hand de lucht in bij Mathies Soerai, de Belg. Met de indraaiende bal vanaf links dus. Richting het hoofd van Dirksen, richting de voet van Dirksen. En het is Julius Dirksen die met zijn linker... Ja, ik weet niet hoe hij het doet, Jan. Maar met een beetje geluk schiet hij die bal achter de nieuwe doelman Wouter van der Steen. Ook een lullig invalbeurt voor de doelman van Willem II. Maar maakt het allemaal uit. Goed, Eagles komt op 4-1. Julius Dirksen, geen idee hoe hij het doet. Die bal zit erin en dat telt.
2: Ja, dat telt zeker. En we geven het al aan dat het op instorten staat. Maar ja, voor deze keeper, die heeft nog geen bal gehad. Die moet er gelijk in. Maar hier kan hij weinig aan doen. Maar er staan zoveel mensen voor zijn neus. Ja, en voor de B-side, dan kan je elkaar vaak niet verstaan. Dus wordt het nog meer, Job?
1: Dat denk ik wel. Het wordt een ware feestavond in Deventer. 70 minuten gespeeld. 4-1.

0: Bites the Dust Queen. En in de Adelaarsos is dat toch uiteindelijk Willem II dat in het stof bijt. Want Go Eagles, het is erop en erover. Job en Jan.
1: Ja, zo kun je dat wel stellen. Ja, het is een hele pijnlijke terugkeer voor John Stegeman, de trainer van Willem II hier in Deventer. Oud-trainer van Go Ahead Eagles. Nou, het publiek van Go Ahead zal hem gunnen na zijn stap naar PEC Zwolle. En voor Jozef Oosting, de trainer van Go Ahead Eagles op dit moment, is het een hele prettige avond. Hij, ongekende luxe voor de debuterende oefenmeester van Go Ahead Eagles. Hij gaat nu drie keer wisselen, alleen die bal is al een minuut of drie niet uit geweest. En dus kan Oosting zijn wissels nog niet toepassen. Maar het is een wonderlijke avond hier in Deventer. De eerste helft was niet veel. Eigenlijk had Willem II op 2-0 moeten komen. Dat moment dat Slory de oogkleppen op heeft, Jan.
2: Ja,
1: een hele andere wedstrijd.
2: Ja, Slory die heeft de kans laten liggen. En die was op de breken. Die hoefde hem alleen maar mee te geven. Dan is het een 100% kans. Maar ja, dat zijn van die momenten dat je toe moet slaan als Willem II zijn. En in de tweede helft kunnen ze tempo niet meer belopen. En achter de bal aan alleen. En bij Go Ahead is het allemaal wat sneller gegaan. Zijn ook wat vaardiger. Wat meer automatismes. En ja, en die gaan nu lekker wisselen.
1: Ja, want de bal is uit het veld. Julius Dirk. Ze gaat het veld verlaten. Hij wordt vervangen door Giovanni van Swam. En dat zal de familie Oosting mooi vinden. Want het is die gaat met een nichtje van Jozef Oosting. Met het broertje van Jozef Oosting. Daar is hij de schoonzoon van. En de hele familie zit op de tribune. Dus dat maakt het natuurlijk extra mooi, toch? Ja. Dat zal hij toch niet doen omdat de familie op de tribune zit.
2: Nou, dat lijkt mij niet. Hij zal het nodig hebben. En goed, het is hartstikke leuk dat je familiebanden hebt. Maar Jozef die geniet hiervan, lijkt mij. En van de tweede helft kan je ook alleen maar genieten.
1: Ja, en ook Thibaut Baten is binnen de lijnen gekomen. En hetzelfde geldt voor Kelvin Twicht. Ja, dat is een weerzien met zijn ploeggenoten van vorig seizoen. Hij werd vorig seizoen door Go Ahead Eagles verhuurd aan Willem II. Willem II wilde hem heel erg graag overnemen dit seizoen van Go Ahead Eagles. En Twicht had zelf ook wel oren naar een overstap. Een definitieve overstap naar Tilburg. Maar Go Ahead Eagles wilde de middenvelden niet laten gaan. Was in de voorbereiding een klein beetje licht geblesseerd. Anders had ik het niet uitgesloten dat hij vanavond op de plek van Evert Lintos had gestaan. Maar door de blessure van Twicht werd de keuze voor Jozef Oosting alsmaar makkelijker. En was het dus Evert Lintos die het koppeltje vormde met Melle Meulensteen. En is het dus Calvin Twicht die nog een minuut of 15 à 20 minuten mee mag doen vanavond. Het staat dus 4-1. En Go Ahead Eagles kan gaan werken aan het doelsaldo. Dat terwijl Van Swam daar wat vasthouden. En Go Ahead Eagles een vrije trap mag gaan nemen. Ja, deze wedstrijd is gespeeld. En de enige vraag die nog rest is, wat wordt de eindstand? Thuis.

0: Die Die, Shakira en Burna Boy. Hoe lang nog op de klok bij Go Eagles tegen Willem II, Job?
1: Nog 10 minuten. Officiële speeltijd zal er nog wel een minuutje of 2-3 bij komen. En Go Eagles heeft dus nog een minuut of 12-13 om nog wat aan deze stand te doen. Het staat 4-1 voor tegen Willem II. Ja, en het zal nog wel wat aan het doelsaldo willen werken. Want Willem II is rijp voor de slacht. Ja, het is eigenlijk al geslacht, maar nu kan het helemaal afgeslacht worden. Jan, nog even een quizvraagje. Wat is de laatste keer dat Go Eagles de eerste wedstrijd van het seizoen in de Eredivisie wist te winnen?
2: Nou, die kennis heb ik niet paraat. Want dat zijn van die vragen dat ik denk, ja, wanneer was dat dan? Nou, geef het wel bewaar.
1: 1986.
2: Is wel 1986.
1: Dat is een historische avond.
2: Ja, maar toen speelde ik zelf nog bij Heracles. Dus wat dat betreft had ik het misschien kunnen weten. Nee joh, maar dat is... Kijk, deze wedstrijd... We hadden op voorhand verwacht dat het een grote uitslag zou worden. En daar kom je verrassend achter, omdat je in een laag tempo speelt. Willem II gewoon slim. En die hadden 2-0 kunnen maken. Maar daarnaast eigenlijk, de tweede helft is eigenlijk een formaliteit. Ze komen helemaal in het tempo niet mee. Je ziet het bij de spelers ook. Mm-hmm. Het is fysiek allemaal minder. En ja, als je eenmaal met 4-1 voor staat, dan loopt het ook allemaal. Iedereen wil de bal hebben. De invallers doen mee. Ja, het is een hele mooie avond om de competitie te beginnen.
1: Ja, nu ben jij in het verleden ook scout geweest. Die gaan vaak rond de 80ste minuut weg voordat iedereen weggaat. Met welk rapport ga je dan nu richting huis?
2: Dan zou ik in ieder geval ervan uitgaan dat ik zeg van bij Go Ahead uit is het toch wel lastig punten weg te halen. Dus wat dat betreft zal het voor de meeste ploegen hier toch een hele zware avond gaan worden. Met een hoofdrol vind ik met name voor Meulensteen.
1: Ja, want dat is de man om wie je dit seizoen moet gaan draaien, of is dat wel heel vroeg?
2: Nou, nee, maar hij was altijd al aanwezig. Hij heeft in de laatste linie heel vaak moeten spelen en hij speelt nu op het middenveld. Maar hij is de man van laten we zeggen, het doorzetten, het druk zetten. Mm-hmm. Speelt bijna altijd naar de goede kleur en heeft vandaag dan niet alleen bij de eerste call de eindactie, maar met name de tweede call. Ja, toen stortte het bij Willem II in elkaar.
1: Ja, en Oosting is zeunig op zijn pareltje, want hij heeft Meulensteen een minuut of 5 geleden naar de kant gehaald. En Meulensteen is ook niet meer nodig. Het werk is gedaan. Go Eagles staat 4-1 voor en gaat deze wedstrijd rustig uitvoeren. Wie weet valt er nog een treffertje. We hebben nog een minuut of 10 te spelen. 4-1 dus.

0: Ja, Robert Palmer was dat. Can we still be friends? We gaan weer voetballen bij Job en Jan. De wedstrijd die al gelopen is, maar nog niet is afgelopen.
1: Nee, Willem II heeft zich gemeld op het gebied van Go Ahead Eagles. Een hoekschop wordt daar getrapt aan de linkerkant. En belandt die bal daar voor het doel van Houk. Maar de doelman van Go Ahead Eagles komt daar goed weg. Want die bal wordt naast het doel geschoven. En dus ontsnapt Go Ahead Eagles hier aan de 4-2. Maar dit was wel een grote mogelijkheid voor Willem II. Ja, we zitten er op een meter of 100 ervan. Dus ik kon niet zien wie het was, Jan. Je hebt het heel op, heb je het wel gezien?
2: Ja, nee, maar weet je, dit is Kramer werd weggeduwd. Dat geeft hij ook aan. En dan valt die bal een beetje gelukkig voor de speler van Willem II. En die schiet dan, vertelde. Geld vliegt hij er zomaar in, maar het was al een twijfelgeval of het een corner was, ja of nee.
1: Ja,
2: maar ja, de scheidsrechter staat er ook op 100 meter vandaan, dus die zag het ook niet helemaal goed. Maar ja, het is een wedstrijd die wordt uitgespeeld en Go Ahead wil nog wel, die proberen dat dan nog, maar bij Willem II is het al een hele tijd niks meer.
1: Ja, dus, de enige keer in deze tweede helft dat van Go Ahead Eagles kwamen, terwijl Margaret er vandoor is, net ingevallen van Soerai, speelt we naar Baten, ingevallen als linksback, normaliter een aanvaller, gaat er vandoor aan de buitenkant, dan is die voorzet niet goed, komt niet aan bij Victor Edvardsen, Baten. Ja, wat een mannetje bleef het ook. Jutta nog een keer het publiek op. Ja, hij is wel populair hier in Deventer. Want met zijn speelstijl altijd veel gas geeft hij. En hij jut het publiek nog even op. Dus daarmee raak je wel geliefd. Hetzelfde geldt voor Victor Edvardsen. You hate him or you love him. Ja, bij de Go Ahead Eagles houden ze wel van hem. Hij gaat nu de hoekschop nemen aan de linkerkant. Wordt er nog een doelpunt gemaakt door Go Ahead Eagles? Ja, dat is de grote vraag. Het is Edvardsen heeft die bal neergelegd aan de linkerkant. Met zijn rechter, een indraaier dus. Dan is Kramer mee naar voren. En hetzelfde geldt voor Calvin Twicht die daar probeert daar de bal te koppen. Maar die bal die gaat over Twicht heen. Wordt wel weer opgevangen aan de linkerkant door Victor Edvardsen. Ja, ik vraag me af of we nog een treffer gaan zien. Het is de laatste 10 minuten al een beetje aan het indammen, Jan.
2: Ja, het echte wil is er dan vaak niet meer. En je ziet dan ook bij Willem II, ik denk nu allemaal rond de 16 meter. Ja, dan is er eigenlijk ook bijna geen doorkomen aan. Dus er moet nog een keer een bal goed vallen. Maar dat is natuurlijk vele malen beter. En dat heeft ook met scoreverloop te maken. Maar dat zeg ik. Voor Willem II is de kwestie van... die zijn het niet gewend in de Eredivisie om op dit tempo gewoon 90 minuten te spelen, lijkt het wel. Dus het is een dure les voor de ploeg van John Stegeman.
1: Ja, en ook een wijze les voor Jozef Oosting van Go Ahead Eagles. Want die eerste helft die was niet goed. In de tweede helft hebben we een heel ander Go Ahead Eagles gezien. Het gaat een belangrijke zege boeken op Willem II. Want als we even kijken naar het programma, Jan. Feyenoord uit, ADO thuis, AZ uit, Utrecht uit, Groningen thuis, NEC uit. Ja, dan kun je deze punten maar beter al in de tas hebben.
2: Ja, we hebben al gezegd, die thuiswedstrijden zijn cruciaal. Want die uitwedstrijden, goed, je kan altijd wel een keer ergens stunten. Maar die zijn op voorhand gewoon heel erg lastig bij die eerste vier. Dus wat dat betreft, ja, Go Ahead is er alles aan gelegen om hier te winnen. En ze hebben de tweede helft gewoon vele malen beter gespeeld dan de tegenstander. En de wedstrijdniveau was ook een stuk beter. Dus wat dat betreft voor Oosting een geweldig begin. En zo ga je toch met een... Het zou leuk zijn als ze nog eventjes eentje bij zouden maken. Want nu staat Excelsior nog steeds bovenaan.
1: Ja, als ze er een bij maken dan staan ze bovenaan. En de supporters zongen een paar weken geleden al. Jozef voor de kampioen. Misschien dat nu gaat gebeuren. Lekkere aanval door de 16. En dan is het Edvardsen met de breedtebal richting de 5 meter. Maar dan is die bal niet goed van Victor Edvardsen. En het is toch een beetje laks hoe hij dat af en toe doet. Daar moet gewoon meer verfijnheid in zitten. Maar de aanval blijft wel in leven aan de linkerkant via Lintos en opnieuw Edvardsen. Ja, dit was de kans om de 5-1 te maken. En zoals Jan het schetst, de koppositie in de Eredivisie over te nemen van Excelsior. Dat is toch leuk voor Go Ahead Eagles. Dan staat het niet. Nu is Edvardsen, wat een slap schot. Dit is nou typisch afronden à la Victor Edvardsen. Vanaf de linkerkant van de 16 kreeg hij de bal heerlijk klaargelegd. Verre hoek, bingo, nee.
2: Hij is vergeten naar Meulensteen te kijken. Want zo'n bal kan hij gewoon met de binnenkant in de verre hoek schieten. Maar het is een rolletje. En je denkt altijd met zijn postuur. Hij loopt wel een beetje naar boven te kijken. Van waarom rond hij nou niet maximaal af? Dit is echt een terugspeelbal voor zijn kaliber. Dus ja, daar moet hij meer mee doen. Maar goed, aan de andere kant. Ze spelen eigenlijk toch die achterhoede wel compleet overhoop op het moment.
1: Bateren nog een keer vandoor aan de linkerkant. Slordig balverlies. Maar herovert die bal wel knap. Speelt hem in via Margaret. Die probeert dan Finn Stam daardoor de stokken te spelen. Nou, dat gaat niet goed. En dus is het Go Ahead Eagles dat een ingooi mag gaan nemen. We hebben nog een minuut of 4. Te spelen verwacht ik. Ja, Willem II gaat nog een paar keer wisselen. Ja, deze wedstrijd is gespeeld terwijl Slory het veld verlaat onder een streamend fluitconcert. Vind ik niet terecht. Maar goed, het Deventer publiek doet wat hij wil. 4-1. Nog een minuut of 4 te spelen.

0: Nina Simone en Ain't Got No. De absolute slotfase. Het is uur de tijd van de wedstrijd tussen Go Eagles en Willem II. Jan en Job.
1: Ja, inderdaad. De absolute slotfase. We hebben 4 minuten blessuretijd gekregen. Daarvan zijn er al 2 verstreken. En dat betekent dat we er nog 2 te spelen hebben. Ja, Go Eagles tikt de bal niet rustig achterin rond. Het wil echt nog wel op zoek naar die 5-1. Terwijl... Johnny moet de IJssel in, wat er gezongen. Ik probeer even te luisteren. John Stegeman moet de IJssel in. Nou, ik hoop dat hij een zwembroek mee heeft, Jan.
2: Ja, goed. Je weet nou eenmaal het scoreverloop. En Go Ahead staat voor. En je kent de geschiedenis allemaal van Stegeman. Dus ja, dan weet je dat je altijd zo ontvangen wordt. En aan de andere kant heb je het maar gehad. En dan weet je ook, van tevoren kan je erop voorbereiden dat je zo onthaald zou worden. Ach, dit is toch, dit hoort in een voetbalstadion thuis.
0: Ja, maar daar komt bij, de waterstand is erg laag. Dus het zal meevallen.
2: Hij kan blijven staan.
1: John Stegeman zeker geen bommetje doen.
2: Ik vind John ook wat zwaarder geworden.
1: Ja, daarom zeg ik
2: dat. Ja, nee, bommetje laat hij achterwege.
1: Nee, in deze tijden van droogte, dat zullen we John nog maar even zeggen. Nee. Doe dat maar niet. Maar John die ziet hoe zijn ploeg nog 1 minuut deze 4-1 achterstand moet zien te verdedigen. En het niet 5-1 moet zien te laten worden. Het is Go Eagles dat een vrije trap mag gaan nemen. Aan de rechterkant van het veld heeft Victor Edvardsen zich gemeld. En ook Tankstedt staat bij die bal. Ja, dat is allemaal een van de laatste kansen. Ik denk de laatste kans voor Go Eagles om de koppositie in de Eredivisie te grijpen. Het zou toch lekker zijn als Go Eagles naar de eerste speelronde bovenaan staat.
2: Ja.
1: En dan kan het een heel gek seizoen worden, Jan.
2: Ja, nou goed, daar had je niet op gerekend na die 4-0 gisteren. Maar Go Ahead heeft ook de kansen gehad om nog grotere uitslag neer te zetten in de tweede helft. Dus, nou ja. Ik hoef het niet te vertellen.
1: Oh,
2: ik zet deze er ook maar weer bij.
1: Wat
2: doet hij nou weer?
1: Hij fluit af.
2: Hij fluit af.
1: Ja, ik heb geen idee wat hier gebeurt. Dit is echt heel bijzonder. Bater schiet die bal binnen. Schiet er 5-1 tegen de touwen. Maar op dat moment fluit Henskes ergens voor. Fluit hij voor een overtreding op Samsted. Die ligt daar op de grond. Fluit hij voor het einde van de wedstrijd? Nee, dat niet, want de tijd is nog niet verstreken. Hij fluit volgens mij voor een overtreding op Samsted. En ik ga de beelden er maar eens bij pakken. Ja, Paul, jij hebt geen beelden in de studio. Dus,
0: ja, sorry.
1: Jij kunt dus ook niet vertellen wat er is gebeurd. Maar dit is een heel vreemd moment, want het is... Het is Bater die bal dus binnenschiet. En hij loopt juichend weg. Maar dan is het scheidsrechter Henskens die ingrijpt. En alle spelers van Go Eagles dus naar Henskens toe lopen. En ook Jozef Oosting begrijpt er helemaal niks van. Alle spelers melden zich nu
2: Nee, maar hij loopt zelf met zijn handen omhoog. Hij begrijpt het zelf ook niet.
1: Nee, het is een vrije trap voor Go Eagles.
2: Ja, maar
1: Henskens heeft dus gewoon gefloten.
2: Het is, deze had ook bij de top 3 gestaan van doelpunten.
1: Dit was een heerlijke treffer vanaf een meter of 20.
2: Ja, in de kruising.
1: Keihard in de kruising.
2: Kijk, kijk eens, wat doet hij dan?
1: Is wel lullig van Bater, want het is een overtreding.
2: Ja, maar dit is toch...
1: Van de Samsted,
2: je kan toch gewoon een voordeel...
1: Hier,
2: hij schuift hem zo de bovenhoek
1: in. Voordeelregel, maar het is wel Bater die vrije trap mag gaan nemen. Ja, dat gunnen de jongens van Go Ahead hem natuurlijk wel. Bater heeft die bal neergelegd op een metertje of 20 van het doel. Recht voor het doel van de doelman van Willem II. Ja, gaat hij er alsnog in aan? Bater, heel slap schot door het midden. Simpel in de handen van Wouter van der Steen. Ja, en dan fluit scheidsrechter Henskes ook af. En wint Go Ahead hier wel met 4-1. Had eigenlijk 5-1 moeten zijn door een foutje van de arbitratie.
2: Ja, dat kan je wel stellen.
1: Staan ze gewoon niet bovenaan nu, hè?
2: Nee, maar dat bedoel ik ook, hè? Nee, maar goed, dit is toch ongelooflijk als scheidsrechter dat je niet... Tuurlijk fluit je, maar dit is toch een geweldige knal. Die moet je gewoon door laten gaan. Maar goed, hij verontschuldigde zich wel.
1: Nou, het is een heel klein smetje op deze...
2: Nou, klein smetje. Als scheidsrechter is dit een grote smet. Maar voor Go Ahead is het geweldig. Heerlijk.
1: Een heerlijke avond. Go Ahead werd met 4-1 van Willem II. Ja, het was een wedstrijd met 2 gezichten. Maar alleen de tweede helft zal bij de mensen blijven hangen. Het is groot feest in Deventer. En Bater die wat nog even toegezongen is.

0: Eentje, want de supporters van Go Ahead Eagles, ja, die weten ook wat het eigenlijk gewoon 5-1 is geworden. Jan, wij zeggen gewoon 5-1. Go Ahead met 5-1 van Willem II.
1: Wij pakken er gewoon het doelpunt bij.
2: En zo makkelijk gaat dat op de radio. Met dank aan Joop Vaarhorst en Jan van Staar. Zij gaan natuurlijk ook de nabeschouwing ophalen. Die kunt u dan later weer terugvinden op onze website www.rtvo's.nl. En morgen natuurlijk ook aandacht voor deze wedstrijd in de volgende aflevering van de Oosttribune. Want dan ben ik er weer vanaf 2 uur. Dan onder meer ook de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax, waar we uitgebreid aandacht aan besteden en live verslag van doen. En dat geldt ook voor de wedstrijd die dan om 16:45 begint. Daarom zijn we er ook tot 19:00. Heerenveen tegen FC Twente. Sportclub Heerenveen tegen FC Twente. Zometeen nog even terugblikken op gisteravond, op die bizarre wedstrijd in Venlo in de keukenkampioendivisie, waar Heracles met 3-4 won van VVV. 0-3 voor, 3-3, uiteindelijk 3-4. Het werd bijna nog 4-4. We gaan zo meteen de trainer van Heracles daar nog over horen. Maar eerst toch maar even weer naar Deventer. Want Amar, ja, die komt daar vandaan. Stem in je hart. MUZIEK

0: Amar en Stem in je hart. Code Eagles wint dus met 4-1. Het eigenlijk 5 moeten zijn. En ik kijk naar PSV tegen Fortuna Sittard. En daar is het 0-1 geworden voor Fortuna. Ook daar is dus wellicht een verrassing in de maak. Vlak voor rust gescoord daar. Telstar won ook al bij NEC met 1-2. En dus verrassend begin. Ook in de keukenkampioendivisie gisteren. Waar Heracles Almelo het aanvankelijk makkelijk had tegen VVV. Het kwam met 0-3 voor. Maar in de slotfase toch 1-3, 2-3, 3-3. Ja, en toen ontspon zich een spectaculair slot van die wedstrijd in de Venloze Koel. VVV Heracles 3-3. En een schitterende goal van Jean-Paul Joly, de nieuwe spits van Heracles, zorgde voor de 3-4. Toen werd ook nog de 4-4 gemaakt. Alleen werd die goal afgekeurd vanwege buitenspel. En dus wint Heracles Almelo op ridicule wijze, zou je kunnen zeggen, de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie. Nico Mancia was er gelukkig om erbij te mogen zijn en sprak na die wedstrijd met de nieuwe trainer van Heracles Almelo, Vincent Heilman.
1: Vincent, je begon aan het seizoen als de jongste trainer van de KKD. Hoeveel ouder ben je geworden vanavond?
2: Gewoon een dagje. Hè? Morgen zaterdag is gewoon een dagje ouder geworden, maar interessante wedstrijd.
1: Ja, dat kun je zeggen met eind goed al goed.
2: Ja, kijk, uiteindelijk telt het resultaat en we gaan hier met 3 punten weg. En ik denk dat we tot minuut 75 gewoon de volledige controle hebben. Ik denk wel dat we echt naar de wedstrijd uit moeten bouwen. Al moet ik zeggen, VV had in de eerste helft ook 1-2 mogelijkheden. Alleen, ja, het kan ons niet veroorloven dat we tot 3-3 terug laten komen. Alleen, dat klinkt even heel gek, maar het verbaast me niet dat we er dan ook nog eens een keer overheen komen. Los van, het is een geweldige goal van Jean-Paul, hè. Maar dat is wel wat ik een beetje gezien heb in die voorbereiding. Van, het is wel een groep en dan zie je dat iedereen van de bank er ook afgaat. En heel blij mee.
1: Even terug naar die fase daarvoor, want wat gaat er nou mis in dat laatste kwartier?
2: Ja, wij kregen in het lage verdedigen de juiste druk er niet op. En los van dat wij dingen te veel ruimte in onze rug weggaven, moet ik ook gewoon eerlijk toegeven dat VV het ook gewoon goed deed. He, die kruiste een aantal keren, die maakt daar goed gebruik van. Maakt het ook gewoon goed af. Dus los van, wij moeten daar wel echt iets beter doen. Ja, ook wel gewoon chapeau richting VV.
1: Zat je dan echt zo comfortabel op de bank van, dit gaat nog wel goed komen?
2: Nou, ik dacht bij 3-1 van oké. Toen 3-2, nou ben ik eerlijk, toen dacht ik wel van oké, we moeten wel iets doen. En toen viel die 3-3, toen dacht ik wel van oké, mannen, nu ben ik wel benieuwd. Want ja, je hebt dan ook helemaal geen invloed meer. Los van dat je gewoon een wissel kan toepassen, wat we wel gedaan hebben op dat moment. Maar je kan die jongens niet meer bereiken. Hè? Die jongens zitten dan in de stress, het publiek komt er ook achter. Dus ja, dan moet je niet denken dat je als trainer zijnde even nog alles gaat beslissen en bepalen. Maar wel door wissels kun je dan nog iets doen. Dat hebben we wel gedaan.
1: Ja. Hoe reageerde jij eigenlijk bij die 4-3?
2: Kijk maar terug op beeld. Ik was blij, hoor. Nee, ja, ik was bij de 3-0 heel blij. Want dat was voor, had ik eigenlijk het gevoel van, die wedstrijd is op slot. En dat vind ik wel iets voor ons. Dat moeten we dus echt gaan uitbouwen. Want het kan niet dat we nog bij 3-3 terugkomen. Alleen bij 4-3 dacht ik wel van, oké, dit wordt in ieder geval een goed weekend.
1: Ja. En toen was je nog niet klaar, want het werd nog bijna 4-4 ook.
2: Ja, toen dacht ik wel van, weet je, dat is zo zonde. Weet je, het zijn de kleine details die we echt van tevoren besproken hebben. Hè. In die tweede zone, lopende man, volgen met je man. Komen we goed weg.
1: Nog even terug naar de eerste helft. Hoe kijk je daarop terug?
2: Ja, ik vond de eerste helft echt een hele goede helft. Ik vind wel dat we daarin de kansen sneller moeten afmaken. En maken daar een goede goals. Hè. Wel belangrijk dat we net voor rust die 2-0 maken. Dus dat was heel perfect. En we kwamen ook goed de rust uit. Alleen, ik denk dat we dan onszelf meer credits moeten geven om die score uit te bouwen. En daarnaast gewoon op de nul liggen te spelen. Dus genoeg werk aan de winkel.
1: Ja, maar ik denk dat je wel trots bent op die tweede goal bijvoorbeeld, met de linksback die hem voorbereidt en de rechtsback die hem maakt.
2: Ja, kijk, uiteindelijk hebben we dat besproken deze week, dat we heel veel mensen in de 16 meter willen krijgen. En ik ben ook echt gewoon heel tevreden over het spel wat we geleverd hebben. En dat zei ik ook in nabespringen tegen de jongens. We hebben echt, los van als groep, hoe we eroverheen gaan, we hebben ook echt gewoon in ieder geval ons voetbal laten zien. Dus wat ik van tevoren aangegeven heb van, zo willen wij spelen. Dit is wel uiteindelijk hoe ik met mijn elftal wil spelen. En dat daar dan al de consequenties door zit, dat we de ruimte in de rug weggeven, daar moeten we hard aan werken. Alleen, ik ben daar wel tevreden over.
1: Was wel één smetje op deze avond, dat is het uitvallen van Jeff Reinaderlidje. Hoe is het nu met hem?
2: Ja, dat ziet er in eerste op zich niet goed uit. Kijk, Jeff kent zijn lichaam natuurlijk gewoon goed. Hij is een ervaren speler, heeft helaas gewoon heel veel blessures in zijn verleden al gehad. Als hij zegt dat het niet meer gaat, dan zit daar iets niet goed. Laten we hopen dat het geen acuut moment geweest is. Dus dat het wellicht een verkramping geweest is. Daar kan ik nu geen antwoord op geven, omdat ik het ook gewoon niet weet. Dat gaan we dit weekend bekijken. En ja, ik hoop, los van voor ons, ik hoop ook vooral voor hem. Weet je? Want deze jongen komt van echt van ver af, heeft veel meer doorstaan. En je ziet ook in de tweede helft, het is dan de extra trainer die op de bank zit. Hè? Dus die jongens helpt. En, ja, het is gewoon een geweldig mens en je gunt hem gewoon om voetballer te zijn.
1: Ja, zijn lichaamstaal was ook heel verdrietig wat hij uitstraalde. Maar het was niet zijn knie voor alle duidelijkheid. Het was zijn spier.
2: Nee, het was niet zijn knie. Het waren zijn spieren. Het was zijn hamstring. Dus ja, wat ik zeg, laten we ook dat het geen acuut moment is. Omdat het gewoon zeg maar, een verkramping geweest is. Maar ja, weet je, die jongen heeft zo hard gewerkt. En ik denk ook wel in de manier van spelen zie je ook met hem, los van de blessures, hij kan mee. Hij was de eerste 20 minuten gewoon, ja, top. Ja, ik heb echt genoten van Jeff. Los van met bal, want die kwaliteiten weten we. Maar ook zonder bal. En ik hoop voor hem dat vooral meemalt, maar ook voor ons.
1: Ja. Goed, allemaal de kop is eraf.
2: Kop is eraf, goed begin. We hebben gezegd, uiteindelijk spelen we uiteindelijk voor de echte punten. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Dan komen we elke keer een stapje bij met wat we graag willen bereiken. Maar dat geeft genoeg stof dit weekend om volgende week weer aan de gang te gaan.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: En met de Wind of Change van de Scorpions is deze aflevering van de Oosttribune weer afgelopen. Morgen zijn we weer, dan weer twee voetbalwedstrijden. PEC Zwolle tegen Ajax en Sportclub Heerenveen FC Twente. We zijn er live bij de Oosttribune dan van 2 tot 7. Ik hoop dat u er dan weer bent. Graag nog een hele prettige avond met non-stop muziek en vanaf 11 uur het oog hier op Radio Oost. Dag.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Radio Oost.

0: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
1: Het is machtig mooi, man.
0: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
1: Je komt de leukste luidjes tegen.
0: Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
4: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met eraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhangerbotsstand tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Oost. De avond.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. Volgens een Braziliaanse krant waren de slachtoffers leden van een familie van 6 die zich voor een helikopterrondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop teruggevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Crackdealers die op klaarlichte dag hun gang gaan in een park of woonwijk.
6: Het zijn zieke mensen die zoeken een dokter. Als ze een goede medicijn hebben, heb je tevreden mensen.
5: Waarom stoppen de gemeentes en politie dit niet?
7: Kijk, ze gaan nu gelijk weg.
8: Oh, jenig. Het is fucking gimme.
5: Stream Caro en Servais Pointer Special over crack nu op NPO Start.
9: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
10: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: Gras im Steen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Nederlanders geven op hete dagen 4% minder geld uit dan normaal, blijkt uit onderzoek. Mensen blijven dan binnen en uitjes worden geschrapt. En dat is toch goed nieuws met weer een tropische week in aantocht. Want nog even en je hebt een extra vakantie bij elkaar gespaard. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. De VS heeft in Iran zoveel raketten afgeschoten dat er nu Amerikaanse wapentekorten dreigen. Welke gevolgen heeft dat? Verder is Japan op zoek naar een backup hoofdstad voor het geval Tokio door een aardbeving geraakt wordt. De F-site van Ajax bestaat een halve eeuw. En in onze zomerserie met jonge denkers gaan we het hebben over de toekomst van liefde en seks met AI-robots. Dat allemaal het komende uur. Nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 8 augustus.
2: Door de warme zomer hebben veendijken het moeilijk.
4: Deze veendijken die drogen op dit moment uit door de hitte.
2: Steeds meer van deze dijken hebben scheuren.
4: Het water kan dan tegen de veendijk aanduwen en kan eigenlijk, net zoals in Wilnis in 2003, zo'n hele veendijk opzij duwen.
2: Vooral in Zuid-Holland zijn nu extra inspecties nodig, maar
4: als er een heel nat najaar volgt, dan kan het dus zijn dat we ook weer moeten kijken, is die dijk ook nog weer voldoende op sterkte om de hoeveelheid waterdruk die er dan ontstaat, om die tegen te gaan.
2: En door de hitte en droogte hebben ook ongediertebestrijders het druk. Onder meer met het verwijderen van wespennesten.
5: Er zit een wespennest in de grond of in de struiken. Vorig jaar bijvoorbeeld had je ze alleen op zolders en dat soort dingen die goed beschut zaten. En dat is de reden waarom we wel meer meldingen hebben nou.
2: Niet zelf doen is het advies.
5: Het is gewoon gevaarlijk.
2: De professional heeft namelijk een speciaal beschermingspak en de juiste spuitmiddelen. Nederlandse supermarkten zijn volgens instituut Klingendaal niet goed voorbereid op crisissituaties.
6: De noodvoorzieningen en de stroomvoorzieningen in tijden van crisis, daar is echt nog wel een wereld te winnen.
2: Ook vindt het instituut dat supermarkten te weinig voorraad hebben. En dat betekent
6: dat er snel het eten op zal zijn. Dus dat het echt verstandig is voor mensen om wel thuis wat voorraden aan te houden.
2: Maar de helft van de Nederlanders doet dat nog niet.
7: Ik voel de ernst nog niet zo.
8: Ik heb wel allemaal losse items. Heel veel blikken tonijn en sardine.
2: Als afsluiting van de World Pride in Amsterdam was er een mars.
9: Transgenderrechten staan wereldwijd onder druk. En met deze mars vragen we op een positieve manier aandacht voor onze zichtbaarheid.
2: Duizenden mensen uit allerlei landen liepen mee om te laten zien dat er wereldwijd nog veel te winnen valt voor de LHBTQ+ gemeenschap.
10: We have to yell for our rights, to fight for the right to be who we are, to love who we want.
2: Zo droegen sommige deelnemers vlaggen van landen als Afghanistan en Pakistan, waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is.
11: Waarom is liefde verboden? Waarom is het verboden dat jij bent wie je bent? Of je nou vrouw bent, man bent, non-binair, transgender? Wat moet het eigenlijk uitmaken?
2: En het zou zomaar eens kunnen dat we morgen een Nederlandse toerwinnaar hebben. Want op de voorlaatste dag pakte Demi Vollering haar kans bij de Tour de France van.
12: Camin Dali de Larietaar demareerde Demi Vollering.
13: Op jacht naar dat gele kleinood.
12: De tanden zichtbaar.
14: Ze gaat het gewoon pakken vandaag.
13: En Vollering is nu los en die gaat het geel overnemen.
15: Morgen gaan we er weer alles aan doen om het geel te houden natuurlijk. Maar eerst moet ik vandaag even hiervan genieten. En daarna gaan we gauw weer een plannetje maken voor morgen.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, en dat was dus vanmiddag. Morgen is die laatste etappe van de Tour de France FAM ook in Nice. En de belangrijkste vraag is natuurlijk, houdt Demi Vollering die voorsprong vast? Goedenavond Marijn de Vries, wielerjournalist en natuurlijk ook in Nice. Jij was er bij vandaag.
16: Ja.
2: En het was een spannend slot van de etappe, begrijp ik.
16: Goh, en het was gisteren al zo spannend op de Mont Ventoux. En waar Kasia Nieuwiadoma en Polsen eigenlijk best wel onverwacht de gele trui pakte. Omdat de andere twee topfavorieten, Demi Vollering en Malle Reusser, naar elkaar aan het kijken waren. En net niet op tijd met het dichtrijden van het gat begonnen. En vandaag pakte Demi Vollering die gele trui gewoon van haar af. Ze heeft nu 8 seconden voorsprong in het algemeen klassement. En ja, om daarmee dan zo'n laatste etappe in te gaan, ja, dat is wel echt zeldzaam spannend.
2: Ja, en dat is dus allemaal morgen. 99 kilometer met 4 beklimmingen. Is dat iets waar zij goed in is?
16: Ja, daar is ze heel goed in. Dat heeft ze al het hele jaar laten zien. Ze is ook echt wel ontzettend goed seizoen bezig. Maar Kasia Nieuwiadoma, haar uitdager dus, die is daar ook ontzettend goed in. Dus het spel is absoluut nog niet gespeeld. Die beklimming waar ze overheen moeten, de Col d'Aise, die biedt allerlei aanknopingspunten om hinderlagen te leggen. Dus ja, het wordt morgen nog ontzettend spannend hoe dat uiteindelijk af gaat lopen.
2: Ja, met maar 8 seconden voorsprong. Wat denk jij, zal het genoeg zijn?
16: Ik hoop het. Ik gun het haar heel erg om die gele trui te winnen. Vorig jaar toen was ze naar een Franse ploeg overgestapt. Toen is het haar niet gelukt. Toen won de Française Pauline Ferrand-Prevot. Die is vandaag afgestapt. Die was deze Tour niet goed in vorm. Ja, bij die Franse ploeg moet toch eindelijk wel die verlossing komen dat ze de gele trui pakt. En ja, ze heeft zelf ook nog een appeltje te schillen met de gele trui die ze ook in 2024 niet mee naar huis wist te nemen. Toen verloor ze op 4 seconden van dezezelfde Kasia Nieuwiadoma. Dus er spelen nog allerlei dingen uit het verleden. Ja. Ja, het zou toch wel heel mooi zijn als Vollering nu deze keer wel uiteindelijk...
2: Oké, dus we moeten echt gaan kijken of luisteren. Hoe laat begint dit allemaal?
16: Om 4 uur begint de etappe. Dan wordt het ook meteen live uitgezonden op televisie. Ik zou er echt voor gaan zitten, want dit belooft spektakel te worden.
2: Gaan we doen. Oké, dankjewel, Marijn de Vries.
16: Graag gedaan.

0: Dat was Calexico met Alone Again Or. Door de oorlog tegen Iran lopen de Amerikaanse wapenvoorraden razendsnel terug. Van enkele belangrijke wapensystemen zou nog maar zo'n 20% voorraad over zijn. Die tekorten zouden zelfs tot een schreeuwende ruzie hebben geleid tussen president Trump en defensieminister Hegseth. Wat de gevolgen zijn van die tekorten ga ik bespreken met Patrick Bolder, defensiespecialist van het Haags Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoeveel wapens heeft Amerika in Iran nu al verschoten? Heeft u daar een beeld van?
1: Ja, het gaat eigenlijk om verschillende soorten wapensystemen. Als je gaat kijken naar de Tomahawk, Tactical Land Attack Missile, zoals dat in Engelse termen, Amerikaanse termen heet. Dat is een kruisraket. Kan 1000 kilometer ver wegkomen met grote precisie en grote explosieve lading op een doel brengen. Daar zijn er meer dan 1000 van verschoten. En de Amerikanen hadden er 3000 of minder aan het begin van het conflict. 28 februari van dit jaar. Dus daar is nog maar 2/3 van over. En dat is een van de favoriete wapens om aan het begin van een eventueel conflict te gebruiken. Omdat je zelf op grote afstand blijft. En eigenlijk je eigen mensen ook niet in gevaar brengt. En een andere categorie belangrijke wapens. De zelfbeschermingswapens. Dat zijn de Patriot-raketten. En daarvan zijn er een heleboel verschoten. Niet alleen door Amerika, maar ook door de bondgenoten van Amerika, de Golfstaten. Om eigenlijk vrij goedkope Iraanse drones onschadelijk te maken. Ja, en dat heeft bij president Zelensky van Oekraïne natuurlijk weer. De veters als het ware kropen uit zijn schoenen daardoor. Want hij heeft juist die Patriot-raketten heel hard nodig tegen ballistische raketten die Rusland op Oekraïne afvuurt.
0: En hoe weten we dit allemaal? Zo precies, want het lijkt me op zich geen openbare informatie.
1: Nee, in principe is dat natuurlijk geheime informatie, want het is strategisch belangrijke informatie, zeker voor een land als Amerika. Maar voor verschillende bronnen hebben we dit al gehoord. Ook in de Senaat zijn al hoorzettingen geweest, de Amerikaanse Senaat, met de minister van Oorlog, Piet Hegseth. Maar ook over dit probleem, maar ook generaal Kane, de voorzitter van de chefs van staven, de hoogste militair en militair adviseur van de president daardoor, heeft ook al dit soort signalen aan zijn defensieminister Piet Hegseth laten horen. Maar ook de commandant van de CENTCOM, Central Command van Amerika, admiraal Bradley Cooper, heeft ook al dit soort geluiden laten horen van, ja, we kunnen wel doorgaan met bombarderen van Iran, maar dan gaan we heel hard door onze wapens heen en straks hebben we niks meer.
0: Ja.
1: Van verschillende bronnen en ook CNN heeft het al bevestigd in verschillende berichten.
0: En dan is toch ook een beetje de vraag van, hoe komt het nou dat er zoveel is afgeschoten, dat ze dan nu kennelijk in de problemen raken?
1: Nou, tegenwoordig zie je dat kunstmatige intelligentie heel veel gebruikt wordt om doelen te bepalen. En dat zagen we eigenlijk al op 28 februari, toen op basis van kunstmatige intelligentie ook die meisjesschool geraakt werd, daar bij Teheran. Dat heeft natuurlijk tot grote ophef geleid. Maar die kunstmatige intelligentie, ja, die genereert zoveel doelen. En alle doelen wil je eigenlijk bestrijden, alleen. Het is voor de Amerikanen heel erg onduidelijk wat nou precies de Amerikaanse strategie er is geweest. Want het heeft bepaald niet geleid tot de doelstellingen die president Trump aanvankelijk had. Maar dat is een andere discussie, maar al die doelen die bestookt zijn. En ook vorig jaar al in juni 2025 was ook zo'n 2-weekse oorlog tegen Iran. Ook duizenden doelen bestookt in 2 weken. Maar nu ook in deze 9 maanden duizenden doelen. Ja, daar kun je niet industrieel tegenop produceren gewoon, en zeker niet hoge geavanceerde wapens zoals zo'n Tomahawk Tactical Land Attack Missile of een Patriot onderscheppingsraket.
0: Ja, dus dat AI wijst eigenlijk mega veel doelen aan en mogelijk als gevolg van een gebrek aan strategie. Trump zegt zelf overigens dat er helemaal niks aan de hand is en dat ze nog altijd grote klappen aan Iran kunnen uitdelen als ze dat zouden willen. Daar blijft hij ook mee dreigen trouwens. Maar dat gebeurt vervolgens eigenlijk niet. Of kunnen ze het ook gewoon echt niet meer?
1: Nee, ze kunnen het nog wel, maar je zou zeggen, ze kunnen nog maar 1 of 2 keer. En dan zijn ze echt door alle wapens heen. En ja, Iran is eigenlijk maar een kleine opponent, een klein probleem als je het hebt over geopolitieke problemen. Want kijk naar China. Die heeft natuurlijk ook nog steeds de ogen op Taiwan gericht en wordt agressiever en agressiever in de Zuid-Chinese Zee. Kijk naar Noord-Korea. Die doet nu oorlogservaring op in Oekraïne als hulpje van Rusland. En doet oorlogservaring op en produceert en ontwikkelt ook betere wapens daardoor. En uiteindelijk is ook Rusland nog steeds een probleem. Maar dat kan ook een probleem zijn voor Amerika. En ja, je wilt niet dat je op een gegeven moment met lege handen staan als die andere drie tegen je in het geweer komen. Want dan heb je helemaal niks meer om terug te staan. Ja. Dus je hebt in ieder geval wel wat nodig. En ja, als Amerika nu nog een keer heel hard tegen Iran gaat inslaan, ja, dan hebben ze niks meer over. En je ziet dat Iran hier eigenlijk gebruik van maakt, want die leveren helemaal niks in aan eisen. Want ze weten eigenlijk wel dat Amerika heel erg terughoudend is om nu opnieuw weer in de aanval in te gaan, omdat ze juist zo laag in de wapenvoorraden zitten.
0: Ja, en u noemt nou al een paar keer Oekraïne. Is het feit dat Oekraïne dus nu ook al bijvoorbeeld grote moeite heeft met zich te weren tegen die aanvallen van Russische ballistische raketten, heeft dat ook direct met die geslonken voorraden te maken al?
1: Ja, absoluut. En je ziet ook dat Rusland daar gebruik van maakt. Nou, Oekraïne, we hebben nu al een week of twee gezien dat Oekraïne eigenlijk geen enkele ballistische raket die afgevuurd wordt meer onschadelijk kan maken. En om dat onschadelijk te maken heb je de PAC-3 interceptorraket van de Patriot-systeem nodig. Nou, die zijn eigenlijk op voor Oekraïne. En Nederland heeft ook dat soort raketten geleverd aan Oekraïne, maar ook de Nederlandse magazijnen zijn leeg. De Amerikanen, die willen het niet leveren, die willen wat overhouden. De Golfstaten, daar heeft Zelensky geprobeerd van, ja, als je nou onze drones inzet tegen de drones van Iran, lever ons dan PAC-3 raketten. Nou, ik heb niet gehoord dat dat gebeurd is. Maar het feit dat die PAC-3 raketten er niet meer zijn in Oekraïne betekent dat Rusland nu gebruik maakt van dat tekort door, ja, enorm veel ballistische raketten op Oekraïne af te vuren met heel veel burgerslachtoffers tot gevolg.
0: Ja. Dus dat heeft grote gevolgen nu al. En Amerika is tegelijkertijd de grootste militaire macht van de wereld. Dus je vraagt je ook af, hoe kan dit nou? Zijn er niet militaire vuistregels voor het bewaken van de voorraden en dat dit soort situaties niet kunnen ontstaan?
1: Ja, die zijn er wel. We hebben binnen de NAVO daar afspraken over. En het Adams software systeem en het Eve software systeem, die bepalen eigenlijk hoeveel voorraden de verschillende lidstaten moeten hebben. En dat is gebaseerd op het ambitieniveau van de NAVO. Dat wordt dan omgerekend naar het soort operaties wat je doet en het gemiddelde wapenverbruik wat daarbij hoort. En dat kun je dan zo afpellen en dan weet ieder land ongeveer wat voor voorraden die moet bijhouden. Alleen de verbruiken blijken nu veel groter te zijn dan in die berekening. Wat uit die berekeningen komt. En aan de andere kant hebben ook met name de Europese lidstaten 30 jaar lang bezuinigd op defensie. En waar bezuinig je dan het eerste op? Op middelen die je eigenlijk niet inzet. Want dit soort hele zware wapens en ook de Patriot-raketten, we hadden niet verwacht dat we met een oorlog geconfronteerd zouden worden op ons eigen continent. En de Amerikanen hadden waarschijnlijk ook niet verwacht dat Iran zoveel raketten en drones zou afvuren, waarvoor zoveel tegenmaatregelen zijn. Ja, dan kan je berekeningen hebben en dan kan je voorraden hebben. Alleen als je er zo hard doorheen gaat en de industriële capaciteit om die voorraden weer op te toppen, die loopt heel erg achter bij het verbruik. Ja, dan kom je de bodem van het magazijn er wel te zien. Ja.
0: En tot slot, meneer Bolder, het is dan nu aan Amerika en ook aan andere NAVO-landen om die voorraden weer op peil te krijgen. Maar hoe lang gaat dat duren?
1: Ja, ik begreep, als je nu een bestelling doet bij Amerika voor PAC-3 interceptorraketten, ja, dan ben je niet voor 2030 aan de beurt. En dat betekent dat Amerika, die wil eerst de eigen voorraden gaan opvullen natuurlijk. En dan komen de partnerlanden, de Europese NAVO-landen aan de beurt. En dan, die kunnen dan kopen bij Amerika en dat doorsluizen naar Oekraïne. Nou, je ziet nu ook dat niemand wil daarop wachten. En Oekraïne is nu ook zelf bezig met haar eigen ballistische raketten onderscheppingsmogelijkheden. En dat is het Vrija systeem. En toevallig las ik vanmiddag al dat de eerste proefexemplaren, daar is Oekraïne al mee bezig. En dat is natuurlijk wel goed nieuws voor Oekraïne als die goed blijken te werken. Ja. Want dat soort dingen hebben ze heel hard nodig.
0: Ja, heft in eigen handen nemen. Goed, dank voor de duiding. Patrick Bolder van het Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: Graag gedaan.

0: Onmiskenbaar Bob Marley met Three Little Birds. Het is 50 jaar geleden dat een kleine groep Ajax-supporters de F-Side oprichtte. Een fanatieke harde kern die er door dik en dun voor de club wil zijn. Maar een halve eeuw verder rijst toch wel geregeld de vraag of die harde kern niet te veel grip op de club heeft. David Ent werkte jarenlang als perschef en teammanager van Ajax. En hij komt net van een verjaardagsfeestje van Louis van Gaal. Goedenavond, David.
1: Goedenavond ook.
0: Hoe was het daar?
1: Klopt.
0: 75 kaarsjes uitgeblazen.
1: Ja, en veel volk. 250 mensen aanwezig aan het strand in Noordwijk. Grote blijdschap en vreugde.
0: En misschien ook nog wat Ajax-herinneringen opgehaald?
1: Dat is onvermijdelijk. Er waren zoveel mensen uit het verre en minder verre verleden die aan Ajax gerelateerd zijn. Dat je, ja, daar kon je vergif op innemen.
0: Ja. Nou, die F-Side, die is natuurlijk vaak in het nieuws vanwege wangedrag, vuurwerk gooien bijvoorbeeld, bedreigingen van bestuurders. Maar ooit, in den beginnen, in 1976, was dat wel anders. Jij speelde toen zelf nog bij wat nu Jong Ajax heet. Hoe was dat toen?
1: Nou ja, weet je, als je daar zelf voetbalt, dan heb je daar niet zo heel veel kijk op. Maar ik, het begint nog wel wat eerder wat mijzelf betreft. Toen ik een jongen was van 11, 12, 13 jaar tot mijn 16e, toen stond ik wel op de tribune op vak F, maar dat heette nog geen F-Side. Hmm. Dus ik weet wel een beetje wat voor adrenaline er door je kan gutsen wanneer je daar staat en een groep vormt en je club supportert. Alleen in 1976 werd dat dus gebundeld tot een begrip, de F-Side. Iets wat tot een begrip is uitgegroeid. En ja, dat
0: en waren dat dan eigenlijk ook meteen andere supporters dan, zeg maar, de gewone supporters?
1: Nee, dat waren gewone supporters. Maar die gewone supporters waren wel een beetje geëvalueerd in evolueerd tot harde kenners. Mensen met een fanatieke inborst. En dat werd ook gestuurd door wat er aan de andere kant van het kanaal gebeurde. In Engeland bestonden dergelijke groepen al. En die golden als voorbeeld voor wat er dan ook in Nederland zich ontwikkelde. En zeker ook bij Ajax. Via de F-Side. Daarom hebben ze natuurlijk ook zo'n Engelse term gebruikt.
0: En wat vond de club ervan? Hoe ging Ajax ermee om?
1: Nou, aanvankelijk was de club niet zozeer bezorgd of zo. Dachten, oh ja, dat is een normale ontwikkeling. Er werd al een paar jaar lang gevraagd om wat meer aandacht. En ja, Ajax heeft dat laten gebeuren. En was niet tegen. Heeft ook op een gegeven ogenblik, en dat was in de tijd dat onze voorzitter Ton Harmsen was, gezorgd dat ze een echte supporters home kregen. Dat was aan de onderkant van die tribune. Dus onder de staanplaats F was een ruimte gecreëerd waar ze hun eigen home, hun eigen honk konden hebben. En dat, dat was ook een manier voor de club natuurlijk om enige greep te hebben op die groep, waarvan ze eigenlijk niet wisten hoe die zich zou gaan ontwikkelen.
0: Ja, nou, die groep die heeft zich best wel ontwikkeld. In de jaren 90 er waren natuurlijk ook gewoon hele mooie sfeeracties. Hè? Want het kan heel mooi zijn, zo'n harde kern die daar eigenlijk als een soort 12e man op het veld fungeert. Maar het was tegelijkertijd ook de tijd van grote supportersrellen en vechtpartijen. Wat heeft Ajax nou gedaan om die F-Side in te tomen?
1: Nou, dat is een groot probleem om dat te kunnen bewerkstelligen. Het is een beetje een utopie om te denken dat je zo'n veelkoppig, maar ook loskoppig monster kan temmen op een gegeven ogenblik. Omdat de leider van vandaag is een verschoppeling van morgen en andersom. Dus er is niet echt sprake van een structuur van een vereniging bijvoorbeeld. Dat is de F-Side niet. Dat zijn losse elementen die samen klonteren en waar je dus niet zoveel greep op kunt hebben. En dat probeer je als club, probeerde Ajax dus wel, om daar een beetje vat op te krijgen. Soms door infiltranten in te zetten. Mensen die van binnenuit konden zien wat er allemaal voor plannen gesmeed werden. Mm-hmm. Maar ook door ze wat privileges te geven.
0: Maar dat klinkt best ook als misschien gevaarlijk om als infiltrant daar naar binnen te gaan.
1: Nou, in het begin was dat niet zo, maar ik kan me voorstellen, als dat nu gebeurt en je wordt ontmaskerd, ja, dan is het een hele linkersoep. Maar tegenwoordig gebeuren dingen natuurlijk heel erg via social media, de controle, mede ook door de politie, van wat er voor verkeer er op social media is tussen supportersgroepen onderling, maar ook tussen zeg maar vijandige groepen. En daardoor kunnen ze enigszins monitoren wat er speelt. Ook niet altijd, want natuurlijk voor elke actie, op elke actie volgt een reactie. En ja, soms zijn de supporters ons voor.
0: Ja, hey, en ik zat even te googlen en ik kwam op een oude column van jou dat jij op een gegeven moment zelf ook nog zelf op die tribune bent gaan staan, hè? Een tijd
1: ja,
0: lang.
1: Dat was aan het eind van mijn werkzame leven bij Ajax. Toen dacht ik, een soort sentimenteel romantisch gevoel misschien, dat ik dacht, ja, ik geef het terug naar de roots waar ik ooit als jongetje ben begonnen, tussen de supporters, met mijn emoties, met mijn supporting voor een club. Ja. En dat heb ik een paar jaar volgehouden, maar ja, uiteindelijk zit ik nu wel weer tussen de normale leden op de eretribune en kijk naar rechts en zie daar hoe de F-site zich manifesteert.
0: Maar zit daar dan ook een bepaalde romantiek aan om daar op die F-site te staan?
1: Jazeker, weet je.
0: Mensen hoe worden elkaar de wedstrijden daar beleefd?
1: Ja, die worden met een grote emotie beleefd. Zeker in de eerste 30, 40 jaar was het een hele belangrijke factor. Het samen voor je club zijn, een bepaalde gemeenschapszin. Je hebt natuurlijk ook, weet je, in zo'n groep gebruikt een stadion, een tribune, ook om dat kleine beetje vrijheid te voelen, te beleven. In een wereld waar heel veel dingen moeten, waar verplichtingen zijn. En daar kan je even een vrij plaats hebben om je emoties te uiten. Maar ook misschien, ja, en die emoties kunnen wel eens omslaan in excessief gedrag.
0: Ja, daar hadden we natuurlijk graag ook met iemand van de F-site zelf willen spreken. Maar ja, die willen niet. Op hun website schrijven ze dat ze momenteel heel veel benaderd worden door media. Maar dat ze daar niet aan meewerken. Ze schrijven, wij bepalen zelf hoe, wanneer en op welke manier dit jubileum wordt uitgedragen. Geen regie van buitenaf, geen framing, geen sensatie. Wat hoor jij daarin in zo'n statement?
1: Nou ja, dat is wel een beetje in stijl van met hun, zeg maar, als je het een beetje zwaar wil aandikken, hun anarchistische gedachten, dat zij bepalen wat er gebeurt. En die autonomiteit die ze voorstaan, vanuit de gemeenschapszin, wij zijn een groep, niemand raakt ons, wij bepalen wat er gebeurt, dan kan ik me dat wel voorstellen, dat ze het op die manier aanpakken. Dat ze geen transparante houding hebben naar de buitenwereld, van dit zijn wij, dit willen wij doen. Want dan verliezen ze juist iets van hun autonomiteit.
0: Ja. En wat verwacht je dan van hoe ze dit gaan vieren? Zullen er acties komen?
1: Ja, nou, ik denk aanvankelijk dat het vooral ludieke acties zullen zijn. Weet je, er is geen aanleiding om, zeker op dit ogenblik niet, om te ageren. Er is geen gemeenschappelijke vijand. Er is geen onrust. Nou ja, bij Ajax is altijd een beetje onrust. Maar er is geen grote onrust om te ageren. En dus denk ik dat het op een ludieke wijze aanvankelijk wordt ingezet. En je weet nooit, hè, en dat is dus ook het gevaar van zo'n loskoppige monster, waar dat uiteindelijk op uitdraait. Ja. En ze hebben natuurlijk een zekere macht, dat weet je. Hè, die macht is gegroeid. De F-site of elke supportersgroep in Nederland weet dat macht en machtsequivalenten voorhanden liggen. Hè, dat ze iets kunnen bewerkstelligen door hun gedrag. En dat, of dat nou door het afsteken van vuurwerk is tijdens een wedstrijd, waardoor een wedstrijd gestaakt wordt. Of andere dingen, ook door spreekkoren, kunnen ze een bepaalde sfeer creëren, waardoor dingen misgaan.
0: Ja. Goed, dankjewel David Ent dat je met ons over dat 50-jarig jubileum van die F-site wilde praten. Dankjewel. Japan is op zoek naar een tweede hoofdstad. Het parlement wil dat er een soort backup is mocht Tokio getroffen worden door een aardbeving. Goedenavond, correspondent Anoma van der Veren in Tokio.
2: Goedenavond.
0: Ja, dat roept wel best veel vragen op. Allereerst, vanuit welk scenario dit wordt beredeneerd? Dat Tokio kennelijk helemaal verwoest kan worden. Is dat een reëel scenario?
2: Nou, dat het helemaal verwoest gaat worden, dat is misschien een beetje overdreven. Het is vooral dat het niet meer functioneert als hoop.

0: of afbranden en dat soort dingen en zo. En in Tokio is het natuurlijk heel erg groot, heel erg dicht gebouwd. Dus als zo'n aardbeving daar plaatsvindt, dan kan het nog wat schade op hebben. We hebben dat gezien in 1923 bijvoorbeeld. Toen zijn er meer dan 100.000 doden gevallen. Toen daar een aardbeving plaatsvond onder Tokio. Dus ja, het is een beetje het scenario waar ze mee rekening houden. En Mount Fuji natuurlijk, die ook dichtbij ligt. Als die uitbreekt, dan ligt er ook een lage as over Tokio heen. Dus ja, zijn allemaal dingen waar ze rekening mee moeten houden.
1: Ja.
0: Dat er gebeurt als straks de hoofdstad in één keer niet meer functioneert.
1: Ja, want dus als Tokio uit zou vallen, dan ligt heel Japan stil. Omdat er dus zoveel mensen en zoveel economische en politieke activiteit is.
0: Ja, precies. Ik woon op 20 minuten afstand van Nagata-cho. En Nagata-cho is letterlijk de wijk waar de hele overheid zit. Dus je kan op wandelafstand naar elk ministerie dat Tokio bezit. Maar niet alleen Tokio bezit, maar heel Japan bezit. En de centrale bank zit ook op steenworp afstand daarvan. De premier's woning zit op steenworp afstand daarvan. De keizer die woont ook niet heel ver daar vandaan. Alle grote stations, alle belangrijke knooppunten, die zitten hier in Tokio. Als je naar het bredere gebied kijkt, 3 op de 10 Japanners die wonen gewoon hier. Dus dat is een enorme concentratie. En ook alle grote bedrijven. Bijna elk Japans bedrijf dat je kent, dat heeft hier zijn hoofdkantoor. Hier zijn werknemers en hier dus zijn economische centrum. Dus ja, dat is heel erg aan het, al decennia lang aan het concentreren in Tokio. Dus ja, als dat dan in één keer hier gebeurt, dan valt dat allemaal weg.
1: Ja, dan is dat meteen heel kwetsbaar. En dan zijn er natuurlijk meer landen die een soort reservehoofdstad hebben of willen hebben. Indonesië is bijvoorbeeld een bekend voorbeeld. Maar wanneer en hoe is dit idee in Japan dan ontstaan?
0: Dit keer is het ontstaan door de Japanse innovatiepartij. De Ishin heette ze. En dat is de grootste partij van Osaka. Niet heel toevallig. Maar zij zijn dus ook de gloednieuwe coalitiepartner van de regeringspartij. De Liberaal Democratische Partij. En zijn hier, dat is een beetje hun paradepaardje. Zijn ze hiermee komen aanzetten. Moet ik wel een beetje bij nuanceren. In de jaren 60 was daar al het idee om dit te doen. In 1992 hebben ze zelfs een wet ervoor aangenomen. Maar dat staat uiteindelijk niet gebeurd, omdat 1, het kostte te veel geld. En 2, het was te moeilijk om overheidsdiensten te verhuizen. Dus dit is dan een soort van de nieuwe poging. En dat is dus gekomen vanuit Osaka, want die willen natuurlijk heel graag die tweede hoofdstad worden. Die willen ook wat meer het tweede economische centrum van Japan worden. Wat meer macht terugkrijgen. Wat meer economische invloed terugwinnen. Dus ja, dan komen ze hiermee op de proppen.
1: Ja. En hoe komt het dat, nou, bijvoorbeeld een stad als Osaka, dat dan tot nu toe nog helemaal niet gelukt is om een beetje wat van die machtsstructuren naar zich toe te trekken, of die dominantie van Tokio in ieder geval tegen te gaan?
0: Ja, moet ik even heel erg de geschiedenis in gaan duiken natuurlijk. Want Tokio is al vanaf de 17e eeuw de hoofdstad van Japan, maar na de Tweede Wereldoorlog is dat natuurlijk enorm verder gaan concentreren. En wat je zag is dat netto eigenlijk alles vanuit de regio's, alles wat niet Tokio is dus, consistent de hele tijd stapsgewijs naar Tokio ging verhuizen. En dat komt omdat op een bepaald moment is de industrialisatie van Japan opgehouden. Zijn ze op een service-industrie gegaan, overgestapt. Zijn ze, net als in Europa, dus ook steeds meer gaan verstedelijken. En dat was in eerste instantie in de grote steden natuurlijk nog. Dus dat was Osaka, Nagoya, waar de grote fabrieken ook zaten. Maar dat is op een bepaald moment gewoon Tokio geworden. Want de universiteiten gingen zich hier concentreren. De overheid zit hier volledig. De hoofdkantoren die gingen hier naartoe. Ook Osaka bijvoorbeeld. Als je kijkt naar het nettoverlies economisch dat ze leiden, 100 bedrijven in een jaar die vertrekken, 25 daarvan gaan naar Tokio toe. Nou, dat is natuurlijk een enorm getal. Dus ja, dat is een soort van vliegwiel effect.
1: Ja, dus
0: meer bedrijven hier naartoe verhuizen, des te meer mensen gaan. Het slokt alles op. Ja, kijk, ik heb het zelf ook. Ik heb in Osaka gestudeerd. Ik heb er 5 jaar gewoond. En bijna al mijn klasgenoten, vrijwel al mijn klasgenoten, wonen op dit moment in Tokio. Ik inbegrepen, ik ben door mezelf inbegrepen natuurlijk, want ik woon nu ook in Tokio en ik heb ook in Osaka gewoond.
1: Ja.
0: In eerste instantie. Dus het is gewoon, iedereen vliegt als het ware naar Tokio toe op een bepaald moment, omdat hier gewoon al het werk, alle banen, alle economische activiteiten zijn.
1: Ja. En nou is het dan met dit plan niet de bedoeling om een hele nieuwe stad te gaan bouwen, dat er een nieuwe hoofdstad komt, maar ja, wat dan wel? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als

0: Osaka straks die een status als reservehoofdstad zou krijgen, of een andere stad. Wat gebeurt er dan?
1: Ze krijgen heel veel geld toegespeeld om infrastructuur te verbeteren, om de toegangswegen te verbeteren. Stel je voor dat er inderdaad dus een ramp gebeurt. Ze krijgen extra fondsen om kantoorgebouwen te bouwen, waar de overheid dan misschien strakjes terecht kan. Er gaan al bepaalde overheidsdiensten dan, die worden dan opgesplitst. Die gaan dan naar die stad toe of naar andere regio's toe. Ook belastingvoordelen komen daarbij gepaard. Dus stel je voor dat je een bedrijf hebt en je bent vanuit Osaka naar Tokio toe verhuisd. Dan krijg je in één keer, stel je voor dat je 10% belasting betaalt, krijg je misschien 5% belastingkorting. Als je ervoor kiest om terug naar Osaka toe te verhuizen.
0: Ja, okay. Dus er zitten heel veel grote belangen mee. Ja,
1: enorme economische en politieke belangen natuurlijk.
0: En wanneer wordt deze beslissing gemaakt? En door wie?
1: Dat weten we nog niet. De wet is officieel net in werking getreden. We moeten binnen een jaar een basisplan zien. Dat is in ieder geval de termijn die in de wet staat. Maar uiteindelijk wijst de premier de reservehoofdstad aan, of reservehoofdsteden aan. Want het kan ook nog dat er een derde of een vierde bij komt zelfs. Dan moet er nog een commissie worden opgesteld. Dan moeten de kandidaten, die moeten dan uitgekozen worden. Tegenover allemaal voorwaarden die er zijn. We weten nog niet precies wanneer ze gekozen gaan worden. We weten wel dat er binnen een jaar in ieder geval een basisplan moet zijn om die keuze te kunnen gaan maken.
0: Ja. Oké, dankjewel Anoma voor je uitleg.

0: Deze zomer richten we het oog niet alleen op morgen, maar kijken we ook wat verder de toekomst in. En we vragen jonge denkers wat de vragen van de toekomst zijn, waar we nu alvast over kunnen nadenken. En vandaag is dat techfilosoof Maaike van der Horst van de Universiteit Twente. Zij doet onderzoek naar liefdesrelaties tussen mensen en robots. Goedenavond, Maaike.
1: Goedenavond, hi.
0: Ja, ik zeg liefdesrelaties, maar is dat wel het goede woord als het om een mens en een computer gaat?
1: Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Er wordt ook veel onderzoek gedaan naar de vraag of dat dan zogeheten echte relaties zijn. Of dat mensen bijvoorbeeld voor de gek worden gehouden door een AI-systeem of door een robot. Maar wat we wel weten is dat mensen dus die relaties wel als heel echt ervaren.
0: En ook echt verliefd kunnen worden. Op een
1: absoluut.
0: Computer of op een robot.
1: Ja, of op een AI-systeem of een chatbot bijvoorbeeld. Mensen kunnen daar daadwerkelijk verliefd op worden of een intieme band mee aangaan.
0: Ja. Ja, intieme band zeg je, want gaat het niet eigenlijk ook gewoon vooral heel vaak over seks?
1: Nou, dat is wat te kort door de bocht, denk ik.
0: Oh.
1: Dat kan er een onderdeel van zijn. En dat ligt er ook heel erg aan over welke technologie je het nou hebt. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde AI-chatbots waar mensen toch voornamelijk een romantische relatie mee hebben, waar erotische gesprekken wel onderdeel van kunnen zijn. Er zijn dus ook de zogeheten seksrobots waar seksualiteit een onderdeel kan zijn van die relatie, maar waar mensen dus ook daadwerkelijk weer die romantische band ervaren.
0: Mm.
1: Dus daarmee zijn dat soort technologieën wel heel erg anders dan bepaalde sekstoys bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die mensen misschien wat eerder gewoon gebruiken en in de kast leggen. En dat is het dan.
0: Ja, en wat minder diepgravende relatie mee hebben misschien.
1: Ja, precies.
0: Er zijn wel toekomstwetenschappers die zeggen dat mensen in 2050 meer seksuele en intieme relatie met robots hebben dan met elkaar.
1: Dat klopt, ja.
0: Waar komt dat toch vandaan, dat verlangen, denk je? Want dit is iets wat kennelijk heel aantrekkelijk is.
1: Ja, precies, ja. Ik moet ook zeggen dat verlangen dat speelt al heel lang. Zeg maar, het idee van intieme relaties met mensachtige objecten is niet nieuw. Dat zien we ook al heel lang in films en in literatuur en in verhalen.
0: Mm-hmm.
1: Het is alleen zo dat de technologie eigenlijk nu pas echt meekomt. En ja, jij vroeg wat zegt dat dan of wat verlangen wij dan? Wat ik dus ook in mijn onderzoek eigenlijk probeer te doen, of waar mijn onderzoek naartoe gaat, is dat ik ook denk dat daar een heel stuk in zit van eigenlijk het vormen van je eigen ideale partner. Dus dat is iets wat we met al die technologieën zien. Dat het dus heel erg de gebruiker is die eigenlijk een soort van ideale partner kan ontwerpen. Dus je kan bepaalde persoonlijkheidstrekken kiezen. In het geval van een robot gaat het ook om het uiterlijk bijvoorbeeld.
0: Je kan het helemaal naar je eigen hand zetten.
1: Precies, ja.
0: En dat kan in het echte relaties natuurlijk niet. En in jouw onderzoek staat een seksrobot centraal, Harmony geheten.
1: Ja,
0: omschrijft die eens?
1: Ja, Harmony is dus een mensachtige robot. En daarmee bedoel ik dus dat die gemodelleerd wordt naar het idee van een mens. En maakt ook gebruik van kunstmatige intelligentie. Dus dat betekent dat je daadwerkelijk tegen de robot kan praten, zoals ik nu bijvoorbeeld tegen jou praat, en dat hij dan ook dingen tegen je terug zegt.
0: Mm-hmm.
1: Is wel belangrijk om te benoemen, denk ik, dat op dit moment van de ontwikkeling de robot nog niet uit zichzelf kan bewegen. Dus het lichaam is eigenlijk het lichaam van een pop. Maar het hoofd wat daarop zit kan dus wel uit zichzelf bewegen, kan met de ogen knipperen, kan de mond bewegen. En daarnaast...
0: En dan kan je dus ook echt een gesprek mee voeren.
1: Precies, ja, je kunt daar dus echt een gesprek mee voeren. En daarnaast heb je dan ook een app op je mobiele telefoon. En op je app kun je dus al die persoonlijkheidstrekken, die kun je instellen. Dus met wat voor persoonlijkheid je dan wil praten.
0: En is
1: naast
0: het ook
1: dat
0: zo,
1: je dus ook dat lichaam kunt tweaken, zeg maar.
0: Als je bijvoorbeeld met ChatGPT praat, die leert zijn gebruiker kennen. Dus die gaat ook zijn antwoorden daarop aanpassen. De toon en wat voor soort antwoorden die geeft. Is dat bij deze Harmony ook zo?
1: Ja, precies. Ja, dus er zit een soort van zelflerend element in dat systeem inderdaad. Ja,
0: en je kan bijvoorbeeld ook zeggen... als je een fijne nacht met Harmony gehad hebt, de volgende dag morgen mag het wel wat ruiger of juist liever, of ik weet niet. En dat doet ze dan.
1: Ja, je kunt inderdaad dus die persoonlijkheidskenmerken, die kun je aanpassen. Maar je kunt ook in het chatten daarmee zeggen van, hey, nu wil ik dit. En die technologieën worden nu nog heel erg geprogrammeerd ook om met je mee te gaan en met je mee te praten. Dus dan is de kans heel groot dat je dan de feedback krijgt van, oh, wat een geweldig idee. Ja. Natuurlijk gaan we dat zo doen. Ja.
0: En jij bent een jonge denker, dus jij denkt waarschijnlijk ook over na van wat, ja, wat doet dit nou met relaties, ook tussen mensen uiteindelijk, als we dit soort type relaties ernaast hebben. Is het een probleem
1: absoluut,
0: wat jou betreft?
1: Ja, wat mij betreft is het wel een probleem. De robots, moet ik zeggen, zijn nog redelijk een niche-technologie. Dus die zijn nog niet echt wijdverspreid. Maar je ziet een app als Replica bijvoorbeeld, waar ongeveer 60% van de gebruikers ook een romantische relatie aangaan met de avatar. Ja, die heeft echt miljoenen gebruikers per maand op dit moment al. En die aantallen die stijgen eigenlijk nog steeds. Dus we zien wel dat het een heel erg wijdverspreid fenomeen is.
0: Mm-hmm. En wat is er erg aan?
1: Wat is er erg aan? Ja, ik denk dat we moeten oppassen met het stigmatiseren van individuele gebruikers. Daar schieten we niet zoveel mee op. Maar ik denk als maatschappelijk fenomeen, als wij gaan wennen aan communiceren met systemen waar dus zo weinig frictie of tegenspraak of weerstand in zit. Dat menselijk contact daarmee misschien alleen maar ingewikkelder en op een bepaalde manier ook onaantrekkelijker wordt.
0: Ja, dat wordt dan heel teleurstellend als op iemand, als een vrouw opeens wel een mening heeft of iets terugzegt.
1: Ja, precies. Of nee zegt bijvoorbeeld. Dat is dan alleen maar vervelend. En dan kan misschien de verleiding wel groot worden om je wat minder betrokken op te stellen in zeg maar je relaties met anderen of met elkaar. Ja. En dat is denk ik wel een groot gevaar.
0: Kan je met zo'n seksbot als Harmony ook een toxic relatie ontwikkelen?
1: Wat een grappige vraag. ik zou eigenlijk zeggen...
0: Het klinkt sowieso best wel toxic allemaal.
1: Ik wou net zeggen, ik denk eigenlijk dat zo'n relatie, een partner die constant met je meepraat, dat ook al niet zo'n gezonde relatie is, toch?
0: Nee.
1: Dat het misschien in de kern wel vrij toxic is dan.
0: Maar het is natuurlijk geen mens. Dus ik dacht, misschien maakt het niet uit hoe toxic het is. Want het is uiteindelijk een pop.
1: Ja, je bedoelt dat die pop zelf niet kan lijden of zo. Ja, maar goed, als iemand dus dat soort standaarden wel gaat internaliseren en daarmee misschien vervolgens toch wel met andere mensen of vrouwen relaties aangaat en die robotische standaard als normaal gaat zien, dan gaat dat dus wel daadwerkelijke mensen schaden.
0: Ja, en vind jij dan ook, als je die redenering volgt, dat er in het ontwerp of bij het programmeren van dit soort seksrobots rekening moet worden gehouden met de waarden en normen en ook de wetten die er gelden in de relaties tussen mensen?
1: Ja, dat is ook een ingewikkelde vraag, heel eerlijk gezegd. Ik ben zelf eigenlijk meer van mening dat we die robots minder mensachtig moeten maken. Dus dat we minder die zeg maar gelijkenis tussen de mens en die robot moeten hebben. En dat je dan uiteindelijk misschien toch meer op een technologie uitkomt die meer in de buurt van een soort van sekstooi komt. Maar goed, daar zijn we op dit moment nog niet. Dus het lijkt me wel heel verstandig op het moment waar we nu staan, dat we natuurlijk dan meegaan met normen en waarden en reguleringen en wetten, et cetera. Mm-hmm. Maar ik denk dat er ook weer een beetje een gevaar zit in denken van, oké, als zo'n robot nou maar aan alle wetten voldoet, dan is alles goed. Of als we nou eenmaal een divers ontwerp hebben van die robots, dus met verschillende lichaamsvormen, verschillende persoonlijkheden, dan zijn we klaar.
0: Ja.
1: Dat lijkt me ook een gevaarlijk idee.
0: Hey, en dan zat ik te denken, het kan natuurlijk ook zo zijn dat zo'n robot die je dus, waar je dan een innige relatie mee hebt opgebouwd, opeens een storing krijgt of kapot gaat. En misschien dat hij dan op een gegeven moment weer terug naar de fabrieksinstellingen gaat. En dan is die speciale relatie opeens voorbij.
1: Dat kan, inderdaad. Ja, ik heb daar wel verhalen over gelezen van mensen in relaties met chatbots. Dan is er inderdaad een soort software-update of een glitch of wat dan ook. En is je data bijvoorbeeld verdwenen. Ja, dan is die relatie er dus niet meer. En dan kunnen mensen daar ook daadwerkelijk dus om rouwen.
0: Ja. Ja, en over data gesproken, in een tijd dat datalekken aan de orde van de dag zijn, dit lijken me nou echt gegevens die als gebruiker niet wil dat op straat komen te liggen.
1: Nou, dus absoluut. Het gaat om enorm intieme data, inderdaad. Ja, en het zijn op dit moment allemaal nog super commerciële bedrijven die technologieën ontwikkelen. Dus ja.
0: Ook een vraag om over na te denken bij die ontwikkeling van dit soort seksrobots en liefdesrobots. Ik dank je heel hartelijk, Maaike van der Horst, dat je met ons over dit onderwerp een beetje wilde filosoferen. Dank je wel. We zijn aan het einde gekomen van Dit Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat de ongelofelijke radio hier verder. En dan wens ik u en alle AI-robotten die nog wakker zijn een hele goede nacht.

0: OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Met deze week...
1: Ja, de brandweer heeft bij het blussen van de natuurbranden in Oosteren bij Venraai mogelijk explosieven gevonden.
0: Hoeveel bommen uit de Tweede Wereldoorlog liggen er nog onder de grond? En is dat gevaarlijk? Een protestlied uit Uruguay? En in onze serie Oude Woorden Nieuwe Wereld, een boek over de terreur van Stalin. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
2: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.